0: mogelijk psychische problemen. Twee mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. Twee mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: andersom. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

is het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen, waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: gewone behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
4: Met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
3: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
5: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
3: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
7: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Attention!
9: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
10: Een hele goede morgen. Je luistert naar de Oog Ochtendshow. Mijn naam is Marlijn Robel en naast mij staat Saar van Meeuwen. Goedemorgen, Saar.
11: Goedemorgen, Marlijn.
10: Het was weer erg vroeg deze ochtend.
11: Het was taaier dan normaal, vonden wij allebei. Maar moet je er eenmaal zijn?
10: Het schijnt wel. Het is wel weer gewoon lekker weer, dus daar ben ik erg blij mee. Het zonnetje schijnt helaas nog niet, maar hopelijk komt hij nog lekker door. Saar, kan jij mij vertellen wat de kopstukken van het Oog Radionieuws zijn?
11: G-team Groningen strijdt om wedstrijd van je leven. Een mysterieus object in het Noorderplantsoen. En oorlogsbarak krijgt nieuw leven op eiland.
10: En meer erover hoor je zo rond de klok van 19:30. Eerst neem ik je even mee naar het verkeer. En daar kan ik lang en kort over praten, maar op de wegen is het gewoon nog hartstikke rustig. Dat komt natuurlijk omdat het nog maar 6:55 in de ochtend is. Qua treinen betreft zie ik wel dat in het midden van het land rond Amersfoort

0: en richting Duitsland, dat daar wat werkzaamheden aan de hand zijn. Moet je daar nou toevallig nog heen vandaag om lekker bevrijdingsfestival te vieren daar? Let vooral eventjes op je reisplanner-app, want voor je het weet moet je daar heel lang wachten. En daar heb je natuurlijk helemaal geen zin in. Saar, kan je mij vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: In aanloop naar dodenherdenking zijn gisteren in Groningen op meerdere locaties kransen gelegd ter nagedachtenis aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Zometeen meer hierover in de Oogochtendshow. Blijf luisteren.
2: De Oogochtendshow.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: In de aanloop naar de dodenherdenking zijn gisteren in Groningen op meerdere locaties kransen gelegd ter nagedachtenis aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.
2: Burgemeester Kamminga legde samen met de heer Deddo Houwen een krans bij de Scholtenhuisplaket aan de Naberstraat. Deze locatie diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als een plek waar verzetsmensen en anderen werden vastgehouden, verhoord en vaak weggevoerd. Je hoort burgemeester Roelien Kamminga.
3: Ja, ik denk dat het altijd belangrijk is om je geschiedenis te herdenken. Want als je niet de geschiedenis kent en herdenkt de belangrijke evenementen, dan is het ook best wel lastig om naar de toekomst te kijken. Dus ik vind het heel belangrijk. Ik ben zelf opgegroeid met verhalen van mijn grootouders over de oorlog. En heb ook altijd wel een bijzondere band gehad daardoor met 4 mei en de dodenherdenking. Ik denk gewoon stilstaan bij hoe goed en hoe mooi we het eigenlijk hebben. En dat het niet vanzelfsprekend is. Want tuurlijk, er zijn ook hier in Nederland en ook in Groningen genoeg dingen om nog te wensen. En tegelijkertijd, als je gewoon kijkt hoe het ruim 80 jaar geleden was, maar ook op andere plekken in de wereld, dan mogen we toch wel heel erg blij zijn dat we in zo'n mooi land wonen als Nederland. Ja, we doen natuurlijk uiteindelijk door mooie kransen te leggen, maar vanavond natuurlijk ook met elkaar 2 minuten stil te zijn. We gaan vanavond nog een stille tocht lopen. Vanaf ongeveer de mestdagkliniek, zeg maar, naar hier. Dan wordt er ook nog 2 minuten stil gestaan. En ook op andere plekken in de gemeente gebeurt datzelfde. Net als in natuurlijk de rest van het land, maar ook in de gemeente Groningen staan we er uitvoerig bij stil.
2: Je hoorde burgemeester Roelien Kamminga. Voor Deddo Houwen heeft de oorlog een rol gespeeld door de rol van zijn vader in de oorlog. Dat heeft een behoorlijke stempel gedrukt op zijn leven en van zijn gezin. Je hoort Deddo Houwen.
4: Deze dag is wat mij betreft voor alle Nederlanders bijzonder. Het is een herdenkingsdag van 5 jaar oorlog. En alles wat daarna ook aan herinnering en leed is gebleven. Ik heb die oorlog niet bewust meegemaakt, maar in ons gezin heeft die oorlog wel, die oorlogstijden, een behoorlijk stempel gedrukt. Mijn vader wel. Hij is door de Duitsers gepakt, ook in een gevecht. Is ontsnapt door zijn verzetsmensen uit het huis van bewaring aan de Herenweg. En later ondergedoken in Friesland. En toen weer gepakt bij een razzia. En toen is hij weer ontkomen. Dus dat heeft heel veel invloed op zijn verdere leven gehad. En wat misschien nog wel het meeste heeft betekend voor hem is dat hij na de oorlog, toen hij bij de politieke opsporingsdienst werkte, heeft hij het meegemaakt dat de oorlogsgraven in Appelbergen en Norg werden opengemaakt. En daar kwamen dus zijn verzetsvrienden ook uit. En dat is iets wat hij altijd bij zich heeft gedragen. Ja, wat ik door wil geven, maar wat mijn vader ook al heeft gedaan, is dat deze tijd nooit vergeten mag worden. En dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
5: Op zo'n dag als vandaag, hoe herdenkt u hem en alle anderen dan?
4: Nou ja, ik herdenk hem door een krans te leggen bij de herdenkingsteken van het Scholtenhuis. En daar staat een tekst op die mijn vader zelf gemaakt heeft.
2: Je hoorde Deddo Houwen. Nico Beets is voorzitter Stichting 4 mei. Hij benadrukt nogmaals het belang van herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna. Je hoort Nico Beets.
6: Ik ben zelf voorzitter van de Stichting 4 mei Herdenking Groningen. En wij komen echt de hele dag komen we langs op de begraafplaatsen en de herdenkingsplekken. Daar leggen we kransen en daar vragen we dus eigenlijk aandacht voor datgene wat er in de oorlog gebeurd is.
5: Ook is er afgelopen zaterdag een monument geplaatst naast de Paddepoelsterbrug. Dit monument is voor de verzetsmensen Esmee van Egen en Luit Kramer. Zij zijn op 7 september 1944 door de Duitse bezetter doodgeschoten.
6: Kijk, 4 mei is eigenlijk de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar wel met een connectie, de betekenis van vandaag de dag. We staan stil in ieder geval bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder de mensen die zijn omgekomen in de Shoah en in de Holocaust. En we herdenken ook de mensen die daarna zijn omgekomen in de oorlogen die daarna zijn geweest.
2: Je hoorde Nico Beets en dit allemaal in een bijdrage van Jill Rumpf.
0: En wij gaan luisteren naar The Way It Is. Ja, ik moest eventjes... Ik zat even te twijfelen of ik nog iets ging zeggen over het verzet. Maar ik dacht van... Ja, we hadden het daar net even kort over.
2: Ja, klopt.
0: Ik dacht van, ga ik het daarover hebben? Maar ik denk dat we dat lekker met z'n tweetjes privé doen. The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range.

0: The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range hier op Oog Radio. En het weer. Vandaag is het bevrijdingsdag. En er heerst veel bewolking en vooral in de zuidelijke delen van de provincie een bui. Later in de ochtend en tijdens de middag wordt of blijft het droog, maar het is fris bij 12 of 13 graden. De zon breekt dan af en toedoor bij een matige noordoostenwind. Windkracht 3 tot 4.
1: De eerste maandag van de maand. Dit melden wij zelf van Oog. Gisteren was het de eerste maandag van de maand, maar de sirenes bleven rond het middaguur stil, als jullie dat allemaal door hebben gehad. En dit kwam niet door een storing, maar vanwege 4 mei, de dag van de nationale dodenherdenking, worden de sirenes vandaag niet getest.
0: Zullen ze dan volgende week getest worden?
1: Volgens mij wilden ze nog dan vandaag, maar dan raakt iedereen in de war, dus ik denk dat het gewoon een maand wordt afgeslagen.
0: Oké, dan ben ik heel erg in de war nu. Dan ben ik niet meer elke dag.
1: Ik hoop dat ze het nog doen.
0: Ja, stel er is gewoon iemand die gewoon helemaal alleen maar vanuit gaat van die bel, zeg maar. Die is nu helemaal in de war.
1: Die heeft paniek. En dan onderhoud Zerlijke Brug is gestart. Dit melden wij ook zelf van Oog. De Zerlijke Brug aan de Professor Elkensweg wordt vanaf vandaag tot 3 juli groot onderhoud uitgevoerd. Daardoor is steeds één deel van de brug afgesloten en wordt het verkeer vanuit Zerlijke omgeleid via de ringweg en de N355. Fietsers, voetgangers en bussen kunnen de brug wel blijven gebruiken, al gebeurt dat deels met verkeersbegeleiding. En dan 5 mei vandaag, dit melden wij ook zelf van Oog. Bevrijdingsdag vier je in Groningen op het Bernoulliplein en in het Stadspark. Met muziek, vrijmarkt en ook eten. Vanaf 1 uur treden onder andere Douwe Bob en Sef op. Kom met de fiets of het OV en houd rekening met de hardcups.
0: Ja, en van 1 tot 6 hebben wij ook onze eigen uitzending natuurlijk.
1: Ja, en wat gaan wij doen Marlijn vandaag?
0: Wij gaan lekker op het Bevrijdingsfestival in Groningen gaan wij lekker mensen interviewen. Dus wil je nog leuk geïnterviewd worden? Wij lopen rond met een blauwe plopkap. Dus zie je ons, spreek ons vooral even aan. Vinden we leuk.
1: Vinden we altijd leuk.
0: En hopen dat Douwe Bob een beetje alle vrouwen van zich af kan slaan.

0: Family Affair van Mary J. Blige hier op Blige, hier op Oog Radio. Even verkeerd gelezen.
1: Ik wou je net even meteen...
0: Goed dat jij het wel door had.
1: Ik had het meteen door.
0: Het is 6:58, dinsdag 5 mei. Saar, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Vandaag om 19 uur, dus om 7 uur 's avonds in Café Fidos bij de Oosterstraat nummer 53, is er Vrouwen in Duistere Tijden. Start van een leesgroep over dit boek van Alicia Gesinka, waarin een groot aantal vrouwelijke filosofen worden besproken. Het boek bestaat uit 10 essays die telkens een portret schetsen van leven en werk van een vrouwelijke politiek. Van een vrouwelijke politiekdenker, sorry, uit de 20e eeuw. Vanavond om 7 in Café Filos.
0: Een uurtje later kan je naar de Oosterpoort, daar is Glenn Hansard. Van Ierse volk tot soulvolle indie rock, Glenn Hansard kiest zelden de kortste weg, maar altijd de mooiste. De eerste singer-songwriter komt met een nieuw album en een voltalige band naar de Oosterpoort. Om 8 uur in de Oosterpoort dus Glenn Hansard.
1: En een half uurtje later om 8:30 bij Vera de film Codependent Lesbian Space Alien Seeks Same.
0: Dat is een mond vol.
1: Dat is een hele mond vol. Kom langs voor een avond waar film, dialoog en gedeelde nieuwsgierigheid naar queer storytelling samenkomen. Alle aardbewoners welkom in samenwerking met The Pink Cube. Om 8:30 bij Vera.
0: Ja, ben je nou een aardbewoner? Ja, ga erheen.
1: Ga erheen, jongens.
0: Voor meer uitgaatstips, raadpleeg Groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de kamerkant van Hoog TV. Organiseer nou zelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@hoogradio.nl.

0: I'm Still Standing van Elton John hier op Oog Radio. En nu is het tijd voor de...
1: Oog Radio Stadsplaat.
0: De liefde met de persoon is uit. Of is dat wel zo? Als je diegene dan weer tegenkomt, dan voelt het in ieder geval niet zo. Zelfs als je daarna met een ander gaat, dan blijft die ene persoon weer in je gedachten. Het is een déjà vu. Van de Groningse band Aantal Jongens. Het is een track van hun nieuwste EP Nat Gedoe. Wij gaan luisteren naar de...
1: Oog Radio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:55. Mijn naam is Saar van Meeuwen met het nieuws uit Groningen. G-voetbalvereniging Kids United uit Groningen hoort bij de laatste 10 kanshebbers voor de ESPN-actie Wedstrijd van je leven. Dat werd afgelopen weekend bekendgemaakt. Excuus. In deze jaarlijkse benefietwedstrijd speelt een amateurteam tegen een sterrenteam van ESPN. Kids United zat eerder al bij de beste 25 en maakt nu dus nog steeds kans op de winst. Om te winnen moet het team zoveel mogelijk stemmen verzamelen en opvallen met acties. Daar is de club druk mee bezig geweest. Ze organiseerden ze samen met Vinnicat een actie op de Grote Markt en kregen ze steun van oud-FC Groningen spelers zoals David van der Werf, Michael de Leeuw en Sergio Pat. Op 10 mei wordt de winnaar bekendgemaakt. Die speelt op 29 mei tegen FC de Rebellen met oud-profs zoals Johan de Wolf en Theo Lucius. De wedstrijd is live te zien op ESPN. Een opvallend en mysterieus object trekt sinds dit weekend de aandacht bij de ingang van het Noorderplantsoen aan de Wilhelminakade. Het kunstwerk dat doet denken aan een raket of een straaljager lijkt daar ineens te zijn verschenen en roept veel vragen op. Wie het object heeft geplaatst en wat de bedoeling is, is nog onbekend. Voorbijgangers reageren verbaasd en maar ook nieuwsgierig. Volgens berichten stond het eerder op een andere plek in het park en het lijkt het zelfs verplaatst te zijn. Inmiddels is het object ook beklad met graffiti. Op de zijkant staat in rode letters Are you safe? Met daaronder in het groen het antwoord yes. Of het gaat om kunst, een statement of een grap, blijft nog onduidelijk. Wel zijn er signalen dat het object eerder is gezien bij Kunstacademie Minerva. De herkomst en betekenis blijven voorlopig nog een raadsel. En dan een bijzondere Duitse oorlogsbarak uit Groningen krijgt een nieuw onderkomen op Schiermonnikoog. Het gaat om een zogeheten Rijksarbeidsdienstbarak uit de Tweede Wereldoorlog, die jarenlang op verschillende plekken heeft gestaan. De barak werd oorspronkelijk gebruikt door Duitse soldaten en stond eerst in Delfzijl. Na de oorlog kreeg het gebouw een nieuwe functie in Hoogkerk als ontmoetingsplek. Later werd het barak uit elkaar gehaald, maar vanwege de historische waarde bleef het bewaard. De gemeente ging vervolgens op zoek naar een passende nieuwe locatie. Die is nu gevonden in het Bunkermuseum op Schiermonnikoog, waar het bouwwerk een tweede leven krijgt. Volgens wethouder Rick van Nieuwenhuis gaat het om bijzonder erfgoed dat een zorgvuldige plek verdient. Op Schiermonnikoog kan het verhaal achter de barak op een goede en betekenisvolle manier worden verteld. En dan het weer. Vandaag is het bevrijdingsdag en er is eerst veel bewolking en vooral in de zuidelijke delen van de provincie een bui. Later in de ochtend en tijdens de middag wordt of blijft het droog, maar is het fris bij 12 of 13 graden. De zon breekt dan af en toe even door bij een matige noordoostenwind. Windkracht 3 tot 4. In de loop van de... In de loop van de week lopen de temperaturen weer op en is het vaak droog met vaker zon.
2: Ik dacht dat je alleen die eerste ging doen.
1: Ja.
2: Nee, dat maakt niet uit. Ik vond het vooral grappig bij dat... Dat mysterieuze object, dat er dan staat Are you safe? En dat er iemand dan gewoon heeft opgezegd. Ja.
1: Heb je het gezien, het object?
2: Nee, maar dat had je net voor.
1: Ja, klopt. Maar ik was even benieuwd of je het überhaupt hebt gezien.
2: Nou, we zijn nog wel langs de Noorderplantsoen gefietst, inderdaad.
1: Ja, maar dat is niet, denk ik, wel Wilhelminakade waar we langskomen, of wel? Nee.
2: Nee, dus de andere. Nee, nou ja, maakt ook niet uit. Het verkeer. Het is momenteel 7:55 en dat betekent dat het nog redelijk vroeg is en dat er dus ook eigenlijk nog helemaal geen files zijn. Ik zie alleen op de N360 bij de Rijksweg zie ik wel dat er een kleine opstopping is. En voor de rest rijdt alles gewoon lekker door. Ja, bij de Peizerweg is nog wel een kleine file, maar niet echt benoemswaardig. Ja, en dat zijn eigenlijk wel zo'n beetje de files. Qua de treinen betreft is er bij Amersfoort Centraal richting Duitsland zijn er wel wat werkzaamheden. Moet je daar naar langs, let vooral eventjes op, want straks sta je daar stil. Bijvoorbeeld voor bevrijdingsfestival, stel je moet daarheen. Let dan vooral eventjes op je reisplanner-app, want soms sta je daar dan ineens te wachten voor saus. En dat is gewoon erg jammer. Saar, waar gaan wij het zo meteen over hebben?
1: Ook voor wie niet in de gelegenheid is om zelf aanwezig te zijn bij Bevrijdingsdag, is het mogelijk om de festiviteiten in de stad te volgen. Hoe je dat doet, hoor je zo meteen hier in de Oog Ochtendshow.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: En dat was I'm Good van David Guetta en Bebe Rexha hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ook voor wie niet in de gelegenheid is om zelf aanwezig te zijn bij Bevrijdingsdag, is het mogelijk om de festiviteiten in de stad te volgen.
2: Vandaag doet Oog Radio uitgebreid verslag van de festiviteiten in de gemeente Groningen. Tussen 1 en 6 blijf je via de radio volledig op de hoogte van wat er in de stad gebeurt. De uitzending wordt centraal verzorgd vanuit de studio. Terwijl 6 verslaggevers verspreid door de stad live verslag doen.
0: Dat doen wij
2: bijvoorbeeld, inderdaad. Zo is er onder andere meer aandacht voor een mini-festival op het Bernoulliplein en de activiteiten op het Bevrijdingsfestivalterrein in het Stadspark. Je hoort nu Rijn de Vries.
3: Nee, ik denk dat het vooral leuk is voor de mensen die er op de een of andere manier niet bij kunnen zijn. Hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die moeten gewoon werken of die wellicht ziek zijn of in ieder geval de deur niet uit kunnen. En op deze manier kunnen ze wel gewoon meegenieten van de activiteiten die er zijn op Bevrijdingsdag. De sfeer proeven, de muziek horen.
4: De uitzending wordt centraal verzorgd vanuit de studio, terwijl 6 verslaggevers verspreid door de stad live verslag doen.
3: Gaan we zo goed mogelijk en zo vrolijk en zo leuk mogelijk verslag proberen te doen van alle festiviteiten die er zijn. En zoveel mogelijk mensen ook voor de microfoon krijgen om een goed sfeerbeeld neer te zetten. En dat zijn mensen uit het publiek, hoe ervaar je het, wat betekent vrijheid voor jou. Maar we hebben morgenmiddag ook bijvoorbeeld een gesprek met de burgemeester, met Roelien Kamanga. Die ook nog een officiële handeling pleegt op het festival. Nou ja, om ook aan haar te vragen, hey, Groningen leeft in vrijheid. Hoe belangrijk is dat voor u? Verder zullen we mensen ook even op de hoogte houden over de weerberichten. Want dat wordt natuurlijk wel spannend. Hè? Blijft het droog? Wordt het mooi weer? Moet ik zonnebrand mee? Dus hou oog in de gaten om de juiste kleding en de juiste spullen mee te nemen. Dus ik ben zelf op het Stadspark. Maar nogmaals, we zitten door de gemeente heen. Dus wees welkom.
2: Je hoorde Rijn de Vries in een bijdrage van Ilse Terpstra.
0: Ja, en wij zelf zijn ook om 2 uur aanwezig, tot een uurtje of 6. Dus zie wat blauwe plopkappen lopen, spreek ons vooral even aan. Dan kunnen we een klein praatje maken. En misschien kunnen we je wel interviewen als je iets leuks te zeggen hebt.
2: Vinden we leuk.

0: van On The One hier op Oog Radio.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
0: Straf KNVB melden wij van Oog. De derde klasser Omlandia gaat in beroep tegen de straf van de KNVB na ongeregeldheden in de wedstrijd tegen Loppersum op 4 april. Tijdens die wedstrijd ontstond een opstootje toen de ploeg uit Den Boer een bal niet snel terugkreeg uit het publiek. Daarbij was sprake van duw- en trekwerk, waarbij er meerdere spelers betrokken waren. De club greep zelf al in en schorste 4 spelers. Toch volgden er stevige sancties vanuit de KNVB. Lange schorsingen, een boete van €450 en 4 punten aftrek. Volgens Omlandia zijn die straffen buitenproportioneel. De club heeft inmiddels een verweerschrift ingediend. En als de puntenaftrek blijft staan, lijkt degradatie vrijwel onvermijdelijk. Omlandia staat momenteel voorlaatste in de derde klasse. Nou, hopen dat het... ik weet niet of het terecht was, ik was er niet bij.
2: Mij niet. Dit meldt Sikkom. De gemeente Groningen zegt volop in te zetten op groen beleid. Maar in de praktijk gaat dat volgens bewoners regelmatig mis. Zo zijn de afgelopen weken meerdere bloemenvelden gemaaid. Terwijl juist in deze periode insecten daarvan afhankelijk zijn. Dat zorgt voor veel frustratie. In het Dinkelpark ging het volgens de gemeente om een fout. Maar ook in Haren en het Zuiderplantsoen zijn velden met bloemen verdwenen. Buurtbewoners zagen eerder nog volop vlinders. Maar nu is er weinig leven meer over. En dat wringt, zeker omdat de gemeente meedoet aan mei niet. En dan mei als in de maand mei, waarbij juist minder gemaaid zou moeten worden. Volgens critici gebeurt het tegenovergestelde en wordt waardevolle natuur onnodig vernietigd. Kortom, mooie woorden over vergroening, maar bewoners willen vooral zien dat de gemeente die ook echt waarmaakt.
0: En terecht.
2: Ja, vind ik ook.
0: Wij gaan luisteren naar My Queenie, Olivia Dean. So easy to fall in love.
2: Jouw Queenie.

0: So Easy to Fall in Love with Me van Olivia Dean hier op Oog Radio. Het is momenteel 7:50, dinsdag 5 mei. En dat betekent maar één ding en één dag. Het is Bevrijdingsdag.
1: Ja, want op 5 mei vieren we in Nederland onze vrijheid. Precies op deze dag in 1945 gaf de Duitsers zich over. En kwam er na 5 zware oorlogsjaren officieel een einde aan de bezetting. Sindsdien staat Bevrijdingsdag symbool voor leven in vrijheid. En vieren dat we sindsdien in een democratische, vrije samenleving mogen leven.
0: En Bevrijdingsdag is meer dan een nationale feestdag. Het is ook een dag van bezinning. Juist nu, met oorlogen elders in Europa en wereldwijd, beseffen we opnieuw dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Door het hele land zijn er bevrijdingsfestivals, herdenkingen en gesprekken. Meer informatie vind je op www.bevrijdingsfestivals.nl en bij de Rijksoverheid.

0: Attentie!
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
2: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
3: Eén voor jou.
1: Voordelige spijkerbroeken.
3: Eén voor mij.
1: Voordelige korte broeken.
3: Eén voor jou.
1: Voordelige t-shirts.
3: Eén voor mij.
1: Voordelige overhemden.
3: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
1: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden

0: cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
1: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
3: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Een hele goede morgen. Goed dat je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij staat Saar van Meeuwen. Goedemorgen, Saar.
1: Goedemorgen, Merlijn. Hoe gaat het?
0: Goed. Ja, ik overleef het.
1: En, goed, ik heb er zin in.
0: We moeten nog een hele dag, inderdaad. Ja, dus we gaan ervoor. Saar, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: G-team Groningen strijdt om wedstrijd van je leven.
0: Oh, ik ging iets te snel, sorry.
1: Dat was te snel, inderdaad. Ik zeg hem nog een keer, is dat goed?
0: Ja, dat is helemaal goed.
1: G-team Groningen strijdt om wedstrijd van je leven. Mysterieus object bij het Noorderplantsoen. En oorlogsbarak krijgt nieuw leven op eiland.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 8:30. Eerst neem ik je even mee naar het verkeer. En ik merk dat het iets drukker begint te worden in de stad. En dat zie ik voornamelijk in het centrum van Groningen. Want ik zie in de binnenstad Oost dat er een kleine file is ontstaan. Bij de Peizerweg zie ik dat het wat drukker begint te worden. Bij de Eikenlaan. En op de snelwegen blijft het relatief rustig. Ik denk dat het komt omdat veel mensen vrij hebben genomen op deze dag. En dat is leuk dat je dat terug kan zien in het verkeer. En voor de rest, bij de Katrijnen betreft, zie ik alleen maar bij Amersfoort dat er een storing is. En dat die storing gaat richting Duitsland. Dus moet je daar nou heen, let vooral even op je reisplanner-app. Want anders sta je straks heel lang te wachten en rijden er helemaal geen treinen. En dat zou erg jammer zijn. Dus hou dat vooral eventjes in de gaten. En wie komt er zojuist de studio binnengewandeld, Saar?
1: Wij hebben in onze studio sterrenkundige Jeffrey Bout. En hij komt elke eerste dinsdag van de maand bij ons in de studio om ons meer te vertellen over het heelal. Dus vind je dat nou interessant? Blijf vooral luisteren naar de Oogochtendshow.
2: De Oogochtendshow.
3: Het geluid van Groningen. Oogradio.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: En dat was All I Wanna Do van Sheryl Crow hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant.
2: En dat geldt ook zeker voor onze sterrenkundige Jeffrey Bout. Hij komt de eerste dinsdag van de maand bij ons in de studio om ons er meer over te vertellen in het heelal van deze maand.
3: Het heelal deze maand met Jeffrey Bout.
2: Nou, Jeffrey, welkom. Wat fijn dat je er bent.
4: Hallo, daar was ik weer.
2: Hoe is het?
4: Ja, goed. Deze 5 mei ben ik hier naartoe gekomen.
2: Ja, wat mooi. Zou je ons kunnen vertellen wat er te doen is of te zien is deze maand in Groningen wat betreft het heelal?
4: Ja. Nou, ten eerste, het is prachtig weer de afgelopen maanden. Heerlijk. Heel wat kunnen bekijken. Misschien dat jullie ook wel eens opgevallen als je s'avonds naar buiten loopt en het is mooi weer, mooie blauwe lucht, de zon is net onder. Dat je dan 2 heldere objecten kunt zien in het westen, vlakbij de zon, waar de zon net is ondergegaan. Heel laag aan de hemel staat tegenwoordig de planeet Venus. De avondster wordt die ook wel genoemd. En daarboven staat ook nog al sinds vele maanden de planeet Jupiter. Ja, heel veel mensen weten dat niet, dat je planeten met eigen ogen kunt zien. Maar op dit moment dus zelfs 2. Dus je denkt van, goh, wat is die ster helder? Ongewoon helder, dat is dan vaak een planeet.
2: Oké, wat cool.
4: Nou, dan nog wat dingen die je op bepaalde avonden kunt zien de komende maand. Ik heb er een paar opgeschreven. Op 18 mei, als je dan naar buiten komt, dan staat er een hele smalle maansikkel weer in het westen. En die staat dan rechts van Venus. Als je zo rond een uur of 11 s'avonds kijkt, dan is het een heel mooi duo. En weet je ook zeker, dat is dus Venus. Nou ja, de dag daarna schuift de maan een stukje op. Elke dag schuift hij een stuk naar links. En hij staat dan midden tussen Jupiter en Venus. En de dag daarna schuift hij nog een stuk naar links. En dan staat Jupiter uiteindelijk, even kijken, rechts onder de maan, als het goed is.
0: Dus je kan hem mooi in de gaten houden.
4: Ja. Je ziet 2 planeten op ongeveer dezelfde positie elke avond. Maar de maan die schuift daar heel snel tussendoor. Die schuift elke dag een stuk op. Omdat hij natuurlijk in 1 maand ongeveer een rondje om de aarde heen maakt.
2: Ja.
4: Nou, nog iets leuks om te bekijken is het ISS. Hebben jullie hem ooit wel eens gezien? Het International Space Station?
0: Nee.
4: Nee, allebei niet?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Zie je in Groningen?
4: Overal de wereld.
0: Overal de wereld.
4: Ja, dat hangt een beetje waar wij zitten dan. Want het ISS is dus het grote ruimtestation dat op 400 kilometer hoogte om de aarde heen cirkelt. Al sinds het jaar 2000. En af en toe kun je die dan ook hier vanuit Nederland zien. En dat is dan een ontzettend fel object. Wat heel langzaam in de loop van een minuutje of 5 van het westen naar het oosten beweegt. Ja, misschien dat je bijvoorbeeld op een festival staat onder het genot van een muziekje en een drankje. En dan kijk je naar boven, wat is dat nou? Dan komen de UFO's
0: langs.
2: Dat lijkt me een leuke ervaring.
4: Ja, dit is dan dus het International Space Station. En eens in een paar maanden komt die gedurende een paar weken elke avond een aantal keer over. Want hij maakt 1 rondje om de aarde in 1,5 uur.
2: Oh,
0: dat is best rap.
2: Dat is heel snel, ja.
0: Wil ik bijna niet.
4: Alle satellieten die bewegen met een snelheid van iets van 26.000 kilometer per uur.
0: Poeh.
4: Dus vandaar dat ze dus 1 rondje om de aarde heen draaien in wat ongeveer 40.000 kilometer is, de omtrek van de aarde.
2: Ja.
4: Nou ja, als je dat wil bekijken, ten eerste zou ik zeggen vanaf 11 mei. Dan is die een week lang ongeveer 's avonds te zien. En als je dan op 11 mei om 10:20 gaat kijken. En 2 dagen later op woensdag weer op 10:20. Dan zie je hem flink boven je langskomen. Zit je nou op de oneven dagen, de 12e of de 14e of de 16e. Dan komt hij juist om ongeveer 10:30 langs. Maar het beste kun je misschien ook gewoon een app installeren. Je hebt bijvoorbeeld van de NASA een gratis app Spot the Station. En daarmee kun je gewoon zien bij jou thuis wanneer die en hoe laat die dan langskomt.
0: Lijkt mij iets makkelijker inderdaad dan.
2: Dan hoeft het niet te onthouden na dit zinnetje, maar dan kunnen ze het gewoon zelf opzoeken via Spot the Station. Helemaal gratis.
4: Ja.
2: Mooi.
4: Nou, dan nog iets over wat er te doen valt deze maand. Uiteraard, er is altijd wel iets met sterrenkunde. We hebben in DOT hebben we heel, geloof ik, wekelijks wel iets op sterrenkundig gebied dat je een planetariumvoorstelling kunt bijwonen. Maar aanstaande dan donderdag op 7 mei is er iets bijzonders. Namelijk dan wordt er een boek gepresenteerd. Dat heet Geluid van het Noorden. Dat klinkt helemaal niet sterrenkundig.
2: Nee.
4: Heel groot, dik, hoe noemen we dat iets? Een koffietafelboek. En nou ja, in dat boek staan heel veel baanbrekende wetenschappelijke innovaties en ontdekkingen uit Noord-Nederland. Ik citeer even. Dus wat er allemaal de afgelopen paar honderd jaar aan ontdekkingen is gedaan op wetenschappelijk gebied. Nou, uiteraard komt de sterrenkunde daar ook zeker grote getalen in langs. Want er is heel veel aan sterrenkundige ontdekkingen gedaan in het Groningen.
0: Zijn jij ook in het boekie?
4: Nee, ik sta niet.
0: Jij?
2: Dat zou wat zijn, toch?
0: Ja.
4: Maar wel grootheden als bijvoorbeeld Jacobus Kaptein, sterrenkundige professor. Die meer dan 100 jaar geleden de Melkweg in kaart heeft gebracht. IJsinga staat er ook in. Die komt dus niet uit Groningen, maar uit Vraneker. En het gaat dus namelijk over het hele noorden. Ja. En die sterrenkundige ontdekkingen, die worden dan geplaatst in hun context. Noem je dat historisch of wetenschappelijk. Nou, dat kan je dus komende donderdag allemaal gaan bekijken. En dat is niet alleen maar over sterrenkunde, hoor. Het is een avond vol wetenschap en kunst, citeer ik even, met film, live muziek, poëzie en inspirerende lezingen. En alle informaties kun je vinden op geluidvanhetnoorden.nl. En dan kun je ook een kaartje kopen van 10 eurotjes. Nou, en dan heb ik nog iets anders in de aanbieding. Vorige maand had ik er ook al even een voorschotje op gedaan. Maar volgende week woensdag op 13 mei... dan is er een lezing die heet The Cosmic Antimatter Puzzle. Die wordt gegeven door professor Klaus Blaum. En dat is allemaal gedaan in het kader van Studium Generale. De organisatie die heel veel wetenschappelijke lezingen hier in Groningen organiseert. En dat gebeurt dan in het academiegebouw om 8 uur 's avonds. Nou, ik had dus al titel gegeven, de Cosmic Antimatter Puzzle. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Er bestaat materie, maar er bestaat ook antimaterie. Dus er bestaan van die kleine deeltjes, zoals protonen en elektronen. Maar je hebt ook anti-versies daarvan. En het maffe is, als je zo'n deeltje hebt en een ander deeltje, en die ontmoeten elkaar, dan smelten ze samen en verdwijnen en worden omgezet in energie.
2: Oh.
4: Ja,
0: dat is Brian Cox het ook nog over gehad, als ik me goed herinner, bij die lezing.
4: Ja, we waren allebei bij de lezing van Brian Cox vorige maand. En
0: daar gaat hij het ook nog een keer over. Ja.
4: Over alles over kleine deeltjes fysica. Maar dat heeft ook heel veel met sterrenkunde te maken. Want waarom is er in het heelal alleen maar materie en bijna geen antimaterie? Dat is een groot raadsel en daar wordt dus over gepraat. Heel waarschijnlijk wel een heel interessant verhaal over wetenschap en dan sterrenkunde en noem ik dat deeltjes fysica. Dus ga dat bekijken. Volgende week woensdag 13 mei. Kijk even op de website van Studium Generale. Dat je daar ook voor een paar euro, geloof ik, een kaartje kunt bestellen voordat het is uitverkocht.
0: Wees er snel bij. Jeffrey, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En vond je dit nou allemaal interessant en wil je het nog een keer bekijken? Check dan sterrenkunde in Groningen.nl.
2: Dankjewel, Jeffrey. Doei.

0: Jan van Ellen Clark hier op Oog Radio. Vandaag is het Bevrijdingsdag en er is veel bewolking en vooral in de zuidelijke delen van de provincie een bui. Later in de ochtend en tijdens de middag wordt of blijft het droog, maar is het fris bij 12 of 13 graden. De zon breekt dan af en toe door bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4.
1: FC Groningen naar de play-offs, dit meldt Groningen Internet Courant. FC Groningen verloor met 3-2 van Excelsior. Hij staat nu op de 10e plek, maar maakt nog kans op de play-offs. Concurrent Sparta Rotterdam verspeelde ook punten, waardoor het verschil klein blijft. Winst zondag tegen NEC houdt de hoop op Europees voetbal levend. Dus dat is wel heel mooi. Ja, vind jij, denk ik, Marlijn?
0: Nou, het zou mooi zijn als het lukt, maar ik heb er... NEC staat derde momenteel, dus ik denk niet dat we daarvan gaan winnen. Maar ja, je moet een beetje optimistisch zijn.
1: Hou hoop, dus wij zou ik zeggen.
0: Het zou mooi zijn.
1: En dan, man veroordeeld voor steekpartij in Groningen. Dit meldt RTV Noord. Een 19-jarige man uit het Hoge Land kreeg gisteren 15 maanden cel. Vijf voorwaardelijk, voor poging tot doodslag. Nadat hij iemand in de hals stak bij het Forum in Groningen op de Grote Markt. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van zelfverdediging. En dan, onderhoud aan de Zernikebrug is gestart. Dit melden wij zelf van Oog. De Zernikebrug aan de professor Elkensweg wordt vanaf vandaag tot 3 juli groot onderhoud uitgevoerd. Daardoor is steeds één deel van de brug afgesloten en wordt het verkeer vanuit Zernike omgeleid via de ringweg en de N355. Fietsers, voetgangers en ook bussen kunnen de brug wel blijven gebruiken, al gebeurt dat deels met verkeersbegeleiding.
0: En wij gaan nu luisteren naar Hold On Tight van Electric Light Orchestra.

0: Hold On Tight van Electric Light Orchestra. Hier op Oog, Oog, Oog. En het is 8:55, dinsdag 5 mei. Sarah, wat kan je vandaag doen?
1: Je kan om 19:00 naar café Filos in de Oosterstraat nummer 53. Naar Vrouwen in Duistere Tijden. Start van een leesgroep over dit boek van Alicia Gessinka, waarin een groot aantal vrouwelijke filosofen worden besproken. Het boek bestaat uit 10 essays die telkens een portret schetsen van leven en werk van een vrouwelijke politiek denker uit de 20e eeuw. Vind je dit nou interessant? Lieve mensen, dan om 19:00 in café Filos.
0: En een uurtje later kan je naar de Oosterpoort, daar is Glenn Hansard. Van Ierse folk tot soulvolle indie rock, Glenn Hansard kiest zelden de kortste weg, maar altijd de mooiste. De Ierse singer-songwriter komt met een nieuw album en voltalige band naar de Oosterpoort om 8:00. Wees erbij.
1: En dan een half uurtje later om 8:30 in Vera. De film Codependent Lesbian Space Alien Seeks Same. Een hele mond vol, maar waar het over gaat, kom langs voor avond waar film, dialoog en gedeelde nieuwsgierigheid naar queer storytelling samenkomen. Alle aardbewoners welkom in samenwerking met The Pink Cube. Om 8:30 in Vera.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.eiloper.nu of kijk naar 9:00 op de kabelkant van OogTV. Organiseer nou zelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Sarah van Meeuwen met het nieuws uit Groningen. G-voetbalvereniging Kids United uit Groningen hoort bij de laatste 10 kanshebbers van de USPN-actie Wedstrijd van je leven. Dat werd afgelopen weekend bekendgemaakt. In deze jaarlijkse benefietwedstrijd speelt een amateurteam tegen een sterrenteam van ESPN. Kids United zat eerder al bij de beste 25 en maakt nu dus nog steeds kans op de winst. Om te winnen moeten teams zoveel mogelijk stemmen verzamelen en opvallen met acties. Daar is de club nu druk mee bezig geweest. Ze organiseerden samen met Vindicat een actie op de Grote Markt en kregen steun van onder andere oud-FC Groningen-spelers en huidige spelers, zoals David van der Werf, Michael de Leeuw en Sergio Pat. Op 10 mei wordt de winnaar bekendgemaakt. Die speelt op 29 mei tegen FC De Rebellen, met oud-profs als Johan de Wolf en Theo Lucius. De wedstrijd is live te zien op ESPN. Een opvallend en mysterieus object trekt sinds dit weekend de aandacht bij de ingang van het Noorderplantsoen aan de Wilhelminakade. Het kunstwerk dat doet denken aan een raket of straaljager lijkt daar ineens te zijn verschenen en roept veel vragen op. Wie het object heeft geplaatst en wat de bedoeling is, is nog onbekend. Voorbijgangers reageren verbaasd en nieuwsgierig. Volgens berichten stond het eerder op een andere plek in het park en lijkt het zelfs verplaatst te zijn. Inmiddels is het object ook beklad met graffiti. Op de zijkant staat in rode letters Are you safe? Vraagteken, met daaronder in het groen het antwoord yes. Of het gaat om kunst, een statement of een grap, blijft onduidelijk. Wel zijn er signalen dat het object eerder is gezien bij Kunstacademie Minerva. De herkomst en betekenis blijft voorlopig nog een raadsel. En dan tot slot een bijzondere Duitse oorlogsbarak uit Groningen krijgt een nieuw onderkomen op Schiermonnikoog. Het gaat om een zogeheten Rijksarbeidsdienst-barak uit de Tweede Wereldoorlog, die jarenlang op verschillende plekken heeft gestaan. De barak werd oorspronkelijk gebruikt door Duitse soldaten en stond eerst in Delfzijl. Na de oorlog kreeg het gebouw een nieuwe functie in Hoogkerk als ontmoetingsplek. Later werd de barak uit elkaar gehaald, maar vanwege de historische waarde bleef het bewaard. De gemeente ging vervolgens op zoek naar een passende nieuwe locatie voor de barak. Die is nu gevonden in het Bunkermuseum op Schiermonnikoog, waar het bouwwerk een tweede leven krijgt. Volgens wethouder Rick van Nieuwenhuis gaat het om bijzonder erfgoed dat een zorgvuldige plek verdient. Op Schiermonnikoog kan het verhaal achter de barak op een goede en betekenisvolle manier worden verteld. En dan het weer. Vandaag is de bevrijdingsdag en er is veel bewolking. Vooral in de zuidelijke delen van de provincie valt ook een bui. Later in de ochtend en tijdens de middag wordt of blijft het droog, maar is het fris bij 12 of 13 graden. De zon breekt dan af en toe even door bij een matige noordoostenwind. Windkracht 3 tot 4. En in de loop van de week lopen de temperaturen weer op en is het vaak droog met wat vaker zon.
3: Nou, goed. Beetje wat meer zon.
2: Goed nieuws, ja.
3: Precies. Hopen we maar dan. En ik neem je even mee naar het verkeer. En daar kan ik lang en kort over praten, maar het is gewoon hartstikke rustig op de wegen. Dat komt natuurlijk omdat het 5 mei is, veel mensen nemen vrij. En dat zie ik ook gewoon heel goed terug op mijn kaartje. Ik zie alleen dat er rond de Pijzerweg dat het wat drukker is. Maar ook niet echt benoemswaardig. Ik denk dat je nergens momenteel lang in de file hoeft te staan. Qua treinen betreft zie ik wel dat er rond Amersfoort wegwerkzaamheden zijn richting Duitsland met de trein. Alleen, ja, moet je naar Amersfoort voor bijvoorbeeld Bevrijdingsfestival, dan moet je eventjes op de reisplanner-app kijken. En anders kan je overal gewoon heerlijk ongestoord naartoe gaan. Hoe lekker is dat?
2: Dat is ook wel lekker, hè?
3: Lekker gewoon, inderdaad. Ja. Lekker rustig op de wegen, geen files.
2: Geen NS-gezeik.
3: Precies, gewoon heerlijk. Heerlijk, lekker snel door kunnen gaan. Saar, waar gaan we het er zo meteen over hebben?
2: Formateur Ineke van Gent is gisteren begonnen met de coalitieonderhandelingen. En hoe dat allemaal gaat, hoor je zo in de Oog Ochtendshow. Blijf luisteren.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: En dat was Fever Dream van Alex Warren hier op Oog Radio. Nu is het hoog tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Dan moet ik het wel even voor hebben.
2: Formateur Ineke van Gent is gisteren begonnen met de coalitieonderhandelingen. In het Flonk Hotel kwam ze samen met de partijen PRO, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de nieuwkomer CDA. Het financieel rondkrijgen van het akkoord gaat wel een lastig punt worden. Met het oog op het zogeheten ravijnjaar dat inmiddels is uitgesteld naar 2028... zullen gemeenten bij elkaar miljarden euro's minder krijgen uit het gemeentefonds. Dit geldt ook voor de gemeente Groningen. Wanneer Van Gent klaar is met de onderhandelingen, weet ze nog niet. Je hoort formateur Ineke van Gent.
3: Mensen hebben echt vertrouwen in elkaar en die willen daar echt met elkaar wat moois van maken.
4: Nou, dan kun je zeggen, makkie, daar ben je zo, over uit.
3: Nee, zo ga ik het echt niet aanpakken als formateur. Want het CDA heeft dezelfde positie als de andere partijen. Zo zit ik erin. Het is een nieuw college. Het is een andere tijd dan 4 jaar geleden. Dus daar gaan we met elkaar even goed over hebben.
4: Aan welke thema's kunnen we denken?
3: Nou ja, het maatschappelijk middenveld is zo'n thema natuurlijk. Waar het CDA ook echt een punt van heeft gemaakt.
4: Kunt u een beetje uitleggen wat dat betekent?
3: Nou, dat betekent ook het verenigingsleven. Maar dat betekent ook de vrijwilligers, ondernemers. Mensen die in het sociaal domein actief zijn. Maar ook de politie willen we graag mee gaan spreken natuurlijk. De kinderburgemeester, de nachtburgemeester. Dus dat zijn een heleboel mensen.
5: Met het oog op het zogeheten ravijnjaar, dat inmiddels is uitgesteld naar 2028, zullen gemeentes bij elkaar miljarden euro's minder krijgen uit het gemeentefonds. De gemeente Groningen moet daar ook rekening mee gaan houden.
3: Er zal wel bezuinigingen waarschijnlijk aankomen. Je kunt ook kijken hoe kunnen we nieuwe inkomsten genereren. Dus dat zijn allemaal afwegingen die we moeten maken. Maar we zien het wel met vertrouwen en soms ook met enige zorg tegemoet. Want dat ravijnjaar, ja, daar zijn de meeste partijen het wel over eens. Dat is natuurlijk niet zo prettig dat het Rijk dat oplegt aan de gemeente.
4: Nu zijn we nog een aantal weken, nou nog wel wat weken natuurlijk, voor de zomervakantie. Ja. Maar is dat een beetje te streven om het voor de zomervakantie klaar te hebben?
3: Nou, ik wou net zeggen, de meivakantie is nog niet eens voorbij. We beginnen nu al over de zomervakantie. Ja, ik kan er echt nog niks over zeggen. Ik hou wel van het tempo erin houden zonder de zaak onder druk te zetten. Want dat vind ik niet goed. Maar, dus ik ga dat ook nog niet noemen. Dus zodra ik daar wat meer over weet, dan hoort u het als een van de eerste.
2: Je hoorde Ineke van Gent en dit allemaal in een bijdrage van Lars Faber. Dankjewel, Lars.
0: En wij gaan luisteren naar Gold van Spandau Ballet.

0: Gold van Spandau Ballet hier op Oog Radio.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: De grootste kermis van het noorden. Dit meldt Sikkom. De eerste attracties van de meikermis worden alweer opgebouwd in de binnenstad van Groningen. Op de Grote Markt verschijnen grote installaties. En op de Vismarkt staan de eerste eettenten al klaar. Donderdag 7 mei gaat de kermis officieel van start. De meikermis is een van de grootste en bekendste kermissen van Nederland. En zeker de allergrootste van het noorden. Het evenement kent een lange geschiedenis van zo'n 500 jaar. En het ontstond ooit als jaarmarkt, waar handelaren van buiten de stad hun waren mochten verkopen. In de loop der tijd groeide dat uit tot een volksfeest met attracties, optredens en vermaak. Ondanks kritiek door de jaren heen is de kermis nooit verdwenen. Ook nu trekt het evenement weer tienduizenden bezoekers naar de binnenstad voor een mix van traditie en spektakel.
0: En de kritiek van jarenlang, dat is van jou, denk ik?
2: Ja, want ik woon ernaast. Ik woon in de Gelkingstraat. En ik moet altijd, alles wat ik doe op een dag, moet ik daar langs. Ja. Maar dan word ik volledig overprikkeld de eerste 10 minuten van mijn dag. Met 100 toeristen. Nou, ik ben echt tegenstander. Soms pak ik nog wel een attractie mee. Dan denk ik even kort van misschien toch wel leuk. En dan
0: ik
2: ben
0: met hooivorken, met heel vindica daar naartoe gaan.
2: Ja, het is echt. Ja. Ik vind het heel intens. Ben jij daar geweest?
0: Je loopt er altijd wel even langs natuurlijk. Ik vind het altijd wel leuk om even zo'n attractietje mee te pakken. Dat vind ik altijd wel grappig.
2: En wat ik ook vind, duur. Gewoon €5 nu voor een ritje. Vroeger was dat 1,50 of zo.
0: Ja, dan kreeg je €2 mee van je moeder. En dan kon je lekker in de attractie
2: halen. Ja.
0: Nee, tegenwoordig is het een stuk duurder allemaal.
2: Laatste vraag, hoe lang duurt het? Is het de hele maand?
0: Lang, wel lang. Ik weet dat er altijd wel echt sowieso 2 weken er staat.
2: Oh jongens, het wordt wat.
0: Je vraagt ook echt puur voor eigen belang. Ja. Hoe lang staat het er?
2: Met oogklep op.
0: Ja. Volgende kop. Nieuwe eigenaren meldt RTV Noord voor Van Hully. Het Groningse bedrijf Van Hully krijgt een nieuwe leiding. Oprichter Jolijn Kreutzberg draagt na 14 jaar het stokje over aan Josien Wagner en Brecht van der Ende. Zij starten op 1 juli. Van Hully begon ooit met het maken van boxershorts van oude hemden, overhemden, maar groeide uit tot een sociaal bedrijf met landelijke bekendheid. Vrouwen, vaak met een migratieachtergrond, volgen er een intensief traject om werkervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Wagner kent het bedrijf al goed en ze werkte sinds 2024 als operationeel manager. Samen met Van der Ende richt ze eerder Atelier Zazoo op. Volgens haar is juist de combinatie van sociaal en commercieel de kracht van Hully. En nu gaan wij luisteren naar Stuck in a Moment You Can't Get Out Of van U2.

0: stak in A Moment You Can't Get Out, een heerlijk nummer van U2. En het is momenteel 8:08. En dat betekent dat wij Johan Kamphuis aan de lijn hebben. Goedemorgen, Johan.
1: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: En jij gaat ons even vertellen wat voor mooie dag we gaan beleven qua weer betreft op het Bevrijdingsfestival.
1: Ja hoor, ik heb heel goed nieuws voor mensen die bijvoorbeeld mooi weer vinden. Maar ik heb ook goed nieuws voor mensen die houden van een klein beetje zon. Want ik heb goede hoop, gisteren is het niet gelukt, dat het zonnetje vanmiddag langzaam maar zeker heel voorzichtig eens even door gaat breken. En het blijft deze bevrijdingsdag helemaal droog. Vanochtend is het dus heel veel bewolking. Vanmiddag geleidelijk aan een dunnere wolkendek en dat af en toe doorbrekende zonnetje droog. Het is nu 9 graden, gaan nog wat bijkomen. Het wordt vanmiddag een graad of 13. En er staat een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Nou, ik heb ook wel eens meegemaakt dat festivals op bevrijdingsdag moesten worden ontruimd door zware regen en onweersbuien. Dan denk ik dat dit nog een beter alternatief is. Hoewel het natuurlijk best een tikje warmer had mogen zijn. Normaal voor deze tijd van het jaar is het een graad of 17. Halen we niet. Nog niet. Gaat veranderen. Ook morgen nog niet. 14 graden als maximum temperatuur. Beginnen met veel bewolking en in de loop van de dag af en toe weer zo'n voorzichtig doorbrekend zonnetje. Droog weer. Heel kalmpjes. Een windje uit het noorden tot noordwesten. Windkracht 2 tot 3. Ja, donderdag. Zon, stapelwolken. En die stapelwolken kunnen er soms best een beetje dreigend uitzien. Maar toch denk ik dat het donderdag helemaal droog blijft. En aan die temperatuur verandert nog even niks. Ook dan een graad of 14. Maar het gaat wel veranderen. Want we komen onder invloed van een lage drukgebied op de oceaan. En dat systeem komt geleidelijk aan dichterbij. En dat betekent vanaf vrijdag dat de wind draait naar het oosten. Dan wordt er warmere lucht aangevoerd. Merken we op vrijdag al, loopt de temperatuur op naar 18 graden. Beginnen met veel bewolking, later op de dag het zonnetje erbij. En ook dan is het heel rustig weer. De nachten worden ook zachter. Komende nachten 5, 6 graden. Maar dan gaan we vanaf vrijdag richting de 10, 11 graden in de nachten. Ja, en het weekend, dan bereikt ons een portie nog veel warmere lucht. Want zaterdag wordt het met flink wat zon, 23 graden, rustig weer. En ik denk dat het zaterdag droog blijft. En daarna wordt het groeizaam hoor. Zondag 24 graden. Maar dan gaan we ook weer een regen- of onweersbui meepakken. En ik denk dat opnieuw de natuur daar weer een diepe buiging voor maakt.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval als een heel mooi vooruitzicht.
1: Ja, toch? Heerlijk. Ja, het wordt nog even wat fris, maar komend weekend, mooie timing natuurlijk, kon veel minder. Ja, zon en voor de natuur ook nog wat wils, dus ja, wat willen we nog meer?
0: Precies. En ga jij nog wat doen met het Bevrijdingsfestival, Johan?
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben altijd van de last-minute acties. Het zou zomaar kunnen, ja. Maar er zijn nog geen concrete plannen op tafel.
0: Nou, als je nog een blauwe plopkap ziet lopen, dan maak ik graag even een praatje.
1: Oké.
0: Hey, fijne dag, Johan. Hoi.
1: Fijne dag, hoi.

0: Radio yours.
1: I'm Too Funky van George Michael. En het is alweer 8:58. En dat betekent dat de ochtendshow er alweer op zit, helaas. Maar we hebben het over heel veel dingen gehad. Waaronder...
2: Ja, waaronder de grootste kermis van het noorden. De eerste attracties van de meikermis staan alweer op de Grote Markt. En donderdag 7 mei kan iedereen naar de kermis omdat hij dan van start gaat. Ik ben er niet blij mee, maar heel veel andere mensen wel. Dus ga vooral even kijken.
1: Je bent in de minderheid, vrees ik.
2: Ik ben in de minderheid, ja.
1: Er was een heel opvallend en mysterieus object sinds dit weekend... dat de aandacht trekt bij de ingang van het Noorderplantsoen aan de Wilhelminakade. En op het kunstwerk, dat vond ik zelf heel grappig, stond met rode letters Are You Safe? En daaronder stond dan in het groen Yes. Nou, vind je dat nou interessant? Ga vooral eventjes langs bij het Noorderplantsoen. Want ik weet niet of je er nog staat, maar kijk vooral eventjes en laat het ons weten.
2: En dan was het natuurlijk de eerste dinsdag van de maand. Dus we hadden Jeffrey Bout in de studio. Want hij komt elke dinsdag van de maand, eerste dinsdag van de maand, ons vertellen over het heelal. En hij heeft ons verteld wat er te zien en te doen is in Groningen.
1: En dat was
2: als je dat leuk vindt, kom dat ook op de website, toch?
1: Precies.
2: Ja.
1: En we hebben net ook nog even Johan Kamphuis gesproken, onze weerman. En die heeft ons verteld dat er een ontzettend mooi weekend aan staat te komen. Met temperaturen tot wel 24 graden.
2: Daar word ik heel blij van, jij ook.
1: Heel blij, inderdaad. En hij heeft ons ook verteld dat het vandaag waarschijnlijk droog blijft. Dus ga je nog naar het Bevrijdingsfestival, hoef je waarschijnlijk geen regenjas of paraplu mee te nemen. En misschien zie je ons ook nog wel met een blauwe popkap lekker rondjes lopen om te kijken of er mensen geïnterviewd willen worden.
2: Yes!
1: Nou, en dat was de ochtendshow. En er zit nog ons één ding te doen.
2: Tang,
1: tang. Eén ding, tong, tang, tong. En dat is... Ciao voor
2: nou. Ciao voor nou.

0: Een fust, normaal €69, nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Attention!
2: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
5: Een stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen. En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
4: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Jostie Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
6: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
4: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
8: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
9: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Saar van Meeuwen met het nieuws uit Groningen. Voetbalvereniging Kids United uit Groningen hoort bij de laatste 10 kanshebbers voor de ESPN-actie Wedstrijd van je leven. Dat werd afgelopen weekend bekendgemaakt. In deze jaarlijkse benefietwedstrijd speelt een amateurteam tegen een sterrenteam van ESPN. Kids United zat eerder al bij de beste 25 en maakt nu dus nog steeds kans op de winst. Om te winnen moeten teams zoveel mogelijk stemmen verzamelen en opvallen met acties. Daar is de club druk mee bezig geweest. Zo organiseerden ze samen met Vindicat een actie op de Grote Markt en kregen ze steun van oud-FC Groningen en huidig FC Groningen spelers, zoals David van der Werf, Michael de Leeuw en Sergio Pat. Op 10 mei werd de winnaar bekendgemaakt. Wordt de winnaar bekendgemaakt. Die speelt dan op 29 mei tegen FC de Rebellen met oud-profs als Johan de Wolf en Theo Lucius. De wedstrijd is dan ook live te zien op ESPN. En dan een opvallend en mysterieus object trekt sinds dit weekend de aandacht bij de ingang van het Noorderplantsoen aan de Wilhelminakade. Het kunstwerk dat doet denken aan een raket of straaljager lijkt daar ineens te zijn verschenen en roept veel vragen op. Wie het object heeft geplaatst en wat de bedoeling is, dat is nog onbekend. Voorbijgangers reageren verbaasd, maar ook nieuwsgierig. Volgens berichten stond het eerder op een andere plek in het park en lijkt het zelfs verplaatst te zijn. Inmiddels is het object ook beklad met graffiti. Op de zijkant staat in rood letters Are you safe? Vraagteken. Met daaronder in het groen het antwoord yes. Of het gaat om een kunst, een statement of een grap, blijft onduidelijk. Wel zijn er signalen dat het object eerder is gezien bij Kunstacademie Minerva. De herkomst en betekenis blijven voorlopig nog even een raadsel. En dan tot slot, een bijzondere Duitse oorlogsbarak uit Groningen krijgt een nieuw onderkomen op Schiermonnikoog. Het gaat om een zogeheten Rijksarbeidsdienstbarak uit de Tweede Wereldoorlog, die jarenlang op verschillende plekken heeft gestaan. De barak werd oorspronkelijk gebruikt door Duitse soldaten en stond eerst in Delfzijl. Na de oorlog kreeg het gebouw een nieuwe functie in Hoogkerk als ontmoetingsplek. Later werd het barak uit elkaar gehaald, maar vanwege de historische waarde bleef het bewaard. De gemeente ging vervolgens op zoek naar een passende nieuwe locatie. Die is nu gevonden in het Bunkermuseum op Schiermonnikoog, waar het bouwwerk een tweede leven krijgt. Volgens wethouder Rick van Nieuwenhuis gaat het om bijzonder erfgoed dat een zorgvuldige plek verdient. En op Schiermonnikoog kan het verhaal achter de barak op een goede en betekenisvolle manier verteld worden. En dan het weer. Vandaag is het natuurlijk bevrijdingsdag en er is eerst veel bewolking en vooral in de zuidelijke delen van de provincie daarna een bui. Later in de ochtend en tijdens de middag wordt of blijft het droog, maar is het fris bij 12 of 13 graden. De zon breekt dan af en toe even door bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. In de loop van de week lopen de temperaturen weer op en is het vaak droog met vaker zon. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze oogsite. Oog.nl, oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin.

0: vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Perzische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt. Maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.

0: Ski.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
3: Oog Radio.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Valencia.
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.

0: my dreams are bursting at the
1: seams. Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.
2: 50-50 Tolbert, ja, dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
1: Alleen al voor de prijs. Ga je naar 50-50.
3: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.

0: mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over de eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. Twee weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. Devierkeien.nl.

18 karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: strand. Nou, dat kan natuurlijk maar één strand zijn, hè. Van de Hondse Plaas, lijkt me duidelijk. The Crystal Fighters, hoor je met Plaas. Ja, en dat gaan we zo meteen doen, dus... Want dit is... Oog op Bevrijdingsfestival 2026. Goedemiddag, luisteraars. Mijn naam is Rick van der Velden.
1: En ik ben Kevin van der Laan. Goedemiddag. Ja,
0: goedemiddag. En Oog is live aanwezig op het Bevrijdingsfestival. We hebben maar liefst 6, als ik het goed heb, reporters rondlopen.
1: Ja, ik zit even te kijken hier. Want,
0: er waren wat ziekmeldingen bij.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus ik zit even te kijken. Volgens mij hebben we er nog 4 over.
0: Oké. Oké, precies.
1: Vier hoor ik nu van onze regisseur. Nou, hartstikke mooi. Vier
0: heel
1: hebben we
0: er. Ook gebracht, inderdaad. Hartstikke leuk. Ja, en er is dus van alles te beleven in de stad. Natuurlijk heb je het Bevrijdingsfestival op het Rembrandt.

0: Baan. Ja. Er is meer, hè?
1: Pleintje Festival of Leutje Festival is het officieel. Op het Bernoulliplein, ja. in de Korrewegbuurt. Daar is ook het een en ander te doen. Daar gaan we straks nog zeker even over praten. En de stad staat in het teken van muziek. Niet alleen op de draftbaan of op dat Leutje Festival. We krijgen hier ook lokaal talent op bezoek deze middag. Tot 6 uur zijn we bij je met ieder uur. Live muziek hier vanuit de studio van Ogen kun je genieten van onder andere zometeen AMK. En straks bijvoorbeeld ook
0: Nee, het is EMK.
1: EMK,
0: EMK.
1: En straks Sabine ook bij ons nog te gast. Dus onder andere.
0: Precies, dus dat belooft heel wat moois. Als jij nou dingen tegenkomt waarvan je denkt van, maar dat is ook heel mooi en dat is ook bevrijdingsfestival. Of als je op het bevrijdingsfestival op het Drafbaan rondloopt of op Bedouilleplein en je ziet daar iets leuks, geef dat vooral door. Dat kan via WhatsApp. Ga naar oogradio.nl, daar kun je op de WhatsApp-button klikken. Je kunt ook WhatsAppen naar 050-5715-815. Dus 050-5715-815. Leg dat telefoonnummer vast in het geheugen van de telefoon. En dan kan je lekker naar ons appen. En we zijn heel benieuwd wat jij allemaal meemaakt tijdens het Bevrijdingsfestival 2026. Want ja, de vrijheid, dat is niet zomaar wat.
1: Nee, dat is zeker waar. Gisteren zitten we natuurlijk met z'n allen ook weer te kijken naar de dodenherdenkingen. Gisteravond om 8 uur in mijn geval de landelijke herdenking. Ik was ook aan het werk en dan ben je even 2 minuten stil. En dan sta je er toch even bij stil. Tenminste, ik wel van, goh, stel je eens voor dat je in die jaren, 40 tot 45, hebben wij niet ingeleefd. Maar dat je, hoe dat is geweest.
0: Ja, dat kun je eigenlijk niet voorstellen.
1: En
0: maar
1: hoe anders dan nu?
0: Zeker weten, ja. Maar goed, het Bevrijdingsfestival is ook niet zoals het altijd is geweest. En Bas, die jongen, die heeft voor ons een item voorbereid over de geschiedenis van het Bevrijdingsfestival.

0: Plantsoen, het Oosterpark en het Siboga-terrein. Sinds 2000 is de drafbaan in het stadspark de permanente thuisbasis van het festival. Een bekend onderdeel van de festivals zijn natuurlijk de ambassadeurs van de vrijheid. Bekende Nederlandse artiesten die op 5 mei per helikopter langs meerdere steden reizen om op te treden. Daarmee verbinden ze de verschillende festivals met elkaar en vragen ze aandacht voor het belang van vrijheid. En dan nog even wat cijfers. Elk jaar bezoeken 1 miljoen mensen één van de festivals. Zo'n 500 artiesten verspreid over 14 festivals spelen de sterren van de hemel. Het festival is gratis. Oké, op 1 editie na dan. En wellicht het allerbelangrijkste, een biertje kost 1 muntje. Oftewel, €3,70.
1: Oog Radio, het geluid van Groningen.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind je liedje leuk.
1: Ja, Oes. Oftewel Marloes Pieksma, niemand minder dan. Ja, dat is mijn persoonlijke favoriet, moet ik wel zeggen. Die, een aantal jaren geleden woonde zij in Groningen. En toen bracht zij muziek uit.
2: Dat doet ze nog, hoor.
1: Ja, alleen dat doet ze nog steeds. Maar het was de eerste Groningen artiest die, waarvan ik echt van dacht van... Ja, dat is dus echt lang geleden, hoor. Want ik ken veel, veel Groninger artiesten intussen die ook heel goed zijn. Maar dat maakte echt de indruk op mij. En dit nummer bracht zij toen uit. En ja, dat, ze is inmiddels wel verhuisd, helaas. Ze woont niet meer in Groningen.
2: Ja, Almere dus, inderdaad.
1: Almere.
2: Ja.
1: En ze is zelfstandig geworden, hè?
2: Ze doen nu alles.
1: Haar andere werk heeft ze opgezegd en zij is nu fulltime zangeres. Spannend. Ik hoop dat het haar gaat lukken wat dat betreft. Maar ja, dat is tot zover Marloes Pieksma. Oftewel, Oes. Je luistert naar haar ogen op Bevrijdingsfestival 2026. Ja, ik ben een beetje verkouden, moet ik zeggen.
2: Heb jij het te pakken, jongen?
1: Ik heb het te pakken.
2: Komt dat door de rare temperatuurswisselingen misschien?
1: Ik denk het een beetje. Nou, mijn betere wederhelft die heeft er nog veel meer te pakken. Misschien dat ik het daar ook een beetje van heb gekregen.
2: Maar het is ook raar weer, want het is ineens, 10, 15 graden koeler dan van het weekend.
1: Ja.
2: Dan ga je ineens naar het Bevrijdingsfestival en dan denk je, oh, nou moet ik toch wel erg hard dansen, zeg maar.
1: Even anders, inderdaad. Ja, nee, dat is zeker ook een geval. En nou ja, ook al kouder dan gisteren, zal ik maar zeggen. Want dat maakt ook best wel verschil.
2: Ja, absoluut.
1: De oogthermometer wijst 10 graden aan momenteel.
2: Ja, dus daar horen we straks vast en zeker meer over.
1: Zeker, want dan gaan we natuurlijk weer contact opnemen met weerheld Johan Kamphuis. Maar zoals gezegd, in de gemeente Groningen wordt sowieso hele goede muziek gemaakt. Daarvoor hebben wij op Oogradio de Stadsplaat. Dat zijn 25 recente platen die uitgebracht zijn. En het overzicht daarvan kun je vinden op oogradio.nl/stadsplaat. En op iedere uur, even voor het halve uur, zit een playlist ook altijd zo'n stadsplaat ingepland. Een van die bands die daar regelmatig te horen is EMK. Die komen dus zometeen hier ook live in de studio een live stadsplaat doen. Dat hebben we wel. Maar ze moeten nog even soundchecken. Dus dan ga ik even eentje uit het stadsplaatarchief bovenhalen. Dat is natuurlijk Kraantje Papi met Joshua Nolet. En er is liefde in de lucht.
3: Het geluid van Groningen. Is de muziek van Oog Radio.
4: Alles wat ik zie these days, dat is goud. En alles wat ik zie these days, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Want soms kijk ik alleen nog maar naar Tieten of naar...

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: en als de liefde in de lucht hangt, dan kan het alleen maar mooi worden. En dat merk je vaak ook wel tijdens het Vereensfestival, dat de liefde in de lucht hangt.
1: Vaak wel, ja. Ja,
0: vaak
1: zeker,
0: wel.
1: Ja.
0: Deel jouw liefdesmomenten ook vooral van het Vereensfestival via WhatsApp. Dan kun je naar oogradio.nl op je smartphone gaan en dan tap je gewoon op de WhatsApp-button. Je kunt ook je telefoonnummer vastleggen en je telefoon op 050-5715-815. En dan kun je ons appen. We zijn erg benieuwd naar jouw appjes. Dus spam ons maar helemaal plat. Goed, maar dan is het nu tijd voor ons eerste live optreden. En daarvoor hier is in de studio EMK.
2: Ja, hallo.
0: Ja, hoi. En EMK staat voor?
2: Annemaike Klooster.
0: Kijk, nou dat is wel dat is leuk gevonden trouwens. Want meestal zie je toch gekkere afkortingen. En of een minder lekker klinkende afkorting van naam.
2: Ja, precies. Het klonk wel als een artiestennaam. Dus ik dacht, nou...
0: Ja, nou, hoe heb je ben je besloten om dat te gaan doen, überhaupt?
2: Wat muziek maken?
0: Ja.
2: Ja, dat moest gewoon. Dat kon niet anders. Dat was onvermijdelijk.
0: Ja, zat dat zo in je bloed?
2: Ja, ja, vanaf jongs af aan al. En ik heb nog wel ook dingen gedaan als kunstacademie of theater of zo. Maar ik moest gewoon zingen. En uiteindelijk ben ik alleen nog maar dat gaan doen. Ja.
0: En wat voor muziek maak je?
2: Nou, nu... het nummer wat net is uitgebracht is eigenlijk een soort... ja. Ik zou zeggen glam pop met veel synthesizers en dat meer dat. Maar ik ben ook nu met een nieuw project bezig. En ik heb weer een hele nieuwe band. En daarmee maken we meer UK jazz met afrobeat, Latin, invloeden, soul. En daarvan gaan we op 2 juli onze nieuwe sound laten horen in de Bamboo Lodge.
0: Dus... Er zijn heel veel verschillende dingen, dus hele mensen. Ja. Hoe ben je, wat heeft je geïnspireerd? Bepaalde artiesten of juist gewoon niet de artiesten, maar de muziek meer?
2: Ja, inspiratie is echt... Dat komt uit zoveel verschillende hoeken. Soms uit nummers, soms uit ja, gewoon gebeurtenissen. Ja, ik heb gewoon best wel een tijd deze synthesizer muziek gemaakt. En nu voelde ik van oké, ik wil weer wat nieuws doen. Nieuwe sound, nieuwe mensen. Dus,
1: maar zijn het altijd een soort van dezelfde gebeurtenissen dan? Of is het altijd in dezelfde hoek van het leven? Of kan het van alles zijn bij
2: je? Nee, het gaat van alles. Het gaat van... nou ja, over mijn ex tot mijn huidige man tot aan ADHD, vriendschappen.
1: Oh, ja. Dat is weer wat anders inderdaad. Maar, ja. Je zegt ADHD, helpt het je heel erg? Dan wat heb je dat dan zelf, als ik mag vragen?
2: Of? Ja, nee, klopt. Ja. Ja,
1: helpt het je heel erg met muziek? Of?
2: Om ADHD te helpen?
1: Ja, want sommige mensen die worden er juist heel creatief van. Dus,
2: Dat qua creativiteit denk ik wel, ja.
1: Nou ja, dat kan, hè. Ja. Dat is niks om je... Hè? Lijkt me prima, toch?
2: Ja,
1: is toch alleen maar mooi?
2: Ja, ja, maar qua organisatie...
0: kan dat een uitdaging zijn?
1: Vast en zeker, ja.
0: Ja. Goed, nou, ik ben heel benieuwd wat gaan jullie zo meteen spelen?
2: Ja, wij gaan dus nu een akoestische versie doen van Release Me, die net is uitgekomen. En dan doen we ook nog een akoestische versie van een ander nummer, Runnin'.
0: Oké. En plannen al voor dit jaar? Want je hebt nu dus de eerste single uitgebracht.
2: Ja, klopt.
0: En wat zijn de plannen voor de rest van het jaar?
2: Nou ja, de plannen zijn dus een hele nieuwe band. Met sommige ook nieuwe mensen en een hele nieuwe sound. Dus er komt echt een hele nieuwe EMK aan. En daar heb ik heel erg veel zin in. Ja,
0: nou, kan ik me indenken.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen, bereid je alvast voor. Dan zet ik de knoppen alvast goed in. Dan kunnen jullie beginnen. En dit is dus Release Me, wat jullie nu brengen. Oh, er wordt nog even wat geruild.
2: Er moet een andere gitaar.
0: Oh, ach.
2: Ja.
0: Dat heb je soms.
1: Oh, dat is snel.
0: Ja, dat
1: is dat al. Ja,
0: kom in,
1: heel
0: hoor.
1: Goed.
0: Ja, ik zet alle verdere achtergrondgeluiden uit.

0: Oh. Yes!
1: Dank jullie wel.
2: Ja, jullie bedankt. Slokje water.
3: De gitaar wordt weer gewisseld.
2: Onze aangever, mogen we wel zeggen.
3: Ja, onze topper Bas, die vandaag alles verzorgt. En de regie ook, hij loopt zich een breuk.
2: Ja, zeker. Ja. Het tweede nummer.

Wauw. Dat waren best uit te halen, jonge dame. Ja, dat weet je netjes. EMK, hou ze in de gaten. En dat kun je dus ook regelmatig hier op Hoog Radio voorbij horen komen. En dan is het nu tijd voor de muziek van Damiano David. Gaan we gewoon lekker even naar Italië. Hij werkte samen met Nile Rodgers, de disco-legende. En het nummer dat heet Talk to Me.

0: Nou, dat was in ieder geval een goede samenwerking van Damiano Tave, Tyla en Nile Rodgers. Het zet de klok op 6:56. Ja, en ik zet maar even een zonnig muziekje aan, want het Bevrijdingsfestival is iets minder zonnig. Ik denk, nou, dan krijgen we dat in ieder geval wel weer te pakken. Maar
1: oh, hoor eens.
0: Ja. We hebben ook rechtstreeks een verbinding nu met het festivalterrein. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dag, Rijn.
2: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Nou, daar zijn we dan hoor.
0: Ja.
1: Nee, het zonnetje is inderdaad nog niet doorgebroken. Het is nog best wel bewolkt, maar het sfeertje zit er al wel in. De eerste mensen die melden zich hier op de drafbaan. En naast mij zit Femke. Samen met haar ga ik vanmiddag op pad om een aantal artiesten, de burgemeester en natuurlijk ook een aantal bezoekers te spreken. Hey Femke.
3: Hi, daar ben ik.
0: Oh. Hoi Femke.
1: Ja, ja, Femke hoort jou niet trouwens. Maar ik zal het hoi zeggen in de studio.
3: Oh, hoi, terug.
1: Hey, waar kijk jij naar uit vanmiddag, Femke?
3: Qua optredens of qua interviews?
1: Nou ja, optredens en interviews.
3: Nou, ik kijk wel uit naar Joos. Gewoon om die even te spreken hoe het met hem gaat. Natuurlijk met Abel Jan. Even bespreken hoe en wat. En ja, qua optredens, Sef, maar die is pas vanavond.
1: Ja, waar ik vanmiddag nog wel benieuwd naar ben, is het optreden van Douwe Bob. Heb jij Douwe Bob al wel eens live gezien, of niet?
3: Niet zien spelen, wel gezien.
1: Oké, nou ja, dat is in ieder geval een optreden waar ik wel uitkijk. En inderdaad ook wel Sef, alleen dat is dan buiten de uitzending om, want hij sluit het festival af. Ja, en als ik nu even ga staan en ik kijk zo eens over het veld heen. Het ziet er ontzettend gezellig uit. Er is ontzettend veel te doen. Ik tel 1, 2, 3, 4, 5 podia waar allerlei activiteiten zijn. Op het hoofdpodium zijn ze op dit moment aan het soundchecken. En het goede nieuws is, het reuzenrad draait. En waarom is dat nou goed nieuws? Omdat een van onze verslaggevers die onderweg is naar het terrein, die heeft hoogtevrees, maar die gaat wel het reuzenrad in.
0: Oh, eigenlijk.
1: Ja, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat Merlijn het er vanaf gaat brengen straks.
0: Hebben wij voor
3: als
0: Merlijn
3: echt
0: hebben wij
3: niet
0: voor...
3: wil, dan neem ik wel zijn plaats in.
1: Oh, Femke zegt net van als Merlijn niet wil, dan neem ik zijn plaats wel in. Oh, okay. Ja, maar jij durft dat wel, hè?
3: Ja hoor.
1: Maar nee. Jij bent ook zo iemand die dan zo lekker heen en weer gaat schudden in zo'n ding, toch?
3: Ja, maar als Merlijn naast mij zo zit, zou ik dat zeker niet doen, hoor.
1: Oh, wat goed van je.
0: Dat vind ik niet van je, ja.
1: Ja, dat is echt heel aardig van der.
0: Nee, Rijn, ik wilde alleen maar zeggen, hebben wij voor nazorg gezorgd? Voor als het misgaat.
1: Ja,
0: ik bedoel,
1: zeker,
0: dat moeten we ook regelen,
1: zeker,
0: hè?
1: Nee, we hebben voor nazorg gezorgd. Zowel Saar is er, dat is een collega van de ochtendshow. En Femke en ik zijn er ook. En wij zullen zorgen dat wij beneden staan. Mocht hij eruit komen en even ondersteuning nodig hebben, dan zijn wij er uiteraard voor hem.
0: Ja, altijd bij de voorbespreking van dit evenement hebben we altijd een voorbespreking. En dan heb jij het altijd over de files voor de toiletgebouwen. Hoe lang is de file voor de toiletgebouwen, Rijn?
1: Op dit moment kun je gewoon doorlopen. Zowel aan de zuidkant als aan de noordkant is op dit moment nog geen sprake van filevorming. Ook bij de etablissementen waar dat je wat te eten en te drinken kan halen is op dit moment nog geen filevorming. En sterker nog, op de hele weg hier naartoe is nog geen filevorming. Maar nogmaals, het begint zo langzamerhand wat voller te worden.
0: Ja.
1: Ik verwacht dat het hier vanmiddag om een uur of 3, 4 gewoon hartstikke vol staat. En één grote feestende kolkende massa is op deze dag van de vrijheid.
0: Ik denk het ook dat dat een mooie zaak is. Dank jullie wel voor deze vooruitblik. Ja, en wij blikken ook alvast even vooruit dan op die
2: reuzenrad. Wat reuzenrad.
0: Ja. Ja, daarom draaien we nu Samuel Welten. En alles kan kapot. Bedankt Rijn en Femke. Doei doei. Yo. Yo.

0: van Samuel Welten hoorde je op Oogradio. Het geluid van Bevrijdingsfestival 2026. Ja, dat geluid dan gaan we maar weer eens extra benaderen. Want onze razende reporter Bas de Jong... die heeft niemand minder dan festivaldirecteur Abel Jan voor de microfoon gekregen. Hij is de organisator van het festival op de drafbaan.
1: Aan de telefoon. Oh, okay. Abel Jan, we zijn anderhalf week voor het festival, voor het Bevrijdingsfestival begint. En laten we eerst maar eens met de vraag beginnen, hoe gaat het?
2: Nou, het gaat goed. En we zijn met de spreekwoordelijke puntjes op de i bezig. En dat zijn er wel een aantal, maar we zijn goed voorbereid. En kijken er naar uit om volgende week de drafbaan te mogen betreden en dat de opbouw kan beginnen.
1: Dit jaar qua programmering, ik hoor veel positieve verhalen. En ook, kudos naar jou. Ja. De Jostie-band en Sef staan er onder andere op. Laten we even beginnen met de Jostie-band. Want dat is eentje die je natuurlijk niet zo snel op een festival zou zien. Hoe is dit tot stand gekomen?
2: Nou ja, wij zijn met 14 festivals verenigd bij het Nationaal Comité. En het was in januari vorig jaar dat wij een vergadering hadden in Amsterdam. En dat daar een presentatie kwam van de mensen van de Jostie-band. Die zeiden van nou, wij bestaan volgend jaar 60 jaar. En aangezien we wel een ambitieuze club zijn met elkaar, leek het ons heel erg leuk om te onderzoeken of er bevrijdingsfestivals het zien zitten dat wij als Jostie-band naar het festival komen. En eigenlijk hebben mijn collega Feike Verstobbe en ik eigenlijk direct onze hand opgestoken als zijnde van nou ja, als jullie die ambitie hebben, dan willen wij heel graag helpen om die droom mogelijk te maken.
1: Ja.
2: Dat enthousiasme, dat hebben ze direct gezien en gevoeld. Vervolgens hebben nog een drietal andere festivals zich daar ook bij aangesloten. En daarmee zijn zij dit jaar ambassadeur van de vrijheid, samen met René Zonneveld en Maan. Ja, en wat ons betreft zit hier wel ongeveer de belichaming van de vrijheid in. Want dat is namelijk vrijheid. Dus zijn wie je wilt zijn. En dat een plek waar iedereen mee mag doen. En daarin hoort een optreden van de Jostie-band wat ons betreft echt helemaal bij.
1: En dan hebben we natuurlijk ook Sef als afsluiter. Er was wat, gedoe. En toch heb jij gezegd van Sef, kom vooral naar Groningen. Wat is daar jouw beweegreden achter geweest?
2: Ja, hij ligt iets genuanceerder. Ik heb Sef afgelopen zomer in Biddinghuizen tijdens Lowlands een fantastisch optreden zien geven.
1: Ja?
2: En eigenlijk ben ik toen direct met onze boekers in contact gegaan om te kijken van, hey jongens, kunnen we Sef naar Groningen krijgen tijdens het Bevrijdingsfestival Groningen? Vervolgens kwam die op de shortlist van het Nationaal Comité en daarmee wordt onze boeking overruled, logischerwijs. Het feit dat vervolgens het Nationaal Comité andere keuzes heeft gemaakt, maakte dat ik een uur nadat ik dat gehoord heb weer met het management aan de lijn zat om te zorgen dat we hem dan naar Groningen konden halen.
1: Ja.
2: En daarmee maakt het voor ons inderdaad in ieder geval het avondprogramma compleet. En je zou indirect kunnen zeggen dat we dus eigenlijk twee ambassadeurs hebben, want we hebben zowel de Jostie-band met Reinier en Maan en vervolgens ook Sef, die in ieder geval op de lijst stond, maar uiteindelijk wel in Groningen staat.
0: Meer over Abel Jan, dat hoor je later hier in de uitzending. Nu eerst de muziek.

0: Soldier On van Direct. Nou, dat leek me wel een toepasselijk nummer voor het Bevrijdingsfestival. Want dit is Oog op Bevrijdingsfestival 2026. Ja, we kennen natuurlijk allemaal het Bevrijdingsfestival op de drafbaan. Maar er is nog een ander Bevrijdingsfestival. En dat is een kleiner Bevrijdingsfestival. Maar daarom heet het ook zo, toch?
1: Ja! Het Leutje Festival.
0: Precies, het Leutje Festival. Ik heb gehoord dat wordt steeds populairder en steeds leuker.
1: Het is echt een fantastisch festival. En het is voor en door de buurt. Maar ik moet wel bekennen dat ook mensen buiten onze buurt ons ook heel goed weten te vinden. Want zelfs op een fris dagje als dit is het weer een standvol mensen die hier komen om samen in verbinding met elkaar een mooi feest ervan te maken. In alle vrijheid die we hier mogen genieten. En toch moet ik ook zeggen, heel veel bekende mensen hier uit de buurt. Dat je ook de mensen die je normaal alleen in de supermarkt ziet of op het schoolplein even kort spreekt.
0: Ja.
1: Dat je die hier in een andere setting ook weer tegenkomt.
0: Een andere setting, want wat is er allemaal te beleven?
1: Ja, we hebben het allermeest centrale op ons festival is de Vrijmarkt. Die weer fantastisch is georganiseerd. Dus heel veel mensen kopen heel veel mooie spulletjes vanuit de zolderkamer. Of die hebben het een paar jaar geleden op het Vrijmarkt gekocht en verkopen het nu weer. Daarnaast hebben we een prachtig muziekprogramma op ons podium. Kinderactiviteiten en uiteraard lekkere hapjes en drankjes.
0: En een muziekprogramma, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, daarover val je me een beetje, want ik ben niet zo heel goed met namen.
2: Okay. Nou, er zal vast wel iemand zijn, toch, van je denkt van, oh ja, dat weet ik nog wel.
1: Dat blokkeer ik helemaal.
0: Oh, sorry, dat was niet de bedoeling. Wat voor muziek wordt er gespeeld? Laat ik het dan vragen. Is dat Nederlandstalig of ook meer rock? Of wat voor muziek kun je daar verwachten?
1: Ja, we hebben juist een heel divers muziekprogramma.
0: Ja.
1: En van alles wat. Van covers tot ska, tot reggae. En meer klassieker rock.
2: Het is wel echt de muziek van de vrijheid, hoor ik al wel. Inderdaad, je zegt ska, reggae, dat is wel het genre waar dat bij past, hè, ook.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Ja, zeker.
0: Ah, we vieren natuurlijk vandaag de vrijheid. Voor zo'n festival, hoe zetten jullie dat neer dat het de vrijheid daarmee gevierd wordt?
1: Nou, wat we natuurlijk het belangrijkste is gewoon dat je een feest maakt van de verbinding die je met elkaar kan vinden.
0: Ja.
1: En als je met elkaar verbonden bent, dan maak je geen ruzie, hè? Dan hou je de vrijheid ook in stand die je met elkaar hebt gecreëerd. Dus ik denk dat al die ruziemakers op andere plekken, dat die ook gewoon samen gewoon een feestje moeten organiseren. En dan maak je geen oorlog.
0: Nee, precies. Make love, not war.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: dat idee. Ja.
2: Hey, ik was nog wel benieuwd naar. Ik was eigenlijk nog wel benieuwd naar de horeca. Want ik bedoel, we hebben het nu over van alles en nog wat gehad. Maar volgens mij, bij een festival hoort eten. Ik ben vorig jaar toevallig ook bij jullie geweest. Volgens mij valt dat allemaal goed in orde. Hoe is dat dit jaar?
1: Ja, weer echt heerlijk te eten. We hebben een pizzeria, de Wood Open Pizza. We hebben Oud-Hollandse poffertjes. Heerlijke warme koffie, daar wordt wel op een wat frisser dagje als vandaag toch erg van genoten. Idli koeker voor India's lekkernijen. En we hebben daarnaast ijsjes natuurlijk.
2: Ja,
1: voor kinderen
2: kijk.
1: Die hebben weer of geen weer, die willen altijd wel ijs. En natuurlijk is een biertje of wijntje frisje ook goed te verkrijgen.
0: Juist. Het is allemaal op het Bernoulliplein waar het zich afspeelt, toch?
1: Ja, Bernoulliplein, één groot feest tot vanavond 6:30.
0: 6:30, nou.
1: Dus ook voor de mensen die nu nog hard aan het werk zijn, die kunnen na hun werk nog even een afterwerkborreltje komen pakken hier.
2: Precies.
1: En nog even van de laatste muziek meegenieten.
3: Nou, we wensen jullie ook nog even een beetje meer zon toe. Ja. En vooral heel veel plezier met z'n allen.
1: Dankjewel.
3: Ja, bedankt. Doei, doei.
1: Dat komt helemaal goed. Jullie ook. Fijne dag.
3: Dank je.
2: Hoi, hoi.
3: Ja, en daarmee schakelen we al meteen dan weer even door natuurlijk naar de drafbaan. Want Rein, jij staat, als ik het goed heb, klaar, toch?
4: Nou ja, ik sta wel klaar. Ik sta hier samen met Femke. En wij zijn nu bij een organisatie die heet de Sociale Brigade.
3: Oh ja.
4: En zij helpen de mensen in Oekraïne. En er zijn twee jongens die stappen zo meteen op de fiets. En die gaan dus van hieruit vandaag vertrekken naar Oekraïne. Nou, wat ze precies gaan doen, dat kan ik ze nu even niet vragen. Want ze zijn even bezig. Ze worden even geïnterviewd, dus ze krijgen wat dingen overhandigd.
3: Applaus
4: voor hun reis. Ja, en applaus is er voor hun. Ik stel voor dat we na het nieuws van 2 uur... dat we even proberen te praten met ze om te horen wat ze precies gaan doen.
3: Helemaal prima. Doe maar dat. Dan hebben we even een lekkere cliffhanger. Dat is natuurlijk ook belangrijk, hè?
4: Zeker weten.
3: Ja, bedankt zover. Tot zover, Rijn.
4: Tot zo.
2: We hadden het fietsen trouwens, Oekraïne. Ze waren een jongen vorige week kwijt. Die denken ze, die is vermist, hè, van 14. Die denken ze dat hij naar Polen fietst. Die is al 2 weken weg.
3: Zo. En ook wel tijden.
2: Ik bedoel, denk maar eens na hoe ver dat eigenlijk is. En niet zonder gevaar, lijkt me ook.
3: Nee, zeker. Nou, en ik noemde het natuurlijk zo net al het weer. Maar dan moeten we natuurlijk ook even weten hoe dat dan ongeveer eruit gaat zien. En daarom hebben we even een verbinding met weer meneer Johan Kamphuis. Echt, wij hebben de verbindingen hier.
2: Ze staan overal en nergens.
3: Een kruispunt wat dat betreft.
2: Alle subsidie wordt opgesleurd vandaag hier.
3: Ja, dat doen wij gewoon vol enthousiasme. Ja. Moet ik alleen even kijken hoe ik hem er ook alweer in kan krijgen. Ook lekker goed voorbereid, zeg maar.
2: Waar zit hij, zeg maar? Waar is hij gebleven?
3: Waar is hij gebleven? Waar is hij heen gegaan?
2: Ja.
3: Ja. Want we hebben zo maar alles mooi opnieuw ingedeeld. Dat het even iets anders is dan normaal. Maar dat geeft allemaal niks. Verbindingen worden alsnog gelegd. En dan gaan we eens even kijken. Johan Kamphuis, goedemiddag.
5: Een bijzonder goede middag op deze bevrijdingsdag. Ja, het is voorlopig nog grijs, opklaringen. Het zonnetje, ze komen steeds dichterbij. Maar of ze Groningen vanmiddag nog gaan bereiken, het zal er omspannen. Misschien in de loop van de middag een paar knipoogjes van de zon. Het blijft wel droog. Er waait een iets wat fris noordoostenwindje, windkracht 3 tot windkracht 4. En het wordt 13 graden. Komende avond ook droog. Een paar opklaringen. Vannacht temperaturen rond 7 graden. Al met al een droge bevrijdingsdag. Dat is al heel wat. Hebben we wel eens anders meegemaakt. En dat zonnetje, ja, dat wordt een lastig verhaal, maar niet helemaal kansloos.
3: Kijk nou, in een dead note.
2: Dat zou mooi zijn.
3: Dat zou wel mooi zijn.
2: Ja.
3: Ja, zeker.
2: En zeker na 6 uur, als wij er ook heen kunnen, hè, naar de drafbaan.
3: Zelfde voorkeur wat dat betreft. Ja, precies. Of naar Benoeiplein. Dus dat schijnt ook een mooi feestje te zijn.
2: Ja, als 6:30 klaar, dan moet je snel zijn, hoor, als je om 6 uur dan nog
3: heen. Dat wel. Maar goed, even goed aanfietsen, hè?
2: Ja, dat kan.
3: Daarom. Ja. Ja. En ondertussen genieten we van de freedom. De sweet freedom. Michael McDonald hoor je nu op Oog Radio. Te ontvangen op DAB+. In de FM op 106.6 FM.
2: 107.0
3: FM.
2: Ja.
3: Juist. En natuurlijk ook via oogradio.nl. En app ons, hè, naar de studio. Alles vind je op oogradio.nl.

Freedom van Michael McDonald. Daarmee is het eerste uur van Ogo Bevrijdingsfestival 2026 alweer voorbij. Het tweede uur, weer een live optreden, veel reports en nog veel, veel meer. Dus ik zou zeggen, hou hem op oog.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Attention!
2: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
3: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50.

0: visbeste.nl. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Goedemiddag Groningen, dit is Oog op Bevrijdingsfestival 2026. Mijn naam is Rick van der Velde.
2: En hier is Kevin van der Laan ook nog steeds.
1: Jazeker, en ja. Wij gaan ook weer dit uur allerlei reports brengen, lekkere muziek. En we hebben ook interviews en nog veel meer voorbereid. Ja, en de eerste voorbereiding is alweer een feit. Want,
2: ja, we moeten snel zijn volgens mij ook. Want volgens mij staan er wat mensen klaar om op fiets naar Oekraïne te stappen. En die willen we niet laten wachten natuurlijk.
1: Oké. Hallo Rijn.
3: Ja, hoi, ja. Daar ben ik.
1: Hoi, is het gelukt om de jongens tevoorschijn te knoveren?
3: Ik heb ze nog net even tegen kunnen houden voordat ze daadwerkelijk vertrekken.
1: Geweldig.
3: We staan net buiten de poorten van het festivalterrein. Ik sta met Ben en met Frits. En die twee jongens die vertrekken nu, as we speak, naar Oekraïne op de racefiets. Jongens, wat een reis.
4: Ja, dat klopt. 1900 kilometer is het.
3: En Frits, je hoorde Ben net. Frits, hoe zijn jullie daar zo bijgekomen?
4: Ja, Ben die is eerder naar Oekraïne gegaan en die heeft daar geholpen met wederopbouw. En die wou graag meer doen. En toen zijn we langzaam op de ludieke actie gekomen om naar Kiev te fietsen en om geld in te zamelen voor de wederopbouw daar.
3: En door het fietsen per kilometer of zo halen jullie geld op? Hoe werkt dat, Ben?
4: Nou, het is meer symbolisch dat wij het geld daar naartoe brengen. En dan zie je het als een soort estafetteloop van vroeger. Dan, wij doen een inspanning en mensen kunnen ons steunen door middel van een donatie. En dan brengen wij dus, wat ik zei, symbolisch het geld naar Oekraïne op de fiets.
3: En er is al geld opgehaald, neem ik aan. Maar mensen kunnen ook zeg maar, de komende dagen, de tijd dat jullie onderweg zijn, ook nog doneren, denk ik.
4: Ja, dat kan zeker. Als mensen op internet opzoeken GoFundMe op de fiets voor herstel in Oekraïne, dan zullen ze onze actie vinden. Daarnaast hebben we ook nog een Polar Steps account. Benen voor stenen heet dat. En dan kunnen mensen echt onze reis volgen.
3: En daar kunnen ze ook wel weer de informatie vinden over het doneren en dergelijke. Benen voor stenen. Ja. Op Polar Steps.
4: Ja, benen voor stenen. Echt bouwstenen. Niet, mensen zeiden al, oh, is het steden? Maar benen voor stenen, ja.
3: Oké. Okay. Ja, Frits, hoe lang gaan jullie erover doen? Wat is de verwachting?
4: Ja, dat is een goede vraag. Wij willen het binnen 2 weken gaan doen. Dus dat komt neer op kleine 150 kilometer per dag. Maar wij gaan racen. We gaan het zo snel mogelijk proberen te doen.
3: Maar wat een fantastisch initiatief, jongens. En dan de start tijdens deze bevrijdingsdag. Want ja, bevrijding, dat lijkt op dit moment helaas nog best wel ver weg in Oekraïne. Er zit ook best wel wat gevaar aan, denk ik. Zijn jullie daarop voorbereid?
4: Ja, ik, zoals Frits al zei, ik ben al eerder in Oekraïne geweest. Ook in tijden van oorlog. En de bestemming zal Kiev zijn. Het is niet helemaal zonder gevaar. Maar als je goed oplet op het luchtalarm, je hebt bepaalde Telegram-channels waar heel duidelijk staat waar projectielen vallen. En ja, de kans dat je echt iets op je hoofd krijgt is zo klein. De kans dat je op de fiets hier in Nederland aangereden wordt is groter.
3: Nou, ik heb ontzettend veel respect voor hetgene wat jullie doen. Ik wil jullie heel veel succes wensen. Jullie gaan nu echt daadwerkelijk vertrekken, dus we gaan jullie uitzwaaien. Nogmaals, benen voor stenen op Polar Steps. Daar kun je de jongens volgen. En daar vind je ook informatie, mocht je nog willen doneren. En dat willen we natuurlijk met z'n allen, dus dat gaan we ook zeker doen. Ja. Ben, heel veel succes. Frits, heel veel succes. Jij wou nog één ding zeggen, Ben?
4: Ja, klopt. Als via Polar Steps het niet lukt om ons te vinden, dan GoFundMe op de fiets voor herstel in Oekraïne.
3: Nou, hartstikke goed. Dankjewel. En jongens, heel, heel, heel veel succes. Zet hem op.
4: Ja, nou, jullie bedankt. Ja, zeker. Jullie ook bedankt.
3: Nou jongens, het zijn helden van mij betreft.

0: Donny, Marco Schuitmaker, hier mag alles. Ja, en dat begreep je wel qua gevoel natuurlijk. Hè? Ook,
1: ja, en Marco ook gewoon uit Pijzen, jongens. Dat is echt, en ik ben een keer, dat is wel grappig. Ik heb hem één keer live zien optreden ook. Dat was bij de huldiging van FC Groningen toen ze promoveerden. En ik stond helemaal vooraan, dat was ook begin mei. Bijna, nou, ik ben gewoon verbrand op het voetbalveld. Ik heb er niks van verstaan, zo dichtbij stonden we. Dus je hoorde niks, want de speakers stonden dus achter ons. Ik heb niks gehoord. Nee. Volgens mij was het goed, maar ik heb geen idee.
0: Als de sfeer maar goed is.
1: Hij had wel een heel glad gezicht.
0: Oh.
1: Dat heeft hij altijd, dus een poppenhoofdje heeft hij, okay. Weet je, noem ik dat dan maar. Ja,
0: ja, heel
1: maar goed,
0: bijzonder.
1: Heel verhaal over Marco Schuitenmaker, prachtig natuurlijk, maar daarvoor zijn we hier niet.
0: Nee, we zijn hier voor ogen op Bevrijdingsfestival 2026. Want ja, er is van alles te beleven in de stad, natuurlijk op het Rafbaan, maar ook op het Benoïplein. Daar worden ook allemaal dingen georganiseerd. Is het ook erg gezellig, hebben we al gehoord. Voor de rest, dit uur hebben wij nog veel meer informatie. Zo hebben wij onder andere een optreden zometeen van niemand minder dan Sabine.
1: Ja.
0: Die is de laatste tijd flink aan de weg aan het timmeren. Ook op socials en alles.
1: Ja, volgens mij ook inderdaad. En ze stond onder andere op Koningsdag op de vismarkt. Staat dus hartstikke mooi. En volgens mij wordt nu gesoundcheckt. Ik weet niet of dat inmiddels al klaar is, maar dat gaan we zo allemaal zien. Dus dat komt sowieso voorbij.
0: Verder hebben we nog een interview. Of Bas heeft een interview gehad met Lian Verburg, de manager van de Josti Band. Want die zijn de ambassadeurs van de vrijheid onder andere.
1: Ja, dat is een hele unieke combi met Maan en Reinier Zonneveld. Dus je hebt Maan, die een soort alternatief is geworden. Je hebt Reinier Zonneveld, die maakt techno.
0: Ja.
1: En de Josti Band. Ja. Bij elkaar op één podium. Vind ik ook wel opmerkelijk.
0: Heel uiteenlopend inderdaad. Ja. Ja. En dat nog veel meer. En we zijn nog steeds zo wachtende naar jou. Appjes luisteraar, kom op. Hoe het is dit nou? Gewoon even 050-5715-85 vastleggen in je telefoon. Of je gaat op je telefoon naar oogradio.nl. Daar vind je de link van de WhatsApp-button. Hoef je alleen maar op te klikken en dan zien wij jouw berichtje binnenkomen. Dat zouden we wel heel leuk vinden als jij dat zou doen. Voor als jij bijvoorbeeld op een bevrijdingsfestival bent of er juist niet bent. Ben je misschien aan het werk? Ben je misschien thuis? Om wat voor reden dan ook. En kun je er niet bij zijn? Geef dat gewoon door op WhatsApp. Vinden we leuk. Goed, dat gezegd hebbende, hebben wij hier toch maar eigenlijk wel een goed leven in Nederland, kun je wel zeggen.
1: Ja.
0: Ja. En je moet ook genieten van de leven.
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: En Sef, dan, denk ik.
0: Juist, inderdaad. Niet denken van, hey, Rick weet het juiste lidwoord niet te doen door te zeggen het leven. Nee, het is de leven. Van Sef, hier op Oog Radio.

En terwijl je druk in de studio allemaal soundchecks worden gedaan, gaan we zo meteen luisteren naar het optreden van Sabine natuurlijk. Ze net een mooi nummer, Sterrenstof, Ongehoord Gewoon. En dat gaat zij onder andere live brengen. Sterrenstof, dat hoor je nu op Hoog Radio. Van de jeugd van tegenwoordig.

kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Baller, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.

0: tof. Ja, ze waren hier toen ook in Groningen. Ik geloof in Huize Maas.
1: Oh, ik heb ze een keer in Oosterpoort ook gezien, hoor.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Toevallig.
0: Maar in Huize Maas ging dat niet helemaal zoals gewenst. Op een gegeven moment werd er ook met van alles en nog wat gegooid en zo.
1: Oh, nou, in Oosterpoort ging het prima. Ik heb wel gestaan en gedanst, maar dat is een ander verhaal. Want dat was in de grote zaal, dus kun je wel een beetje kant op natuurlijk. Zo is
0: dat helpt
1: wel.
0: Dan ook natuurlijk.
1: Ja,
0: ja, absoluut.
1: Het is altijd feest met die heren in ieder geval.
0: Ja, en desnoods gooien ze gewoon met sterrenstof. Dat werkt ook prima.
1: Zeker.
0: Maar goed, we gaan zo meteen meer live muziek hier in de uitzending hebben. En dat hebben we met niemand minder dan Sabine. Goeiedag.
2: Hallo. Hey.
0: Sabine Koch, als ik het goed heb, hè?
2: Ja, klopt. Ja, maar artiestennaam is gewoon Sabine, hoor.
0: Precies, dan houden we het daar gewoon lekker op. Sabine, jij maakt lekkere, vrolijke muziek.
2: Nou ja, klopt. Het is energieke, Nederlandstalige pop. Maar wel altijd een beetje soms wat donkere synth-sounds erbij. En teksten die wel altijd ergens over gaan. Over misschien mijn struggles of dingen die ik vind van de wereld. Ja.
0: Ja, en hoe lang ben je al bezig?
2: Nou, ik ben in 2024 afgestudeerd hier aan het conservatorium in Groningen. En sindsdien muziek aan het releasen, veel aan het optreden met mijn band. En zo steeds meer een beetje aan de weg aan het timmeren.
1: Kijk aan, kijk aan. Je zegt struggles, dingen die ik vind van de wereld. Op dit moment, als je nu aan het schrijven bent met muziek, waar gaat de aandacht nu naartoe, zeg maar?
2: Nou, de rode draad door mijn muziek op het moment is wel heel erg mijn mentale gezondheid. Vooral de afgelopen paar jaar heb ik daar veel mee gestruggeld. Nu zit ik gelukkig een beetje aan het eind van die periode, maar als ik dan erop terugkijk, op alle muziek die ik heb geschreven, dan zie ik daar wel echt een rode draad doorheen. Dus dat verhaal ben ik nu heel veel aan het vertellen en dat komt ook in het najaar op een manier eruit.
1: Helpt het je dan ook om alles te verwerken? In die zin?
2: Ja, het is vooral op het moment dat ik de liedjes geef, hielp het al met verwerken. Maar nu ook als je het erop terugkijkt, dan is het wel een soort. Dan helpt het me ook mijn gedachten wat meer te begrijpen of zo. Ja.
0: Ja. Nou, je bent ook heel erg actief op social media.
2: Ja, dat probeer ik wel, ja.
0: Veel stories en al dat soort dingen.
2: Ja, dat moet tegenwoordig, hè.
0: Ja, dat is zo. Maar wat voor een terugkoppeling krijg je daarop?
2: Ik merk wel, ik heb eigenlijk sinds dit jaar dat ik kreeg wat feedback van mensen van, ja, eigenlijk willen we dat jouw fanbase nog wat groter wordt, voordat misschien bepaalde mensen kunnen aanhaken of dat het dan interessanter wordt. En tegenwoordig is een groot deel daarvan social media inderdaad. Dus begin dit jaar dacht ik, oké, ik moet gewoon veel consistenter gaan posten. En ik merk dat er wel wat, mensen zien je dan online en die beginnen aan te haken en die reageren een beetje. Dus er ontstaat ook wat meer reuring daarop. Dus dat is heel leuk.
0: Ja, je gaat zo twee nummers brengen. Welke nummers zijn dat?
2: De eerste is Ongehoorde Stemmen. Dat is een nummer wat we vorig jaar hebben geschreven voor het Bevrijdingsfestival. Dus helemaal toepasselijk om dat nu weer te spelen natuurlijk.
1: Toen stond je daar ook, hè?
2: Ja, klopt, klopt. Dus,
1: en ze hebben je niet weer gebeld?
2: Nee, maar
1: dat
2: misschien.
1: Dat is toch slecht?
2: Ja, maar ze kunnen natuurlijk niet elke keer dezelfde programmeren.
1: Nou ja, daar zit misschien iets in.
2: Volgend jaar gaan we weer.
1: Nee. Ja.
2: Daarna nog een nummer wat mijn nieuwste single is, die net uit is.
0: Oké. En die heet?
2: Die heet Jurk van Tranen. En die sluit wat meer ook aan op dat mentale gezondheid verhaal.
0: Juist. Nou, we zijn heel benieuwd. Geen synthesizers er nu, maar een kundige gitarist. Dus ik zou zeggen, ga staan en dan gaan we daarna luisteren. Zoals gezegd, nu dus eerst Ongehoorde Tranen.

0: Dat was stabiel.
1: Yes. Dit is de akoestische versie. Als je nou heel erg nieuwsgierig wordt naar de synthesizer versie, kijk dan op oogradio.nl/stadsplaat. Want ook Sabine met Jurk van Tranen staat op Oogradio Stadsplaat. Dus heel erg bedankt, mensen.
2: Jullie bedankt.
1: Yes, en wij gaan hier door weer eens even het festivalterrein op te duiken. En daarvoor hebben wij weer verbinding met Rijn. Goedemiddag, Rijn.
3: Nou, dit keer is het Femke.
1: Ah, Femke. Hi. Kijk, dat is ook wel eens leuk.
4: Ze vertellen je ook niks, ja, hè? Het is, ze doen
3: nee,
4: het gewoon.
3: Nee, sorry. Dit is zo echt een verrassing dat ik het ben en niet Rijn.
1: Prettige verrassing, hoor.
3: Ja, dank je.
1: Niks te nadelen van Rijn over, dus dat wil ik ook even gezegd hebben.
3: Ja, maar, dat hoort hij toch niet.
1: Oh, dat helpt. Maar wat is het te beleven op het festivalterrein?
3: Nou, ik sta hier nu met Sjoerd van Pop Groningen. Hi, Sjoerd.
5: Hi, ik ben niet van Pop Groningen, dat is andere Sjoerd. Ik ben van Hitte Noord.
3: Sorry, dat heeft dan Bas ook niet heel duidelijk neergezet. Maar je bent van Hitte Noord.
5: Ja, ik ben van Hitte Noord, maar Sjoerd is wel mijn collega en ik heet ook Sjoerd. En we zijn op dezelfde dag jarig, dus dat is ook wel... Mensen halen ons vaak door de war. Maar ja, ik ben van Hitte Noord en wij hebben vandaag allemaal artiesten hier op het festival staan. Dus dat is te gek.
3: En welke artiesten staan hier zoal?
5: Redmer gaat optreden, Bliss, Alexander Moto, Stibi, Steeps Method heet het tegenwoordig, en Louis Pedro.
3: En deze artiesten, dat zijn Groningse artiesten?
5: Niet allemaal, want we zijn een noordelijk talentontwikkelingstraject voor de professionalisering van muzikanten. En we hebben eigenlijk over alle bevrijdingsfestival in Noord-Nederland hebben wij muzikanten spelen. Dus dit is eigenlijk maar een handje vol, maar wel hele goeie. Dus als je nog twijfelt, dan moet je zeker komen.
3: Maar ze staan dus niet alleen maar hier in Groningen, ze zijn dus ook in Leeuwarden en Assen te vinden.
5: Ja, klopt.
3: En jij gaat straks nog naar Assen. Naar wie kijk jij zelf eigenlijk het meeste uit? Dat kan ook hier, hè?
5: Nou ja, ik volg die artiesten natuurlijk het hele jaar lang. En sommigen die hebben een traject bijvoorbeeld al 2 jaar geleden gedaan. Dus ik vind het vooral heel leuk om te kijken van hoe doen ze het nu. En de artiesten die nu in het traject zitten, dan moet ik natuurlijk kijken van hoe staan ze op het podium. En kan daar nog iets bijvoorbeeld beter aan of is het al helemaal te gek? Dus zo heb ik bij elke artiest weer een beetje van een andere reden om er naar te kijken. Maar waar ik zelf heel erg naar uitkijk is vanavond om 10 uur Alexander Moto. Die treedt voor het eerst volgens mij op met een hele band. Dus dat is wel echt te gek.
3: En wat voor soort muziek maakt Alexander Moto?
5: Hij maakt rap, maar wel met hele mooie poëtische teksten. Maar hij heeft ook wel hele lieve liedjes. En soms, het is heel dynamisch. Soms gaat het van heel hard naar heel zacht en heel klein. Soms kruipt hij zelfs achter de piano. Soms zingt hij. Dus het is heel... Je weet eigenlijk nooit bij hem wat je krijgt. En dat is ook wel weer heel leuk en speciaal.
3: Ja, dat is dan wel aan te raden, omdat je gewoon niet weet wat je dan krijgt. Maar de artiesten die meedoen aan het traject van Hits Noord, is dit echt zo'n opstapje naar groter?
5: Ja, je moet het echt zien als een soort laatste fase in een opleiding tot artiest. Waarin zij eigenlijk leren hoe ze bijvoorbeeld zelf een carrière kunnen vormgeven. Hoe ze hun eigen ontwikkeling duurzaam kunnen maken. Ze staan ook aan het einde van het traject allemaal op Eurosonic Noorderslag. En wij hopen dus dat ze na het traject eigenlijk zelfstandig verder kunnen. En dat ze een carrière in muziek kunnen krijgen.
3: En welke artiesten, ik weet wel een paar, maar welke artiesten zijn dit al gelukt?
5: Bijvoorbeeld Ben Wal, is echt wereldberoemd op dit moment. Er zijn artiesten als Fred Goverde, die nu met Taxi Taxi heel goed gaan. Die hebben ook Hitte Noord gedaan. Maya Maria gaat ontzettend goed. En Louis Pedro, die op de Sena stage staat, die begint ook echt wel een gevestigde naam in hiphop in Nederland te worden. Dus langzamerhand beginnen we ook wel echt de wapenfeiten te krijgen vanuit Hitte Noord, dat het echt een traject is wat er gewoon moet zijn. Omdat het laat zien dat die artiesten echt ook vanuit het noorden kunnen doorbreken. Want dat is toch een stukje moeilijker dan als je dat vanuit de Randstad zou doen.
3: Ja, dat hoor je inderdaad vaker. Waar kunnen ze zich nog opgeven voor een nieuw traject?
5: Ja, we hebben elk jaar rond september een open call. En dan selecteren wij 9 artiesten uit heel Noord-Nederland voor het nieuwe jaar. Dus in september dan komt het weer op alle kanalen en dan kun je aanmelden.
3: Oké. Okay. Nou, dan wens ik je in ieder geval heel veel succes vandaag. En jij gaat nu naar Assen om daar te kijken.
5: Zeker, dankjewel.
3: Oké. Okay. Ja, nou, dat was Sjoerd.
4: Ja, en ze hadden het over ook over Taxi Taxi natuurlijk. Die stond ook op Jorisson in de slag, hè?
3: Ja, die stonden daar ook, zeker. Ja. Dus ze breken ook wel door, die artiesten.
4: Ja. Nou, het lijkt me heel gaaf als je in een band zit dat je dat mag meemaken, toch?
3: Ja, mij ook. Nou, zullen we dat doen, Rick?
4: Ja, wij gaan in september moeten dus de site van Hit de Noord in de gaten houden, begrijp ik.
3: Ja, dan melden we ons aan.
4: Gaan we dat doen, Femke? Bedankt.
3: Oké.
4: Hoi, hoi.
0: Oeh. Oog Radio. Oh, we

0: origineel is natuurlijk van Rosella.
1: De sample die je hoort.
0: Ja, de sample inderdaad. Die vond ik al heel erg veel van hetzelfde klinken. Maar dit is eigenlijk nog wel een beetje meer, hè?
1: Bob Sinclair, hè? Die weet er wel wat mee.
0: Ja, ik vrees het ook, ja.
1: Sound of Freedom.
0: Ja, het is wel een lekkere stukje muziek natuurlijk weer.
1: Ja.
0: En dat krijg je gewoon hier op Oog Radio.
1: Oh, hij gaat ook nog door.
0: Ja, nou, het is al klaar, hoor. Oei. Man, we hebben nog meer te doen vandaag. Zo is er een interview met Isabel Ascher, de artieste. En daar gaan we nou even naar luisteren.
2: Hi Isabel, wat fijn dat we jou mogen interviewen. Je hebt hier net 3 kwartier gestaan op het Stadspark in Groningen. Kun je even vertellen hoe het was voor jou?
3: Heel vet. Sowieso heel cool om in Groningen te staan, omdat ik niet ver hier vandaan uit de buurt kom met Assen. Dus het voelde een beetje als thuiswedstrijd.
2: Wat vind je leuker, Assen of Groningen?
3: Toch Assen, dat is toch mijn stadje.
2: Dat snap ik ook wel.
3: Maar ik hou van Groningen, maar Assen is mijn stad.
2: Want jij bent natuurlijk het meisje van het noorden, zo word je wel genoemd. Hoe vind je dat? Hoe vind je het dan vooral om hier te staan en zo meteen ook naar Leeuwarden te gaan?
3: Heel leuk. Ik denk ook dat we gewoon in het noorden wat meer trots moeten zijn en dat gewoon op een coole manier moeten uitdragen en gewoon een beetje een soort fuck you mentaliteit moeten hebben. Want ik denk dat de Randstad al genoeg dingen claimt en al stoer genoeg doet. Dus ik denk dat wij dat ook gewoon wel een beetje mogen doen.
2: En wil je dat ook uitstralen?
3: Ja, zeker. Ja, maar wel een liefdevolle manier hoor. Niet als een soort rebel of zo. Wel gewoon chill.
2: Ja, mooi om te horen. En jouw nieuwe nummer is net uit, komt goed. Zou je ons willen vertellen waar dat nummer over gaat en hoe je erop bent gekomen?
3: Ja, dus het nummer heeft een hele eigenlijk iconische sample van The Verve. En ik ben half Engels. En die song, Bittersweet Symphony, is ja, gewoon een hele iconische song in Engeland. Dus daarnaast heeft het ook een drum and bass drop. Dus het is eigenlijk gewoon een super Engeland-inspired song. En daarnaast zijn de lyrics, ja, zijn gewoon heel persoonlijk. Het gaat gewoon heel erg over mijn eigen hersenspinsels als 25 of 26-jarige dingen waar ik mee, waar ik over nadenk, waar ik mee deal. En ik denk dat veel mensen zich er wel aan kunnen mee kunnen identificeren die ook een beetje in diezelfde leeftijdsfase zitten.
2: Het is ook een lastige fase natuurlijk. En je...
3: Ja, sorry. Ja, je weet echt niet wat je moet doen of wat je aan het doen bent of zo. Het is echt gewoon van ja, bekijk het maar, zoek het uit. Ja.
2: Mooi dat je daarover schrijft. Je zegt ook dat je uit Engeland komt. Vind je het belangrijk om dat in je liedjes te verwerken ook?
3: Ja, ik vind het wel heel leuk, want ik vind gewoon die mengelmoes nu tussen Nederlandse taal en dan toch die soort van Engelse producties. Dus heel erg geïnspireerd op dingen als drum and bass, jungle, garage. Dat zijn hele, ja, hele UK muziekgenres. Dus ik vind het juist cool om een beetje die mix nu te maken.
2: Mooi, goed om te horen. En je zegt je gaat hierna naar Leeuwarden toe. Heb je nog verdere toekomstplannen? Wat zijn je doelen voor dit jaar of voor volgend jaar nog? Kunnen we nog iets verwachten? Wat komt eraan?
3: Ja, zeker. Er komt sowieso weer een album aan dit jaar.
2: Wow.
3: Dus er komt heel veel nieuwe muziek aan. Over de rest kan ik nog niet te veel verklappen, maar het blijft zeker niet stil.
2: Nou jongens, goed om te horen. Stay tuned en dankjewel Isabel.
3: Yes, dankjewel. Jij bedankt.
0: Ja, Saar, jij ook heel erg bedankt voor deze bijdrage. Ja, het was wel even van één kant kwam het even.
1: Isabel op rechts, ja. Of op links. Ik weet het nog steeds niet zeker, want de meter was het rechts.
0: Op links, maar
1: en ik hoorde het op links. Ja.
0: We horen dat graag van jou als luisteraar. Dat mag je doen via 050-5715-815 op WhatsApp. En je kunt ook naar oogradio.nl gaan en daar op de WhatsApp-button klikken. En dan komt het nummer automatisch in het scherm te staan. Ja, goed, Isabel Ascher.
1: Ja, ze hadden het net over drum en bass, maar we gaan Komt Het Goed draaien. Dat is een nieuwe single. The Verve en dan op hyperdrums.
0: Oké, nou, we gaan ervan genieten. Isabel Ascher, het komt goed, weet je.
4: Misschien is het deze keer anders. Misschien als jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Het liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn. Ook als

0: 50. Dat is de naam van deze band. Nou, dat lijkt me toch echt wel een stadsplaat. Dit ben de Nagen. En het was een van de 25 stadsplaten dus. Het overzicht daarvan vind je op oogradio.nl/stadsplaat. Oog op, binnen Bevrijdingsfestival 2026 is dit. En onze razende reporter Bas, die is op pad geweest. En die heeft met de helden van de Josti Band een interview gedaan. Nou, hoe gaaf is dat?
1: Ja. He? Wat een dag voor die mensen sowieso.
0: Dat lijkt me.
2: Bas die heeft opmerkings.
0: Oh ja, nou dat is wel jammer.
3: De Josti Band op het Bevrijdingsfestival. Ik vind het echt waanzinnig. Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Dat is eigenlijk al ruim een jaar geleden dat eigenlijk deze ideeën al borrelden. Want kijk, de Josti Band bestaat dit jaar 60 jaar.
3: Ja.
4: Daar zijn we natuurlijk heel trots op. Maar we dachten al een paar jaar terug, hoe kun je dat nou eigenlijk leuk gaan vieren? Kijk, 50 jaar bestaan hebben we in een uitverkocht Ziggo Dome gevierd. Nou, om dat nou weer te gaan doen, hadden we zoiets van, je moet eigenlijk iets anders bedenken. En toen hebben we gebrainstormd met een aantal mensen die ook vaak voor onze projecten uitvoeren. En toen kwam eigenlijk het idee van, is het ambassadeurschap van de vrijheid? Hè? En hoe kijken jullie daar tegenaan? Zou dat haalbaar zijn? Nou, het was vorig jaar januari dat wij een gesprek hadden bij het Nationaal Comité in Amsterdam met alle festivaldirecteuren bij elkaar. En toen hebben we het idee gelanceerd. En 4 festivaldirecteuren, waaronder Groningen, staken als eerste hun hand op van, we willen jullie gewoon erbij hebben op 5 mei.
3: Gastartiesten Maan en Reinier Zonneveld, die voegen zich bij de band. Hoe is het om met hun dit festival te gaan doen?
4: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Kijk, Maan die is al jarenlang een vriendin van ons. Hè? Dat is onze eigen ambassadeur, dus daar hebben we al meer mee samengewerkt. Maar we dachten, als je natuurlijk op festivals gaat spelen, moet je wel een festivalact maken. Kijk, en toen kwamen we in contact met Reinier Zonneveld. En dat komt ook omdat hij uit Alphen aan de Rijn komt. Daar is hij geboren. Nou, Alphen aan de Rijn is de plaats of de gemeente waaronder wij ook vallen als Josti Band zijnde. Dus eigenlijk onze buurjongen. En daar was ik mee in contact en die zei al een keertje van, misschien kunnen we samen eens wat doen. Nou, hij is echt zo'n techno-dj.
3: Ja.
4: En dat kwam natuurlijk voor het festival-act wel heel goed uit. Dus die samenwerking is top.
3: En wat kan het publiek verwachten op het festival?
4: Nou, ik denk, we staan om 21:30 s'avonds in Groningen geprogrammeerd. En ik denk dat het echt een swingende festivalact wordt, waar mensen misschien ook best wel eens hebben, de jongeren. Want de jongeren kennen de Josti Band niet zo goed, maar waar ze misschien toch wel even zo naar kijken. Nou, ook misschien wel uit nieuwsgierigheid, wat kunnen we verwachten? Maar wij willen gewoon een act neerzetten waar gedanst wordt, waar mensen kunnen meezingen, waar mensen ook kijken van, wacht eventjes, wat gebeurt daar op het podium? En het is onze laatste act die dag. Dus alle energie die we nog hebben, die persen we er dan uit.
3: Heel erg bedankt dat je even kort kon spreken. En alvast heel veel plezier.
0: Nou, inderdaad. Ik denk dat ze dat wel gaan hebben, toch?
1: Lijkt mij wel.
0: Ja,
1: absoluut. Het is een bijzondere dag voor die mensen, echt waar.
0: Zeker, zeker. Ja. En dit was trouwens Lian Verburg, de manager van de Josti Band. Moest ik nog even bij je vermelden van Bas, waarvan akte. En Bas, heel erg bedankt natuurlijk voor dit interview.
5: Oog Radio.

0: Beertsen. Geproduceerd natuurlijk door
1: Jeroen Ruschen en Robert Vredeveld. Jazeker, uit Stadskanaal.
0: Ja. Precies, dus, daar nog wel even een acte van. Het is niet helemaal stad, maar wel Stadskanaal.
1: En hij staat ook op een bevrijdingsfestival nog vandaag, hè, Jeroen? Met Ayman, met Alles Goud.
0: Ja, precies. Want daar hebben zij natuurlijk het Eurovisie Songfestival.
1: Oh, niet Eurovisie, hoor.
0: Het Songfestival, Provinciaal Songfestival, ja, meegewonnen. En ze waren de laatste.
1: Wat gaat niet weer gehouden worden.
0: Het gaat niet weer gehouden worden. Dus die blijven ze gewoon in hun zak kunnen blijven steken. Maar goed, wij gaan weer eens even een kijkje nemen op het festivalterrein. En ja, daar staat niemand minder dan Merlijn klaar.
1: Het is als de dood.
2: Ik sta momenteel op het bevrijdingsfestival naast het Reuzenrad. En ik sta hier naast Sebastiaan. Hij werkt hier bij het Reuzenrad. Goedemiddag, Sebastiaan.
3: Goedemiddag, goedemiddag.
2: Hoe ben je eigenlijk bij dit werk beland?
3: Ja, beland. Ik ben erin geboren. Het is een familiebedrijf. Ik ben derde generatie. Ja, ik weet niet beter, zeg ik altijd.
2: Dus je staat hier altijd met een grote lach?
3: Eigenlijk wel, ja, ja, ja. Het is mijn hobby. Het is niet mijn werk, het is mijn hobby.
2: Nou, en dat is natuurlijk de droom voor iedereen. En vanaf hoe laat sta je hier al?
3: Ik sta hier, we zijn open gisteren, nee, even kijken. We zijn afgelopen zaterdag gaan bouwen. We zijn dan natuurlijk vandaag open gegaan om 1 uur tot 12 uur vannacht. En we zullen ook gelijk vannacht afbreken. Morgen weer gaan opbouwen in België. En dan gaan we donderdag weer draaien.
2: Dat klinkt als een behoorlijke uitdaging.
3: En dat is zeker een behoorlijke uitdaging volgens mij. Maar dan komen we goed, daar houden we van.
2: Gelukkig maar. En heb je eigenlijk ook last van hoogtevrees?
3: Mijn moeder wel, maar ik zelf gelukkig niet. Dus ik heb het niet meegeërfd met de geboorte. Maar mijn moeder wel, ik niet.
2: Nou, alleen maar de goede dingen dus geërfd. Dat scheelt in ieder geval. Ja, ik vind het dus doodeng om hier naar in te gaan. Heb je nog tips voor mij?
3: Ja, ik zeg altijd gewoon naar de horizon kijken. Maar dat is volgens mij een algemene tip die iedereen altijd zegt. Gewoon niet naar beneden kijken.
2: Dat hoor ik dus vaker inderdaad. Maar ja, ik vind het maar doodeng. Maar misschien ga ik er toch nog in. Wat zeg jij? Zal ik het doen of niet?
3: Ja, het is een rondje krijgen voor mij. Dus het kost je al niks. Dus het kost je alleen de bangigheid.
2: Ik denk dat ik het toch ga doen.
3: Ja, top, dat vind ik mooi. Ga ik met je mee.
2: Helemaal super. Sebastiaan, dankjewel voor het interview en ik wens je nog een fijne dag.
3: Jullie ook bedankt, fijne dag. Hoi, hoi.
0: Goed, dat wordt spannend. Ja. Ik zie inderdaad dat ze niet over het terrein heen lopen. Ze stappen in. En eens even kijken hoe dat gaat.
4: Wonder boven wonder zitten wij nu niet alleen. Gelukkig ik, maar zitten we met z'n drieën in het Reuzenrad. Ik
0: heb hier gezellig.
3: Sebastiaan.
4: De eigenaar van het Reuzenrad. We moeten allemaal heel hard lachen, want Merlijn zit met zijn handen om de paal helemaal wit weggetrokken. Is hij toch in het karretje gegaan? Kan je tegen me praten?
5: Zielig.
2: Ja, nou, we zijn alweer onderweg naar beneden. Dit gaat een stuk sneller dan verwacht. Nou, ik vind het nog een positief. Ik zat net helemaal te trillen, maar zo. Ik dacht dat we nog langer omhoog gingen, maar we zijn al gewoon beneden. Nou, dit was echt. Ik dacht we gaan nog een kwartier boven stilstaan of zo, als allemaal kinderen te laten instappen. Maar dit gaat echt. Ja, dit was helemaal niks, joh. Dit vond ik best prima.
4: Dit was leuk, toch?
2: Dit was prima te doen. Oh, we gaan nog een keer. We gaan nog een keer. Ah, oké. Okay. Als we nu niet boven stil gaan staan, dan wordt het best makkelijk te doen dit.
4: Toch?
2: Nou, ik denk, ik heb er misschien wel te erg tegen opgekeken. Iedereen heeft... Nou, ik heb er ook te hard tegen gestribbeld, denk ik. Ik denk dat daarom iedereen tegen mij zei van Merlijn, je gaat maar gewoon. Nee. Maar nu ik het... Nou ja, je mag het overnemen nu.
4: Ja, ik wil even nog wat zeggen. Want ik wil even zeggen wat ik allemaal zie, want het is best druk aan het worden. Tenminste, bij de grote set zijn nu wel echt meer mensen dan net. En we zien vooral veel mensen met jonge kinderen. En het begint allemaal steeds meer vol te lopen. Wij gaan nog even genieten. We zijn nu helemaal bij het bovenste punt, dus Merlijn trekt er wit weg. Wij gaan nog even genieten van het uitzicht. Sebastiaan, nog één keer heel erg bedankt dat wij hier gratis in dit ritje mogen. En heel veel plezier vandaag.
3: Geen dank. En je collega weet het nog niet, maar we zullen dadelijk toch echt wel even gaan stilstaan boven.
0: Hoi.
4: Dat moet vast goed komen. Dankjewel.
0: Dat wordt helemaal spannend al. Nou ja, goed. Wel dapper dat ze dat durven hebben.
1: Ja, hij liever dan ik.
0: Ja, ik ook. Je krijgt me er ook bij geen 10 trekpaarden
1: nee,
0: in, hoor.
1: Nee.
0: Absoluut niet. Maar dan is het alweer tijd voor nog een update. Want Rijn, jij hebt de burgemeester, geloof ik.
6: Ja, microfoon. Dat klopt. Ik sta achter Mainstage. En ik sta naast burgemeester Roelien Kamminga. Dag, burgemeester.
7: Ja, goedemiddag. Wat een mooie dag, toch? Net het vuur ontstoken.
6: Ja, hoe was dat?
7: Ja, het is heel bijzonder om te doen. Ik zei al, ik heb altijd toen ik jonger was op het veld gestaan. En nu sta je op dat podium om eigenlijk min of meer het startschot te geven. En dat is natuurlijk gewoon toch bijzonder om te doen. Maar ik verheug me ook zo dat ik het terrein op kan en tussen de mensen kan staan. Ook even een beetje kan dansen, naar de bands luisteren.
6: Ja, nou ja, we leven in vrijheid. Dat is tegenwoordig best wel goudgoed, hè, om het zomaar te zeggen. Wat betekent zo'n dag voor u persoonlijk?
7: Ja, ik denk dat inderdaad wel je even weer met... je staat er gewoon even weer bij stil. Want heel lang hebben we het gewoon natuurlijk vanzelfsprekend gevonden. En in Nederland hebben we ook nog het geluk dat we gewoon in vrijheid leven. Maar je ziet dat dat elders in de wereld onder druk staat, ook binnen Europa. En ook in Nederland zie je natuurlijk wel dat de spanningen ook gewoon toenemen. Ja, en dan is een dag als vandaag om daar echt bij stil te staan van hoe gelukkig we eigenlijk zijn, hoeveel geluk we hebben dat we hier in dit land wonen. En natuurlijk in deze mooie gemeente, zeg ik daar dan bij als burgemeester. Ja, dat is toch wel goed, want vanzelfsprekend is het niet.
6: Nee, dat is het zeker niet. Zo meteen dan bent u klaar, zeg maar, met de officiële gedeelten. Zijn er dingen waar u zelf naar uitkijkt vanmiddag en vanavond?
7: Nou ja, zo meteen komt volgens mij Douwe Bob al meteen aan het begin. Dus dat is natuurlijk altijd fantastisch. En ik begreep dat we met Sef gaan eindigen. Ik weet niet helemaal of ik dat red, maar dat is natuurlijk ook fantastisch. En tegelijkertijd, ik heb vanochtend gewoon gezien de ambassadeurs van de vrijheid met Karzoel, maar ook met de Josti Band. Het is natuurlijk ook heel bijzonder dat ook zij mee gaan doen. Met z'n 75 hoorde ik net. Dus dat is natuurlijk ook leuk om te zien.
6: Nou, hartstikke mooi. Ik wens u nog een hele fijne dag. Is er nog iets wat u de Groningers mee wil geven op deze dag?
7: Nou ja, ik zou echt zeggen, vier die vrijheid. En voor wie dat kan en wil, kom mooi naar het Stadspark om het met elkaar te gaan vieren.
6: Dank u wel. Hele fijne dag en tot de volgende keer.
7: Dank u wel.
6: Tot zover hier live vanaf het Mainstage. Ja, wij gaan weer verder het terrein op en spreek jullie later weer.
0: Ja, dankjewel Rijn.
5: Yes.
0: Voor ons zit het er in ieder geval nu op, want ik, of tenminste voor mij, want ik ga van plaats wisselen met jou, Kevin.
8: Ja, ik mocht verhuizen. Ik ben gevraagd om hier nog tot 6 uur te blijven zitten. Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
0: Dat helpt.
8: Inderdaad wat ziekte hier en wat andere dingen. Heel veel mensen zijn ineens verkouden. Ik hoop dat ik er niet op loop straks trouwens.
0: Inderdaad, ik hou ook rustig mijn afstand. Wat dat betreft van jou, dat lijkt me wel even handig.
8: Dankjewel.
0: Voor de rest is er natuurlijk de nodige reports. Oh, kijk, Rijn is er ook nog in, gezellig in de
8: uitzending. Gezellig wel.
0: Ja. Voor de rest hebben we nog een interview met Via Buze.
8: Oeh.
0: Ja, wel.
8: De Roos.
0: Dat is ook zo zijn. En nog veel, we hebben weer een optreden hier op de live stage. Dus dat wordt gewoon een grote pret. Blijf lekker luisteren. Hou me op oog.
9: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
10: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg. Werken met moderne technieken.

0: Kade 119-32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
4: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
5: Oog op 5 mei, goed dat je erbij bent. Met toch heel veel muziek en heel veel vrijheid.
6: Het geluid van Groningen.
5: Zoals Robert van Hemert.
7: Maria.

0: Ja, het zoet, het zout en het zuur van Robert van Hemert.
1: Wel lekker, heel lekker inkomentje, Kevin.
0: Ja, zo is dat inderdaad. Bevrijdingsdag nog steeds vandaag natuurlijk. Ook op Oog Radio tot 6 uur. Oog op 5 mei. Inmiddels ben ik een plekje verschoven. En Rick van der Velde heeft plaatsgemaakt voor Wouter van der Maden.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heb jij er een beetje zin in nu, de komende 3 uur?
1: Ja, zeker, zeker. Nou, het is sowieso bevrijdingsdag. Ik vind dat altijd een heerlijke dag. Ik heb op mijn werk het vanochtend helemaal klaargezet. Want ik werk voor in een zorginstelling. Daar hebben we ook bevrijdingsdag met een bevrijdingsorkest. En dat is toch die sfeer altijd wel lekker. En sowieso op een dag als vandaag. Het is niet koud. Het zonnetje schijnt niet. Perfect eigenlijk om nu een festivalterrein op te zoeken. Ja, misschien een zonnetje wil je er wel bij hebben. Maar ja. Is in ieder geval geen regen. Dat scheelt dan heel.
0: Dat is iets. Ik kan me nog 3 jaar geleden herinneren toen wij geëvacueerd werden rond dit tijdstip.
1: Ja, ik heb ook wel eens tot mijn enkels in de modder gestaan bij de Common Linnets in Zwolle, hoor. Dus
0: precies. Maar bij Zwolle schijnt ook wel goed te zijn, hè, dat bevrijdingsfestival.
1: Ja, het is het grootste. Ik heb 8 jaar in Zwolle gewoond. Ja. Het is het grootste bevrijdingsfestival van Nederland. En die hebben Kensington. Dat is wel vet.
0: Ja, precies, wel precies. Vet. Nou, er is nog genoeg te doen hier tot 6 uur. Hoor,
1: maar ook wij hebben muziek, Kevin.
0: Zo is dat. Ja, daar wilde ik inderdaad naartoe gaan. Wij hebben zo meteen Taya Sitter hier live in de studio om bij ons te komen spelen. Maar onze collega Bas de Jonge heeft ook allerlei interessante gesprekken opgenomen met artiesten. Ook hier uit de regio, bijvoorbeeld met Via Buse. Die heeft hij al gesproken.
2: Op dit moment aan de telefoon, Via Buse. Goeiedag.
3: Hi.
2: Hi. Je zei net, ik klink zacht. Je kunt me wel een beetje verstaan, hè?
3: Ik kan jou wel verstaan, ja. Die oortjes worden natuurlijk ook wat ouder, dus ja. Maar ik versta je wel, hoor.
2: Oh, top. Hey, de reden dat ik jou benaderde om eens hierover te kletsen is omdat jij werkzaam bent ook op een school naast je muziekcarrière. De vrijheid. Hoe belangrijk is het dat we dat blijven vieren op 5 mei? En hoe breng je dat over aan studenten? Of breng je dat over aan studenten?
3: Zeker praten wij daarover op school en natuurlijk in het persoonlijke leven ben ik natuurlijk blij dat wij mogen genieten van vrijheid. En je ziet heel veel mensen, landen om ons heen waar de vrijheid niet zo logisch is als dat wij allemaal vinden of wat wij allemaal graag zouden willen. Dat is dus niet zo. Dus ja, dan denk ik van ja, wij leven hier in vrijheid, we kunnen doen wat we willen. We kunnen gaan en staan waar we willen. We kunnen in ons leven persoonlijke dingen kiezen wat je wel wil en wat je niet wil. En wie je wilt zijn of wie je niet wilt zijn. En natuurlijk bespreek ik dat met mijn, in mijn geval noemen wij het geen studenten, want het zijn 16, 17, 18-jarige leerlingen. Bespreken wij het, praten wij over de vrijheid. Want mijn leerlingen komen vooral uit landen waar de vrijheid niet zo logisch is als dat wij denken. Ik heb leerlingen uit Oekraïne, ik heb leerlingen uit Syrië, ik heb eigenlijk leerlingen van all over the world. En ja, dat is vrijheid dus niet zo logisch.
2: Heb je het gevoel dat wij het hier in Nederland soms misschien wel te erg voor lief nemen?
3: Jij bedoelt onze eigen vrijheid?
2: Of? Ja, gewoon in hoe we gaan er maar vanuit dat het allemaal zo normaal is. En terwijl dat jij dus de situaties kent van je leerlingen. Gaan we er soms misschien te makkelijk mee om?
3: Nou ja, als je kijkt naar reacties van mensen soms, daar schrik ik van. Hè, dat mensen hier niet welkom zouden zijn. Maar dan gaat het wel over mensen die in een situatie zitten die niet veilig is.
2: Ja.
3: En hier naar Nederland of Duitsland of Frankrijk weet ik veel waar naartoe gaan om daar wel vrijheid te voelen. En heel veel mensen zien er als gelukszoekers. Maar ja, dat is een andere categorie.
2: Ga je op bevrijdingsdag op 5 mei zelf nog iets doen? Ondernemen? Moet je spelen? Of ga je ergens nog genieten van een feestje?
3: Nee, ik ben gewoon lekker thuis.
2: Wat heerlijk!
3: Ja, dat vind ik ook heerlijk. Ja, ik geniet de afgelopen weken van de vakantie genieten. Ik sta natuurlijk voor de klas, dus ja, dan heb je ook wat vakanties zo nu en dan.
2: Ja.
3: En dat is gewoon fijn. En nou ja, 5 mei ben ik gewoon lekker thuis. De vlag gaat in de vlaggenmast, gaat hoog in de vlaggenmast om te laten weten dat wij in vrijheid mogen leven hier.
2: Ik wens je een fijne bevrijdingsdag.
3: Ja, dankjewel. Jij ook.
2: Dankjewel.
3: En de rest van Groningen ook.
2: Ja, goed. We geven het door.
3: Oké.
2: Dank je.
3: Yo.
2: Hoi.
0: En dat is bij deze gedaan. Bas de Jonge in gesprek met Via Buse. Een van die vele Groningse artiesten. Maar we hebben hier natuurlijk zelf ook artiesten. Dat is volgens mij geen Groninger. Volgens mij komt hij uit Drenthe. Het is Tyar Sitter.
4: Klopt.
0: Welkom. Tyar, ja, ja. Moet ik zeggen. Oh, kijk. Nou, ik dacht...
4: Ik ben wel gewend, hoor.
0: Ja, kijk, ja, het is ook niet de meest voorkomende naam. Nee, nee. Is het je eigen naam? Is het een artiestennaam?
4: Nee, is mijn eigen naam.
0: Oh,
4: nee,
0: niet, joh.
4: Ja, dat is gewoon mijn officiële naam in het paspoort.
0: Oh, jeetje. Ja. Leuk.
4: Ja, ja. Scheelt weer. Hoef geen artiestennaam te verzinnen.
0: Precies, precies, weer. Precies. Nee, welkom. Jij komt dus uit Assen. Drenthe. Moet je daar dan ook niet zijn, of...
4: Ja, wonder boven wonder ben ik altijd geëindigd op het Bevrijdingsfestival Groningen. En regio Groningen in plaats van Assen.
0: Hoe komt dus, dat?
4: Nou, ik heb op Noorderpoort gezeten hier in Groningen. Een muziekopleiding. En zij werkte veel samen met alle instanties uit Groningen. Simplon, Oosterpoort, al dat soort venues. Dus ja. Zodoende dat ik daar eigenlijk altijd terecht ben gekomen.
1: Ja, de muziekscene in Groningen is ook net wat actiever dan in Drenthe, hè?
4: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, ja. Zeker.
0: Ja, want ik zit al te denken, we hadden net Isabel Usher hier in de uitzending. Die komt dan uit Assen, maar dat is ook de enige die kan opnoemen naast jou dan nu.
4: Ja, ja, zo uit de losse pols wel, ja.
0: Ja, precies. Wat voor muziek maak je?
4: Een beetje country-achtige popmuziek. Mijn grootste invloeden zijn John Mayer, B.B. King, Elvis. Echt een totaal andere tak dan de meeste, denk ik.
0: Ja.
4: Maar ook wel leuk. En mijn doel is eigenlijk om een beetje, net zoals John Mayer, een beetje de gitaar terug te brengen in hedendaagse popmuziek.
0: Is dat dan iets waarmee je opgroeit? Of waar komt die wens vandaan?
4: Nou, mijn vader die is vroeger, of die nog steeds, die is altijd Elvis-fan geweest. En rock'n'roll, alles. En zodoende ben ik daar inderdaad wel mee opgegroeid. Ja. En vanaf het moment dat ik gitaar begon te spelen, ben ik zelf een beetje in de John Mayer-hoek gerold. En dan ga je automatisch zoeken naar waar hij zijn inspiraties vandaan haalt. En van het een komt het ander. En dat is een beetje, het doel is een beetje om echt de gitaar weer wat terug te brengen.
1: Ja, want ik zag voor de bevrijdingsfestivals, er kwam de oproep om de gitaarbandjes weer wat meer terug te brengen naar de bevrijdingsfestivals. Want ja, dat is natuurlijk, we slaan met de popmuziek, zijn we de afgelopen jaren een bepaalde richting ingeslagen. Ik vind het wel lekker als daar wat tegenover komt.
4: Ja, dat is het net. Ja, en de gitaar is denk ik ook iets waar veel mensen toch een soort van beeld bij hebben. Hè? Als je mensen denken, oh, speel je gitaar, is het vaak of juist hè, akoestisch, een beetje leuk voor kampvuur. Of juist echt rock'n'roll, rock, heel hard. Dus een beetje die middenweg, wat mensen misschien minder snel zullen verwachten. Meer storytelling op de gitaar, denk ik. Dat is misschien wat we wel kunnen gebruiken.
0: Ja, nou als het goed is, heb jij twee nummers die je gaat spelen hier zometeen?
4: Zeker.
0: Wat ga je spelen? Hoe heet ze?
4: Twee eigen composities. De eerste heet Compulsive Obsession en de tweede heet Train Station.
0: Oké, nou ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, wij gaan lekker achterover zitten en dan is hier Tyar Sitter live.

0: Kijk eens, Tias zitten, jawel. Hier live op Oog Radio. Ja, je gaat er dus nog één spelen.
1: Zeker, ja.
0: Wat heb je nu klaarstaan nog maar weer?
1: Train Station.
0: Nou, kijk eens aan, het treinstation.
1: Dit is iets meer een popsong. Ja. Die andere was meer country, dit iets meer pop. Een beetje balans van beide.
0: Ben heel benieuwd. Tias zitten.

0: Tia zit er en Train Station, jawel.
1: Yes, yes.
0: Bij deze.
2: Dankjewel.
3: Jullie bedankt.
0: En ga je zelf nog iets doen vandaag? Het is nog vroeg op de dag.
3: Het is nog vroeg. Ik denk misschien toch even checken. Bevrijdingsfestival Assen of Groningen. Toch nog even eruit.
0: Ja, daarom. Precies. Helemaal goed. Dankjewel. En,
1: waar kunnen mensen jouw muziek vinden?
0: Dat wilde ik zeggen.
1: Ja.
3: Op dit moment heb ik hem nog niet uitgebracht. Ben ik wel mee bezig. Maar ik ben nog een pietje precies. Dus ik wil de kwaliteit wel eerst top hebben voordat ik het uitbreng.
1: Ja,
3: maar mensen kunnen
1: goed.
3: Me sowieso volgen op de social media. TR.Sitter, Facebook, Instagram, TikTok. Noem
0: precies.
3: Het allemaal op.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel. En ga hem daar volgen, mensen. Hartstikke goed. Het is oog op 5 mei. Oog op het Bevrijdingsfestival en oog op Bevrijdingsdag in de hele gemeente Groningen. En we gaan zo eens zeker weer even.

0: noodgeval Goldband. Ja, het is voor veel mensen zo'n 5 mei een vrije dag. Steeds voor meer mensen ook.
1: Zeker.
0: Sommige mensen willen graag vrij hebben, maar er zijn ook mensen die hebben juist de drukste dag van het jaar natuurlijk. Hè? Zo is het ook.
2: Ja, in mijn CAO is opgenomen dat ik een vrije dag heb. Dat is wel lekker hoor.
0: Is dat zo?
2: Ja, dat is zeker. Nou, dat is zo goed uitonderhandeld.
0: Heel goed, heel goed. Ik weet het niet of dat in mijn, voor mijn betaalde baan. Volgens mij wordt het wel in ieder geval extra betaald. Ik zit dan in de zorg. Volgens mij jij ook trouwens.
2: Zeker, ja.
0: Ja, dan zal ik waarschijnlijk ook officiële vrije dag. Maar ik hoefde dit sowieso niet te komen.
2: Nee.
0: Hoe dan ook. Want ja, op de drafbaan, daar zijn dus heel veel mensen. Die zijn juist misschien wel de dag van hun leven aan het hebben. Die doen het ook nog voor gratis en voor niks. En Rijn en Femke, die staan bij zo iemand als ik het goed heb.
3: Ja, hoi. Nou, daar zijn we weer. Even de rust opgezocht na het interview met de burgemeester. En we zijn door het publiek heen even naar de crew area gegaan. Waar dat je even tot rust kan komen. Even een kop koffie of een kop thee kan drinken. Daar ontmoet je dan ook weer allemaal mensen die inderdaad gewoon, ondanks het feit dat het een vrije dag is, vrijwilligerswerk doen. En dan gewoon lekker aan het werk gaan op zo'n festival. En naast mij zit
4: Jolinda.
3: Dag Jolinda, dit is voor jou de eerste keer dat je hier op het Bevrijdingsfestival werkt. Wat verwacht je ervan?
4: Ja, het is even afwachten. Ik ben hier net aangekomen en ik zit even te ontspannen. Ik mag over een half uurtje beginnen en dan denk ik dat het wel heel gezellig wordt. Ik mag de backstage crew catering doen. Dus ik denk dat er heel veel vrijwilligers langs gaan komen. En ik verwacht wel een gezellige sfeer eigenlijk.
3: Ja, en niet alleen de vrijwilligers, ook al die bekende artiesten natuurlijk. Die komen hier ook een hapje eten, denk ik.
4: Dat weet ik niet. Ik heb geen idee of die misschien een andere backstage hebben. Maar als ze hier langskomen, ja, lijkt me ook gezellig.
3: Nou, vertelde je net eventjes, want zo moeten wij elkaar. We zaten hier aan tafel even wat te drinken. Je vertelde net, ja, normaal gesproken sta ik aan de andere kant van het hek. Hè? Een regelmatige bezoeker. En dan nu de stap naar toch even meewerken. Hoe ben je daartoe zo gekomen?
4: Ja, dat is toch denk ik mijn nieuwsgierigheid. Ik heb het nu heel vaak al het festival meegemaakt als bezoeker. Dat vind ik altijd gezellig, leuke sfeer. Maar ik was toch ook wel benieuwd naar de andere kant van het festival. Dus de organisatie en hoe gaat het eraan toe?
3: En nou ben jij niet geheel onbekend natuurlijk qua vrijwilligerswerk in de culturele sector. Want volgens mij werk je wel op meer festivals en andere podia.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ik werk ook als vrijwilliger bij Simplon, poppodium in de stad. En ook als vrijwilliger bij Noorderzon. Ook een hele leuke festival in de stad in de zomer.
3: Heb jij enig idee hoeveel vrijwilligers hier nu rondlopen? Weet je dat?
4: Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik verwacht wel vrij veel.
3: Ja, dat zijn er volgens mij zijn dat er honderden. Nou, ik wens jou heel veel succes. Als onze maag begint te knorren, dan komen we even bij je langs straks.
4: Dat is helemaal goed. Jullie zijn welkom.
3: Nou, hartstikke mooi. Je hoort het. Er zijn dus ook gewoon heel veel mensen gewoon aan het werk. En gelukkig maar, want anders kan zo'n festival ook niet draaien. Dus we mogen onze handjes dichtknijpen met al deze mensen die hier op vrijwillige basis toch een mooie dag bezorgen.
0: Zo is dat inderdaad. En van eerdere edities, dat weet jij ook, Rijn. Femke weet het ook, ik weet het ook. Het wordt altijd goed verzorgd, daar ook op de drafbaan. Dus dat gaan jullie vast en zeker nog van kunnen genieten straks.
3: Ja, zeker. En Femke, die komt ook even lekker tot rust. Was de thee lekker, Femke?
5: Heerlijk. Een beetje warm worden, want het is koud. Of in ieder geval koud. Ik krijg hele koude handen.
3: Ja, het is inderdaad wel wat fris. Die wind die steekt wat op en dat maakt het wel fris. Maar de sfeer die zit er goed in. Het wordt ook steeds drukker en drukker en drukker.
0: Kijk.
3: Zometeen dan gaan wij eens even ons weer onder het publiek mengen.
0: Oh, het
3: en kijken
0: op.
3: Hoe de stemming daar is.
0: Ja, heel goed.
3: Ja.
0: Nou, Rijn en Femke.
3: Gaan we het veld op en even kijken hoe de stemming is.
0: Ja. Tot zometeen, Rijn en Femke. Als jij nu ondertussen onderweg bent naar het Bevrijdingsfestival of heel iets anders doet, stuur ons even een foto of een filmpje of een audio heb je door. Dat wilde ik. 050-57-15-815. Dat is de WhatsApp van Hoogradio. Stuur het even door. Dat vinden we hartstikke leuk. Dan horen we graag even van jou wat jou bezighoudt vandaag op deze 5 mei.
2: Ja, en nou op de mainstage is begonnen Douwe Bob.
0: Zometeen Douwe naar Flemming.

0: gaat, dan laat ik los.
1: Fleming en paracetamol en om zijn kop weer kalm te krijgen. Dat klopt farmaceutisch gezien niks van. Maar oké, dat zien we maar door de vingers dan. Het is oog op 5 mei waar naar je luistert. En we zijn de hele dag vooral op de voormalige drafbaan in het Stadspark actief om te kijken wat daar allemaal gebeurt. Collega Saar, die is daar op dit moment. Zij staat bij Stay Away from Dante.
2: Lieve mensen, ik sta hier weer op Stadspark achter Senia Stage met Stay Away from Dante. Welkom, fijn dat we jou mogen interviewen.
3: Yes, dankjewel.
2: Ik was zelf even heel benieuwd, waar komt jouw artiestennaam vandaan?
3: Het is geïnspireerd op een schrijver, Dante Alighieri. Een schrijver uit Italië, heeft goede dingen gedaan, mooie boeken geschreven.
2: En dat inspireert jou en daarom heb jij dat als artiestennaam genomen?
3: Klopt, ja, klopt.
2: Nou, mooi. En wat is je echte naam? Dante dan ook?
3: Nee, mijn echte naam is Emmanuel.
2: Emmanuel. Ja. Heel iets anders, inderdaad. Nou, wij keken het even. Iedereen ging helemaal los tijdens jouw performance. Hoe vond je het?
3: Ja, ik vond het vet. Ik ben wel een beetje verkouden, dus ik kon niet alles geven. Maar het was echt leuk, ja,
2: Ik hoorde dat je zei, maar is een beetje weg, volgens mij.
3: Ja, wel meer dan een beetje.
2: Heb je vaker voor zo'n groot publiek opgetreden?
3: Eigenlijk zijn dit... Ik heb vorige week tijdens het Bevrijdingsfestival een show gedaan die ongeveer vergelijkbaar was. En nu dus deze. Dus het is wel nog nieuw voor me. Ja.
2: Nou, het klonk heel goed. Dat vonden we allebei zeker. En zou je wat kunnen vertellen over de muziek die je schrijft en die je zingt?
3: Het is een mix van hip-hop, soul en R&B. Het zijn verhalen over liefde en jeugdigheid. En ik produceer alles zelf.
2: Wauw. Ja. Nou, goed om te horen. Heb je nog plannen voor vandaag of plannen voor de toekomst? Kunnen we nog dingen van je verwachten?
3: Vandaag, mijn vriend Louis Pedro, die moet zo meteen ook optreden. Ga ik nog even supporten. En mijn plannen voor de toekomst. Ik kom heel snel weer terug in Groningen, want ik ga op tour. En één datum stop ik hier en dan speel ik in Simplon. Dus ja.
2: Welke datum? Waar kunnen mensen tickets kopen? Is dat al allemaal duidelijk?
3: Ja, dat is allemaal duidelijk. Via mijn Instagram, via mijn Spotify of de website van Mojo, mijn boeking. Boekingskantoor kan je tickets kopen.
2: Nou jongens, allemaal doen. Heel erg bedankt en heel veel plezier vandaag nog.
3: Yes, dank jullie wel.
2: Dank je wel.
1: Saar op het Bevrijdingsfestival bij Stay Away from Dante. Zometeen gaan we Stay Away from Dante ook even draaien. Maar eerst, hij is begonnen namelijk op het hoofdpodium. Douwe Bob, dus wij kunnen niet achterblijven.
4: Mainstage is los.

0: Stay away from Dante en red me niet.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: En hij noemde het ook al, hè, want hij was dus eerder vandaag op het bevrijdingsfestival van Groningen. En hij noemde Jean Pedro als een vriend die later ging spelen. Dat gebeurt ook op hetzelfde stage, het Sena Performance Stage. Start hij om 17:15. En dat is ook een hip-hop act.
0: Leuk hoe dat samenkomt, hè?
1: Ja, zeker. Ja, je ziet het ook al vaker. Ja. Zeker nu dat festivalseizoen weer begonnen is. Artiesten die hun vrienden meenemen naar hun eigen optredens. Dat kan soms hele leuke gastoptredens opleveren.
0: Ja, nee, absoluut. Nou, het is oog op 5 mei wanneer je luistert. En de hele geschiedenis van het Bevrijdingsfestival, daar heb je daar straks al wel iets over kunnen horen, dankzij collega Bas de Jonge. Maar jij je was ook nog wel even in de boeken. Je was benieuwd, ik denk, ik duik even in de boeken, zeg maar.
1: Ja, Wouter. Ik als oud-docent geschiedenis ben natuurlijk daar erg geïnteresseerd in. Want hoe komt het nou dat wij...
0: Maar wacht even, ben je oud-docent geschiedenis?
1: Ja, zeker ben ik oud-docent.
0: Je bent echt van alle bakken thuis.
1: Zeker, ja.
0: Ik ontdek van alles over jou vandaag.
1: Ja, want
0: je bent hier binnengekomen met allemaal audioapparatuur waarmee je ons helpt. Je zegt net, ik werk in de gehandicaptenzorg tegen mij. Ik vind het allemaal geweldig, Wouter.
1: Ja, nou, ja, goed. Ja. En een van wat ik ook heb gedaan is docent geschiedenis. Ik vind het toch wel interessant. Want waarom hebben we nou 4 en 5 mei? Dat komt allemaal door een ambtenaar. Een Haagse ambtenaar, die heette Jan Drop. Heerlijke Nederlandse naam natuurlijk. Hij zat in de oorlog in het verzet. En eigenlijk al meteen na de bevrijding zorgde hij ervoor dat uit de duinen, waar allemaal mensen geviseerd waren door de Duitsers, dat die weer opgegraven werden en dus herdacht werden. Ja, en toen de Nederlandse regering in het jaar na de bevrijding in 1946 bekend maakte dat zij op één dag, namelijk 5 mei, zowel de mensen wilden herdenken als de vrijheid wilden vieren. Nou, daar was Jan Drop absoluut het niet mee eens. Want hij vond dat herdenken en dat vrijheid vieren, dat moest apart. Nou, toen heeft hij zich hard gemaakt bij de Nederlandse regering om dat voor elkaar te krijgen, is niet gelukt. Nou, en toen kwamen we langzamerhand richting de datum dat het dus gevierd en herdacht zou worden. En toen kregen alle burgemeesters in Nederland opeens een brief op de mat van de Commissie Nationale Herdenking 1940-1945. En dat zat in de envelop van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. Nou, dan denk je, nou, dan komt er wat vanuit de overheid op de mat. En daarin stond dat op de dag voor bevrijdingsdag, of voor eigenlijk die nationale herdenking en viering, dat we om 8:00 2 minuten stil zouden zijn.
0: Kijk.
1: En een stille tocht zouden organiseren. Ja, en alle burgemeesters dachten van, nou, dat vinden we eigenlijk best een goed idee. Maar wie was nou die commissie Nationale Herdenking 1940-1945? Dat was gewoon Jan Drop met zijn vrouw. Dus die heeft
0: goed.
1: En dit heeft iedereen overgenomen. En sindsdien hebben wij op 4 mei onze nationale dodenherdenking en vieren wij de dag erna de vrijheid op bevrijdingsdag.
0: Nou, kijk eens aan. Mooi dat het kan, want dat betekent dat Femke iemand is die het veld op kan voor ons. En Femke, ja, je zei het al, we gaan dus even het veld op, Brein en ik. Hoe is de sfeer?
2: Ja, zeker.
0: Hoe is de sfeer?
2: De sfeer is goed, het zit er lekker in. Er zijn veel mensen, Douwe Bob staat te spelen. Maar ik sta bij het Poëziepaleis en ik sta bij
3: Gon Baar van het Poëziepaleis.
2: En wat ben je hier aan het doen?
3: Wij geven hier 2 workshops voor kinderen in de kid area in de Plein van de Vrijheid. Kinderen kunnen met woord en beeld bezig. Ze kunnen tasjes bedrukken, de hippe tote bags. En ze kunnen meewerken aan de vlaglijn van de vrijheid. Dan kunnen ze 2 vlaggetjes maken. 1 mogen ze mee naar huis, want kinderen willen altijd graag iets mee, wat logisch is. En 1 wordt een soort groeibriljant, zullen we maar zeggen. We naaien de plekken, de kunstwerkjes snuiven vast aan een vlaggenlijn en met een naaimachine. En die blijft hier.
2: Ja, want ik zag je net al naaien.
3: Dat klopt, met de naaimachine.
2: Ja, zeker met de naaimachine. Hoeveel kinderen komen hierop af? Want het is behoorlijk druk eigenlijk.
3: Ja, het gaat druk. Het loopt, ja, geen idee. Het loopt gewoon door. Dus dat weten we eind van de dag. Maar tientallen sowieso. Ja. Dus we hopen met lege tassen naar huis te gaan.
2: Want ik word ook geraakt door een aantal vlaggetjes. Er staan ook verschillende teksten op, zie ik. Die kunnen de kinderen ook zelf bedenken.
3: Ja, nee, we werken met dichters. Bij beide workshops staan dichters. Die helpen de kinderen eerst om de woorden te vangen in mooie zinnen. En daarna gaan ze beeldend aan de slag. Dus,
2: want ik zie hier bijvoorbeeld thuis... Oh, thuis. Thuis in het Witte Huis. Ik dans met een roos.
3: Ja, nou, dat komt er dan uit. En Luca is lief en houdt van wandelen bij het blad.
2: Ja, en hoe lang zijn jullie hier nog?
3: Tot 7 uur.
2: Tot 7 uur.
3: Dus wie nog wil, kan komen. En sowieso, de sfeer is goed. Het is wat fris, doe een lekkere jas aan, maar echt, de sfeer is top. Dus,
2: Nou, hoor je dat, Kevin? Ja. Iedereen kan dus hier naartoe. Wacht.
3: Nog één aanvulling op al dit moois. Mensen kunnen, vooral deze kinderen die iets maken en die dan nog komen. Kinderen en jongeren kunnen altijd insturen voor onze dichtwedstrijd Kinderpoëzie en Doe Maar Dicht Maar.
2: Nou,
0: oh, daar heb ik ooit nog aan meegedaan. Doe maar dicht maar. Want dan moest van mijn leraar. Ja, we hadden een leraar, Arjen Boswijk. Die heel erg van het dichten.
1: Naar mijn paard.
0: Ja, nee, dat vindt hij geen enkel probleem hoor. Nee, zeker.
1: Nee, terecht ook. Hoopsakee.
0: Een van de bekendste amateurdichters van het noorden, denk ik. Zo'n beetje dus. Ja,
2: absoluut. Dus jij gaat hier straks ook nog naartoe, Kevin?
0: Nou, allicht. Allicht, misschien. Het rijmt niet, maar het dicht wel. Dankjewel, Femke. Ja.
2: Alsjeblieft.
0: Jesse Hoefnagels en radeloos nu.

0: Jesse Hoefnagels bij Oog op 5 mei en Radeloos.
1: Ja, en zeker. We hebben een fantastische programmering op dit bevrijdingsfestival hier in Groningen. Deze 5 mei, waaronder Elmer. Ja, en dat is het alter ego van Mero Pauw. En onze verslaggever Bas, die belde allemaal artiesten af die op het podium staan vandaag op de drafbaan. Ja, en hij belde dus ook met Mero.
2: Aan de telefoon, Mero Pauw. Mero, voordat we gaan kletsen over het bevrijdingsfestival. Eerst even over de totstandkoming van Elmer. Kun je daar wat over vertellen? Hoe is dat alter ego ontstaan?
3: Nou, dat is eigenlijk in de coronatijd ontstaan. Want toen heb ik op mijn slaapkamertje, ik zat natuurlijk de hele tijd me stierlijk te vervelen, een EP gemaakt zelf.
2: Ja.
3: En die heb ik toen online op Spotify gezet. Vanuit de gedachte, want ik kom origineel uit theater, ik heb toneelschool gedaan. Vanuit de gedachte, nou, er zullen een paar vrienden uit theater weten dat ik een rare EP online heb staan. En verder gebeurt daar niks mee. En toen ineens werd dat groter en groter en begon ik op te treden. En dacht ik, mijn god, dit, hier ben ik voor gemaakt. Dit vind ik het leukste wat er is. Ik ben altijd heel veel met muziek bezig geweest. Maar ik heb altijd gedacht dat ik vooral in theater zou werken. En dan misschien een klein beetje muziek erbij. Maar nu doe ik het 50-50. Ik doe het allemaal.
2: Wat heerlijk.
3: Mijn droom.
2: Aankomende dinsdag 5 mei sta je op het Bevrijdingsfestival in Groningen. Een lekker tijdstip, 8 uur. Ze verwachten zo'n 50.000 man. Maakt dat het nog... moet ik anders zeggen. Ben je zenuwachtig daarvoor als je voor 50.000 man je show gaat doen?
3: Ja, wel als je dat zo zegt, ja.
2: Sorry.
3: Ja. Nee, maakt helemaal niet uit. Ik ben dan nu wel zenuwachtig. Dat komt ook omdat ik het Bevrijdingsfestival een belangrijk festival vind. Het komt ook omdat ik een nieuwe show heb met een nieuw decor en nu een drummer erbij.
2: Wat je vertelde al, dit is dus een nieuwe show. Wat kan het publiek een beetje verwachten?
3: Een ontzettend tuttig decor. Roze gordijnen. Alsof het de meest tuttige versie van een baby shower is. Waar ik tussen sta als een soort aan lager wal geraakte Frank Sinatra impersonator. Met een lichtblauw pak. Voor mij gaat de show over de aftakeling van het klassieke manbeeld zoals we die kennen.
2: Ja.
3: Ik speel een soort crooner-achtige man die zijn drummer de hele tijd uitscheldt, terwijl hij zelf fouten maakt. En het show begint redelijk verleidelijk en smooth. Weet je wel, die man is nog vrij overtuigend, het lukt hem. En die aftakeling wordt steeds verder, hij wordt onzekerder... tot hij eindigt in een soort grote tirade aan woede. En dat is dan ook allemaal nieuwe muziek. En het is tegelijkertijd een soort hele swingende show. Je hoeft het allemaal niet mee te krijgen. Dan zie je gewoon mij in een roze decor keihard springen. En kan je heel hard zelf meespringen op de muziek. En als je zin hebt om iets beter op te letten en naar de teksten te luisteren, dan kan je deze aftakeling van de man.
2: Ik had er al zin in, maar nu nog meer. In het najaar staat er een tour gepland. Een clubtour en dan ook naar Groningen. Wat vind je leuker, is dat al te zeggen? Een goed lopende clubtour of zo'n festivalshow? Zit daar een voorkeur voor je in?
3: Ik vind het festivalpubliek het leukste publiek om voor te spelen.
2: Ja.
3: Dat heeft het meest te maken met dat ik het heel leuk vind om mensen te verwarren en te prikken en uit te dagen. En mijn publiek verwacht inmiddels het onverwachte. Dat is heel onhandig van mij. Ze zijn moeilijk nog van hun stuk te brengen. En mijn festivalpubliek heb ik altijd het gevoel van, haha, jullie weten niet wat er komt. Jullie weten niet wie ik ben.
2: Ja.
3: Dat vind ik een heerlijk gevoel om te hebben.
2: Dankjewel. En alvast heel veel plezier 5 mei. Met je
3: dankjewel.
2: Show.
3: Dankjewel. Ja, dank je voor het gesprek.
0: Elmer dus in gesprek met Bas de Jong of Merel, dan Mero Pauw. En hoe laat stond ze nou vanavond op het podium?
1: Ja, ze staat vanavond om, en dan moet ik even
0: Ik zie Bas, dat die heeft acht uur in de lucht inderdaad. Ja. 8 uur, Elmer dus op het podium van het Bevrijdingsfestival in Groningen. Nou, we zijn er nog tot 6 uur bij met Oog op 5 mei. Straks na het NOS-journaal nog veel meer. We hebben het onder andere weer Rijn en Femke op pad. En we hebben nog een interview met Johannes Peetsma.
1: Live muziek,
0: kortom, hou hem op hoog. Nu Agda en de Munnik, niet of nooit geweest.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
2: Alleen al voor de prijs.
1: Eén voor mij.
2: Ga je naar 50-50.
1: Eén voor jou.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Attention!
5: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
6: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
8: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Ja, oog op 5 mei. Zometeen gaan we weer live naar het Bevrijdingsfestival in het Stadspark met Rijn.
10: Het geluid van Groningen.
9: Hij heeft zometeen een gesprek.

0: en Espresso. Bij Oog Radio, Oog op 5 mei. Natuurlijk, bevrijdingsdag betekent het Bevrijdingsfestival in Groningen. En wij gaan daar gelijk naar Rijn de Vries. Die staat daar bij iemand van het Noorderpoort die alles weet over hun eigen podium.
1: Ja, dat klopt. Welkom terug hier vanaf de drafbaan in Groningen. Ja, het begint zo langzamerhand wel steeds drukker te worden. Ik heb ook het vermoeden dat heel veel mensen nu vanuit het werk, zeg maar, deze kant op komen. Dus het wordt steeds gezelliger. Ik ben inmiddels achter het podium bij Noorderpoort Stage. En tegenover mij zit Marlies. Goeiedag, Marlies.
2: Hallo.
1: Hoe gaat het tot nu toe?
2: Ja, gaat super. We hebben veel publiek die al zijn bezig kijken. We zijn vanaf 1 uur hebben de stage geopend. De Noorderpoort for Freedom Stage. En hier treden allemaal muzikanten op van onze opleiding muzikant. En ook een paar alumni, die zijn nu net begonnen. En we gaan tot een uurtje of 7 gaan we lekker door met muziek maken.
1: Ja, dit is de tweede keer dat jullie dit doen. Verleden jaar, 80 jaar bevrijdingsdag. Toen was er natuurlijk een speciaal thema. Maar zo te zien en zo te horen is het een terugkerend evenement geworden.
2: Ja, dat is zeker de intentie. Dit is de tweede keer dat we er staan. En alle studenten, bijna alle studenten van onze school, die werken ook binnen het onderwijs aan een opdracht over vrijheid. Dus ze gaan aan het werk met wat vrijheid voor hun betekent. Bijvoorbeeld muzikanten schrijven een nummer. Maar ook studenten media vormgeving hebben hun eigen verzetstrijder, vrijheidsstrijder, hebben ze vormgegeven. Studenten ruimtelijke vormgeving hebben een hele mooie poort vormgegeven met vlaggen, met vrijheidsleuzen. Dus ze zijn allemaal bezig met het thema van wat betekent vrijheid nou voor jou?
1: Wat zijn nou opvallende dingen die er wat jou betreft uit zijn gekomen? Qua muziek, qua decor. Wat zie je, zeg maar, wat er leeft onder de jongeren?
2: Nou, ik denk dat het heel erg leuk is om te kijken wat vrijheid betekent voor jongeren van een leeftijd tussen de 16 en 19 zijn ze ongeveer bij ons. En daar zie je dat ze gewoon echt het thema vrijheid interpreteren vanuit hun leeftijd. Dus wat vinden zij nu belangrijk? Waar zijn zij vrij in? Wat vinden zij belangrijk dat ze kunnen blijven doen? En je ziet dat ze dat heel erg uiten steeds.
1: En merk je ook dat, we kunnen er niet omheen, hè, wat er allemaal in de wereld speelt. Merk je dat dat ook een rol speelt?
2: Zeker. Er zijn ook heel veel studenten van ons zijn naar vrijheidscolleges gegaan. Daar hebben ze een verhaal meegekregen van een

0: vluchteling. Een jongen van hun leeftijd. En je merkt dat dat soort verhalen mega veel impact hebben. Want dan wordt het echt gespiegeld, hè, van iemand van jouw eigen leeftijd die in een totaal andere situatie heeft gezeten. We hebben hier heel veel geluk met elkaar. Dat mogen we best wel eens beseffen.
1: Jullie hebben al een aantal optredens gehad. Wat kunnen mensen die nu op het punt staan om deze kant op te komen, wat kunnen die nog verwachten bij jullie op het podium?
0: Nou, we hebben nu, op dit moment is Jesse bezig, een alumni van ons. Maar er komt ook nog Maudjolien, dat is een voltallige band. Die gaat straks ook nog flink wat nummers spelen, 3 kwartier. En als afsluiter hebben we Kai Mulder, dat is Nederlandstalige pop.
1: Bekende naam, Kai Mulder.
0: Ja, klopt. Die heeft ook al een keer bij het Piratenmegafestijn ook gestaan. Dus die heeft al wat concertjes gedaan.
1: En ondertussen ook nog de opleiding bij jullie dus.
0: Ja, hij is toevallig nog derdejaars, Kai. Maar die is al flink aan de weg gaan timmeren.
1: Nou, daar gaan we vast en zeker nog meer van horen. Ik zou zeggen volgend jaar weer, of niet?
0: Heel graag.
1: Nou, Marlies, heel erg dank. En graag tot de volgende keer dan. En veel plezier nog.
0: Dankjewel, jullie ook.
2: En dankjewel Rijn maar weer voor deze bijdrage. Ja, hartstikke leuk. Wouter, er wordt hier druk opgebouwd. Hè? We krijgen zometeen alweer bezoek. Het gaat maar door en het gaat maar door. Zometeen live muziek hier in de Oog Radio Studio. Dan hebben wij hier bezoek van Jenny Janine. Dus hartstikke leuk. Zometeen daar meer van. Eerst muziek van Jonna Fraser op Oog Radio. Dit is Vlinders.

0: Ja, hij is smooth. Het is een beetje R&B, een beetje saxofoongeluid van Jonna Fraser. Ja. Je hoorde vlinders bij oog.
1: Ja, we kennen hem uit een van onze vorige live radioproducties, namelijk Eurosonic Noorderslag. Toen hij in de Noorderpoort stond, kwam hij ook al aan bod.
0: Ja, dus hartstikke mooi, hartstikke mooi. Jonna Fraser dus. Wij gaan terug naar de muziek die hier plaatsvindt. Hier op het Geluid van Groningen op Oog Radio tijdens Oog op 5 mei. We hebben de hele dag lokaal talent in de studio. En dit uur hebben wij bezoek van Jenny Janine. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag, je bent rechtstreeks uit Assen komen scheuren, begrijp ik.
2: Klopt, ja, dat was een uitdaging om van het ene bevrijdingsfestival hier weer te komen.
0: Hoe was het aan de Baggeluizenplas?
2: Ja, vol, druk. En goede sfeer. Okay. Ja, leuk. Ja.
1: Altijd goed om te horen.
2: Ja, ja, toch?
0: Ben je zelf een Drentse, een Groningse? Waar kom je vandaan?
2: Ik ben opgegroeid in Drenthe. Ja,
0: dus
2: ik
0: dat
2: ben...
0: verklaart die connectie?
2: Ja, maar ik woon nu al een aantal jaar in Groningen, dus ik voel allebei, dat zou zeggen.
0: Wat is leuker?
2: Groningen, toch wel. Ja, ik heb echt wel voorkeur, moet ik zeggen.
1: Dat is een goede antwoord.
0: Ja, altijd goed. Altijd
2: ik hoop
0: goed.
2: Dat ze het niet horen, maar goed. Nee.
0: Jenny, wat voor artiest ben jij?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Ja, sowieso, ik ben heel erg tekstgericht. Dus ik vind het heel mooi om een verhaal kwijt te kunnen in een nummer. En dan qua genres gaat het vaak richting soul. Ook reggae trouwens. Oh. Dus altijd een beetje mix, soul, jazzy pop komt er nu aan toevallig.
0: Ja, want hoe zit dat met jouw achtergrond? Ben je al lang actief, als kleins af aan al begonnen met zingen?
2: Nou, het heeft vrij lang geduurd voordat ik het aandurfde.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus het is al heel lang wel een droom geweest. Maar om echt die stap te maken van, oh, ik ga dit gewoon doen... Nog niet eens heel lang, eigenlijk.
0: Hoe lang is het geleden?
2: Nou, ik ben sowieso met deze band... ik heb nu een gedeelte van de band bij me.
0: De gitarist.
2: Ja, anderhalf jaar. Iets meer dan anderhalf jaar zijn we nu bezig. En ik ben daar misschien een jaar voor zelf begonnen met zingen.
0: Dus echt waar?
2: Nog niet heftig lang, nee.
0: Maar wat is het dan dat je zegt van ineens... Ik ga nu de stap zetten, ik ga het nu doen.
2: Ja, ik weet niet meer wat het duwtje is geweest. Maar het wel ook dat ik uitgenodigd was bij iemand in de studio... die zegt van, jij roept nu de hele tijd... Ik riep helemaal niet, maar je deel dat je wilt schrijven... kom maar eens even langs. En die heeft wel, dat is een goede vriend van mij... die heeft me wel echt het duwtje gegeven waarvan ik dacht... oh, dit wil ik toch echt wel doorzetten.
1: En hoe bevalt dan het podium?
2: Goed, dat is ook wennen, moet ik zeggen hoor. Dat is ook wel een proces geweest. En nu voel ik me er echt op thuis. En in het begin was het wel dat ik dacht, oei.
0: Ja, maar hoe gaat zoiets? Het is nu 2,5 jaar dus dan geleden dat je bent begonnen met zingen. Nu sta je ineens op een bevrijdingsfestival Drenthe. Je staat hier in de studio bij Oog. Ja, van het een naar het ander, dat gaat dan best snel, lijkt mij.
2: Ja, dat is ook wel eens overweldigend, maar wel op een leuke manier. Ja, ik heb daar ook wel coaching in gehad, gelukkig. Dus in die zin word je wel opgevangen. Maar het is toch iets wat je zelf een soort van knopje in je hoofd om moet zetten. En zeggen, als je dit wil...
0: Ja.
2: Take the stage, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, we gaan naar twee platen van jou luisteren. Twee nummers. Zometeen gaan we even in op wat je straks gaat spelen. Zometeen. Maar waar ga je mee beginnen?
2: Ik ga beginnen met een nummer dat volgende week uitkomt.
0: Oh.
2: Dus dat wordt al even...
0: Nou, tease het vooral. Hoe heet het?
2: Wonder heet het.
0: Wonder. Waar gaat het over?
2: Gaat over een push and pull relatie waarvan je weet dat het echt niet werkt. Maar waarvan je het niet kan loslaten. Dus...
0: En hoe kom je daar dan bij? Is dat dan zelf...
2: Kun je invullen, denk ik.
0: Ja, dat dacht ik al. Precies.
1: Nou,
0: ik
1: wil gewoon gaan luisteren.
0: Laten we dan gewoon inderdaad gaan luisteren naar Jenny Janine en Wonder hier bij Oog Radio.

0: Jenny Janine en Wonder hier bij Oog Radio Live. Tijdens Oog op 5 mei in de studio bij Oog. Hartstikke leuk. En die dynamiek, ik hoorde het goed inderdaad. Dat zat er inderdaad wel in. Ja, dus dit is nieuw werk. Dit komt volgende week uit.
1: Volgende week vrijdag, 15 mei komt hij uit. Ja.
0: Op Spotify en alles ook.
1: Op Spotify en alle streaming, ja.
0: En dan we krijgen nog iets van je. We krijgen nog een mooi stuk muziek. Maar dat is dan ouder. Begrijp ik. Of is het nog nieuwer?
1: Dat is nog nieuwer.
0: Oh, zelfs. Kijk.
1: Jullie hebben wel een cadeautje.
0: En wat gaat er nu gebeuren dan?
2: Hebben wij de primeur?
0: Ja,
1: wel een beetje.
2: Ah, nou, dat is altijd goed.
0: Daar wil ik er alles over weten. Wat gaan we krijgen?
1: Het kleine liedje. Nou is alles wat kleiner als we het akoestisch spelen, moet ik zeggen. Maar dit is ook bijna in een akoestisch nummer. Deze heb ik nog niet.
3: Through,
1: ja, pas ik door, maar ik heb het praatje hier nog niet op voorbereid. Kleine liedje, ook wat kwetsbaarder, denk ik. Nou was die vorige ook al kwetsbaar, dus ik zet wat kwetsbaars neer vandaag.
0: Is het een beetje dezelfde richting qua thema?
1: Nou, het is bijna een soort van excuus aan iemand van... weet je, ik ben niet goed in relaties. Ik kan dit niet.
0: Het is wel een drama, hoor ik al.
1: Ik zet wel wat neer vandaag,
0: Ja, dan gaan we daarna luisteren. Passing through, zei je?
1: Ja, klopt.
0: Oké, nou, daar gaan we.

0: Passing Through, Jenny Janine. Yes. Dan komt er nog een applausje aan, je hoorde hem gewoon natuurlijk. Hartstikke goed. Het is allemaal nieuw, hier gewoon live. En ik denk ook zeker dit nummer voor het eerst dan op de radio live gespeeld.
1: Nou, ook bij jullie, met Eurosonic. Dus wel bij jullie.
0: Dus hij loopt al eens, hij zit al een tijdje in het vat, zeg maar.
1: Wij houden ervan om hem zo alvast uit te testen en dan pas op te nemen.
0: Ja. Helemaal goed. Hartstikke mooi. Bevrijdingsfestival Assen geweest, nu hier. En de rest van de dag, eindelijk vrij? Of?
1: Eindelijk vrij. Zelf even wat kijken nog bij het festival.
0: Oké, ga je naar Groningen?
1: Ja.
0: Nog iemand die je wil zien?
1: Alles goud. Van Ivan en Jeroen.
0: Nou, veel succes daarbij, veel plezier. En ik denk dat je 5 voor 5 moment is dat, toch? Het moet nog snel zijn, denk ik. Nou ja, goed, dan gaan we zien.
1: Dag 6 uur, maar ik weet
0: het. Oh, dat zal al best, hoor. In ieder geval, dank jullie wel. Het klopt. Nou, 6 uur. Kijk, ik heb je voor niks in de war gebracht.
2: Waar kunnen mensen jouw muziek verder vinden?
1: Er staat er. We hebben 1 release op Spotify.
2: Kijk.
1: En verder alle streaming, volgens mij.
2: Nou, de social media.
1: Ook.
2: Kijk.
0: Ja. Jenny Janine.
1: Ja, helemaal Jenny goed. Janine Music, maar dat spreekt voor zich.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel, veel plezier en fijne avond nog.
1: Jullie ook.
0: Het is Oog Radio 5 mei met de lokale helden van Orange Skyline. Je hoort I Don't Dance op het geluid van Groningen.

0: Gewoon uit Groningen en inmiddels landelijke succes. Orange Skyline en I Don't Dance bij Oog.
1: Mijn allereerste radio-interview was met Orange Skyline.
0: Is dat zo? Wat leuk.
1: In Evelien Novacek bij de presentatie van hun toen nieuwe album... waar Sound & Fury ook op stond. Dus The Things That Are Hide.
0: En voor de kenners die dat niet weten... Evelien Novacek is niet per se een vrouw. Dat is een platenzaak. Ja, het was ook een vrouw natuurlijk.
1: Wat Plato voor Groningen is, is Evelien Novacek... bijna, denk ik wel, voor de rest van de provincie. Ja. Want die gunnen heel veel lokale artiesten. Etalages, in-store optredens... en een hele, hele sympathieke platenzaak in Hoge Zand.
0: Ik zeg het er even bij, omdat je zegt in... en je zit niet in een vrouw als
1: zover gaan we ook niet denken. Nee, Evelien, als het goed is, kent de muziekliefhebber Evelien Novacek in dus Hoge Zand.
0: Helemaal goed. Rijn en Femke, die hebben Joost zojuist opgevangen bij het podium op de draftbaan, want die komt net van de stage af. Ja, en ze spraken dus met hem.
2: Hier nu in de kleedkamer van Joost. Hoi Joost.
3: Hallo.
2: Hoe is het ermee?
3: Goed, gezonde spanning, dat helpt voor de focus. We gaan zo optreden met live band, 4:15. We gaan een feestje bouwen.
2: Is dit de eerste keer voor jou met een live band?
3: Niet de eerste keer met een live band. Ik heb vaker met live band gespeeld. Maar wel in deze volledige formatie met mijn eigen muziek, met een volledige show.
2: En wat betekent vrijheid voor jou als Groninger met Molukse roots?
3: Vrijheid, ja, is toch gewoon dat je vrij kan bewegen en alles kan doen en laten zonder dat jouw restricties worden opgelegd. En ook vooral voor mijzelf, werk doen wat zo min mogelijk als werk voelt en daar mijn geld mee verdienen. Ja, dat is echt vrijheid voor mij en dat ik gewoon allemaal mooie dingen kan doen.
2: Maar dat is wel gelukt, toch?
3: Het gaat goed. Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar het gaat goed.
2: Want ik zeg het wel, hè, je Molukse roots. Je hebt natuurlijk Molukse boeren saus gemaakt. Je wordt nu, as we speak, gefilmd voor een documentaire.
3: Ja, er komt een documentaire aan, Ed Verdrenthe. 75 jaar Molukse Nederland. Het is 75 jaar geleden dat mijn opa en oma onder andere aankwamen in Nederland. En dat is dus dit jaar. En er wordt een documentaire gemaakt. En ik ben een van de mensen van de derde generatie die ze volgen. Er zullen meer mensen zijn die ze volgen. Eén iemand uit de Papua-gemeenschap en nog drie andere Molukkers van deze generatie.
2: Dus ook het optreden hier op het Vrijdagsfestival Groningen wordt deels opgenomen?
3: Ja, zeker. Ze gaan alle mooie money shots pakken.
2: En er stond op de website van Bevrijdingsfestival Groningen ook dat er nog een verrassing kwam.
3: Een verrassing. Wat ik doe is altijd een verrassing eigenlijk. Maar het zit zo snor, zeg ik altijd. Elke show is uniek. Dus dat is denk ik de verrassing ook. Je weet nooit wat er precies gaat komen. Ik heb natuurlijk heel veel muziek gemaakt. Verschillende genres met als basis hip-hop en R&B. Alleen ik maak altijd uitstapjes. Dus dit wordt een grote verrassing eigenlijk.
2: En kan jij wel iets vertellen? Komen er nog speciale gasten?
3: Nou ja, eigenlijk zijn er speciale gasten in mijn band. En die komen uit heel Nederland. Geleen, Waalwijk, Eerbeek en Groningen natuurlijk represent. Het is ook een Molukse en Nederlandse band door elkaar gemixt. Net zoals ik zelf gemixt ben. Dat is eigenlijk de grote verrassing. Het is een muzikale verrassing ook. Dus jullie gaan het straks beleven.
2: En wat gaat 2026 jou nog meer brengen naast de documentaire?
3: Ja, ik ben vooral eigenlijk wezen bouwen. Ik heb te veel petten op en daar was ik een beetje zat van. Vorig jaar dus weer getoerd met Maju Troes, mijn eigen theatertour, Forum uitverkocht. Apeldoorn gespeeld, Rotterdam, maar goed, zelf managen, zelf de productie en artiest zijn is veel te veel. Dus ik heb daar hulp gezocht, zodat ook het zakelijke gedeelte een beetje uit handen kan worden genomen. Daar werk ik nu eigenlijk hard aan en ik ga verder toeren met liveband. Ik ben ook bezig met mijn eerste boek / bundel. Heel veel dingen eigenlijk.
2: Nog steeds doe je te veel.
3: Ja, klopt. Dus diegene die zakelijk leider helpt me straks ook met dingen focussen. En dat eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk die fundering opnieuw aan het leggen om echt naar de volgende stap te kunnen gaan.
2: Maar is dit dan ook de kerst op de taart voor jou om hier op zo'n podium te staan?
3: Nou ja, ik kan je vertellen. Ik heb dus in 2016 met Molukse Band op de mainstage gespeeld hier. Met onder andere Woodstick, Junior Loco en allemaal topartiesten en muzikanten. Dat was de eerste keer met een live band. Verder heb ik op heel veel verschillende mooie podia gespeeld hier in Groningen. Behalve de Sena Stage. En ik heb wel jarenlang de Sena Stage gehost. Daar ken ik toevallig de drummer ook van. Die zag ik 3 jaar geleden optreden bij Kike. Toen dacht ik, hij is Molukse. En ik dacht, dit moet het zijn qua niveau. Hij is echt te gek. Nu is die gewoon hier. Dus voor mij de Sena Stage eigenlijk het enige podium wat ik hier nog niet heb gehad. Dus het is een hele speciale wordt dit.
2: Ja, dan wens ik je heel veel plezier en heel veel succes straks.
3: Dankjewel, dankjewel.
0: De rapper bij collega Femke van Arendonk. En ik zei, hij kwam van de stage, daar moet hij nog op. Ik was al iets te vroeg, maar ik zit hier ook al bijna 4 uur. Ik ben de tijd een beetje kwijt,
1: Wouter. Ja, ik snap hem helemaal.
0: Dus dan is het meer.
1: 16:45, dan staat Joost dus op het Sena Performance Stage. En zometeen om 17:00 op de Main Stage begint Sophie Straat. En op de Noorderpoort for Freedom Stage staat Maud Jolien.
0: Kijk, helemaal goed. Joost, misschien komt het door het manifesteren, maar het gaat goed met hem. Je hoort hem nu.

0: Verstir.
1: Nou, dat is absoluut festivalmuziek, dacht ik zo. Van Joos en Manifesteer. Ja, de hele dag hebben we aandacht voor alles wat er gebeurt rondom 5 mei. We hebben ook het nodige voorwerk gedaan. We hebben namelijk gesproken met artiesten. Tenminste, dat heeft collega Bas de Jonge gedaan voordat deze uitzending plaatsvond. Om eens te kijken wat vrijheid voor hen betekent. En een van hen is, TikTok Tammo. Maar nu dan niet TikTok Tammo, nu als zichzelf Johannes Peetsma.
2: Aan de telefoon op dit moment, Johannes, beter bekend als TikTok Tammo. En we praten met verschillende bekende Groningers over vrijheid en over het vieren van de vrijheid. Johannes, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, mooi. De vrijheid 5 mei, hoe belangrijk is het volgens jou dat we dat elk jaar vieren?
3: Ja, nee, ik denk dat we met z'n allen niet moeten vergeten dat het... Ik heb het idee dat naarmate de tijd... dat mensen vergeten wat oorlog is. En dat is op zich wel logisch, want in principe zijn we natuurlijk nu al een paar generaties verder.
2: Ja.
3: En daardoor wordt het, niemand weet meer hoe het voelt. Kijk, mijn opa en oma die hebben het meegemaakt. Die zijn er niet meer. Maar mijn ouders hebben nog meegemaakt van hun ouders, zeg maar, nog wel echt gevoel. Hoe zij die uit de eerste hand die verhalen en die ervaringen deelden.
2: Ja.
3: En het gevoel ook, denk ik. Maar dat gevoel is natuurlijk weer lastiger over te dragen op ons. Als je op je 20ste kinderen hebt gekregen, ik heb dus geen kinderen, maar die zijn dan ook al 15. Ja, hoe moet ik die dan weer dat verhaal mee gaan krijgen? Dat verwatert gewoon. Dus daarom is denk ik zo'n dag wel heel belangrijk om daar stil te staan.
2: Hey, en voor jou als artiest, wat is vrijheid? Hoe beleef jij dat?
3: Ja, nou, in mijn eigen gewoon mijn leven heb ik zo ingedeeld. Ja, als artiest, maar gewoon in mijn bestaan als artiest. Heb ik al zo ingedeeld dat wij, vooral met Maris natuurlijk ook, was van het begin af aan het doel dat wij alle vrijheid hadden om te doen wat we willen. Dus we hebben de Academie van Popcultuur gedaan. Dat was al een hele vrije opleiding. Maar daarna hebben we gezegd, wij willen gewoon leven van de muziek. En hoe we dat doen, dat bepalen we zelf. En die vrijheid, die koester ik wel.
2: Hoe ga jij het vieren?
3: Ja, ik moet zo meteen optreden nog in Farmsum om 4 uur.
2: En is dat, is dat met band of hoe ziet die show eruit?
3: Nee, dus met DJ. Dus dat is zo 4. En mail misschien ga ik daarna nog naar Groningen. Maar dat is een beetje afhankelijk van hoe het loopt.
2: Ja. Wat zou jij de jonge generatie creatievelingen willen meegeven als het gaat om, om die vrijheid?
3: Ja, ik wil niet in clichés.
2: Nee, dat mag.
3: Doe wat je leuk vindt en wees ook niet bang om flink wat meters te maken voordat je je vrijheid krijgt. Om het dan te betrekken op hoe wij het hebben gedaan. Wij hebben echt op alle mogelijke plekken hebben wij gespeeld. Ook de minder leuke plekken, maar op straat, winkelopeningen. We hebben alleen maar gewoon ontzettend veel optredens gedaan.
2: Ja.
3: En op den duur... je moet die meters toch maken om dan uiteindelijk die vrijheid te kunnen krijgen. Om dan later ook wel wat keuzes te kunnen maken van wat wil je nog wel doen en wat wil je niet meer doen. Fijne bevrijdingsdag.
2: Ja, fijne bevrijdingsdag.
1: Johannes Peetsma, of zoals wij hem ook wel kennen, TikTok Tammo. Poogradio in gesprek met Bas de Jonge over vrijheid. En dit is hem als TikTok Tammo in het Noorderplantsaon.

0: allemaal over een van die mooie trotsen van Groningen, het Noorderplant Sound. Nou, we hebben nu ook het Zuiderplant Sound en we hebben ook het Stadspark, zoals we dat zo mooi kunnen zeggen. Daar is Rijn de Vries nog steeds. Hoe gaat het daar op het Bevrijdingsfestival?
1: Op de draafbaan.
2: Nou, het gaat helemaal goed. Het wordt nu echt wel serieus drukker. Dus wil je nog naar de drafbaan komen? Wil je nog iets meekrijgen van het Bevrijdingsfestival? Ja, dan zou ik nu toch wel deze kant op komen. Even kijken hoe het met het publiek gaat. Hey jongens.
3: Hallo.
2: Live voor de radio. Hoe gaat het ermee?
3: Hartstikke goed.
2: Zijn jullie hier al de hele middag?
3: We zijn een half uurtje, denk ik.
2: En zijn er specifieke artiesten waar je voor komt?
3: Ja, Steve's Method. Vind ik een hele gave band. En Seth vind ik ook wel heel gaaf.
2: Oké, dat is pas laat vanavond. Dus de bedoeling is ook om lekker de hele dag verder te blijven?
3: Ja, een beetje opwarmen nu. Hè?
2: Wat betekent vrijheid voor jou?
3: Oeh, dat is een hele lastige vraag is dat. Dat is iets waar ik over moet nadenken, eerlijk gezegd.
2: Oké, weet jij zoiets? Wat betekent vrijheid voor jou?
4: Nou ja, gewoon dat je kan doen en gaan waar je wil. Gewoon leven, denk ik. Meer woorden heb ik er niet voor.
2: Nee, maar dat is een hele mooie omschrijving. Gewoon leven, gewoon lekker kunnen doen wat je graag wil doen. Ik wens jullie nog heel veel plezier.
3: Helemaal goed, dankjewel. Hey, Boks.
2: Boks. Ja. Jullie ook, fijne dag. Nou ja, jij hoort het. De mensen komen hier nu echt wel binnenstromen. Het wordt gezellig druk. Heel veel mensen, ja, dat hoor ik wel vaker trouwens. Die komen echt wel voor Sef. Nou, Sef die speelt pas tegen 10:30, 10:45. Dus die hebben nog wel even een tijdje te gaan.
0: Ja.
2: Het weer is, ja, weet je, het is droog. Het is wel bewolkt. Het is wel frisjes. Dus kom je deze kant op, neem wel even een jasje. Mee.
0: Het is gewoon koud dus.
5: Ja, je zegt het wel leuk, neem even een jasje mee. Maar ik moest van jou in de trui.
2: Ja, maar ja, daar staat het ooglogo op, hè. Dan zijn we herkenbaar. Wij gaan zo meteen op zoek naar de directie van het festival. Om eens te kijken hoe het qua organisatie, ja, hoe de vlag erbij hangt. En wat we nog kunnen verwachten vanavond.
0: Ja. Nou, we gaan het horen straks van jou en Femke Rijn. Dank je wel. En zometeen meer. Eerst Alex Warren, de sensatie van dit moment. Je hoort bij Oog op 5 mei. Fever Dream.

0: Alex Warren en Fever Dream. Ja, het is op dit moment... Ja, eigenlijk past daar niet zo gezellig muziekje bij. Dat hoort er eigenlijk niet bij. Maar ja, het is wel mooi dat het kan. Want oorlogen zijn ja, misschien helaas wel van alle tijden. En we hebben natuurlijk ook de Oekraïne... waar al een hele tijd wat speelt. Een van de mensen die daar helpt als hulpverlener... is Simon Wijma. Ja, en dan is de vraag wat vrijheid dan voor hem betekent... en hoe hij zich daar mee bezighoudt. Daarover sprak collega Bas de Jonge hem.
1: Simon, jij bent onlangs teruggekomen uit Oekraïne. Kun je vertellen wat je daar gedaan hebt?
2: Ja, ik ben een maand naar Oekraïne geweest... voor de tweede keer in 2 jaar. En ik ben in Kiev vooral geweest... en ik heb daar vrijwilligerswerk gedaan bij Ukrainian Patriot... een Canadese organisatie. Ze zamelt fondsen in om mensen in Oekraïne te helpen. Dat kunnen militairen zijn, dat kunnen ook burgers zijn... Heel concreet hebben wij bijvoorbeeld een reis gemaakt naar dorpen rondom Kharkiv. Dat ligt helemaal in het oosten, vlak tegen de Russische grens. En daar hebben we in dorpen voedingspakketten uitgedeeld aan mensen die dat echt zelf niet kunnen betalen. En dan moet je denken aan meel, olie, alle basisbenodigdheden. En wat wij ook altijd doen is een knuffel erbij om mensen een hart onder de riem te steken, zeg maar.
1: Hoe ben je erbij gekomen om er zelf naartoe te gaan?
2: Je kunt toch meer ter plekke ook het verschil maken als je gewoon laat zien vanuit Europa dat je dat de Oekraïners niet vergeten worden. Dat hun strijd ook de onze is. Daar ben ik heel erg van overtuigd.
1: Ja.
2: Dus voor mij voelde het heel goed om daar zelf naartoe te gaan.
1: We vieren natuurlijk op 5 mei de vrijheid. Maar ik vind dat ik vind dat toch een ingewikkelde term, omdat het lang niet overal vrijheid is. Hoe kijk jij ernaar dat we op zo'n dag als 5 mei massaal vieren dat we vrij zijn, terwijl jij net terugkomt uit Oekraïne en weet nou ja, hoe het daar ervoor staat?
2: Dat is een mooie vraag. Ik denk dat we dat vooral mogen koesteren. Ik zie het eigenlijk nu momenteel vooral zo dat wij eigenlijk een soort klein eiland van democratie en welvaart zijn in de wereld. En dat mogen we heel erg koesteren, daar mogen we heel erg blij mee zijn. Het is heel uniek. Europa, waar relatief natuurlijk, er zijn altijd problemen, ook hier, maar relatief hebben wij een democratie en leven we in vrijheid en mogen we verdedigen. En we mogen ook bij stilstaan dat er veel bedreigingen op ons afkomen. En
1: ja.
2: Heel concreet zie ik het op dit moment als dat Oekraïne toch echt onze vrijheid aan het verdedigen is.
1: Ja, want hoe houden de mensen daar de moed erin? Hoe zien zij de toekomst?
2: Ja, nou kijk, men is ervan overtuigd dat er met Rusland niet te praten valt, zeg maar, qua vredesonderhandelingen, tenzij ze het mes op de keel krijgen, zeg maar. Dat wil zeggen, toch militair in de verdediging worden gedwongen, op zijn minst. Dus mensen zijn heel vast besloten van, we moeten koste wat kost het leger blijven steunen. Kiev is een enorme miljoenenstad, hè, en daar gaat het gewone leven ook gewoon door. Dat heeft me ook wel verrast hoe alles gewoon doordraait. Soms lijkt het ook helemaal geen oorlog, weet je? Dus,
1: en je kunt natuurlijk ook niet 24/7 al jaren met een oorlog bezig zijn. Op een gegeven moment moet je toch ook... Ja, je moet toch enigszins ook door. Hoe kunnen mensen helpen? Is er een manier om te doneren of juist goederen ergens te verzamelen?
2: Kijk, ik kan altijd zorgen dat donaties ter plekke komen. Je kunt ook zeggen van kijk online en kijk bijvoorbeeld naar een organisatie als... Protect Ukraine, dat is van Jaap Scholten, de schrijver. Die kan ik wel aanbevelen. Die doen echt hele mooie dingen, hele belangrijke dingen.
1: Ja.
2: Want om dat nog even te benadrukken... gisteravond sprak ik een Oekraïense soldaat. En die krijgt best wel een redelijk salaris voor Oekraïense begrippen. Maar hij moet zelf een deel van zijn uitrusting aanschaffen. En daardoor is het niet een goed salaris. Weet je, hij moet soms zelfs drones kopen. Dus die financiële steun vanuit Nederland is superbelangrijk.
1: Ja.
2: En daar zijn ze ook heel erg blij mee.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
2: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig drie ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Drie mensen aan boord zijn al overleden, onder wie twee Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn vijf Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen. Dat had er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de zes mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de vijf jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. De Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
5: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
6: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
7: Eén voor jou.
6: Voordelige spijkerbroeken.
7: Eén voor mij.
6: Voordelige korte broeken.
7: Eén voor jou.
6: Voordelige t-shirts.
7: Eén voor mij.
6: Voordelige overhemden.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Nog een uur bevrijdingsdag op Oog Radio bij je. Straks nog muziek van Merulsa. En nu Harry Styles. En American Girls.

0: American Girls. Harry Styles bij Oog Radio. Ja, we hebben nog een uur te gaan in deze speciale uitzending voor 5 mei. Oog op 5 mei. Vandaag bevrijdingsdag. Mocht je onderweg zijn naar het Stadspark voor het avondprogramma, hou hem dan nog even op de radio. Want we hebben hier zometeen ook nog live muziek van Merulsa. Die komt hier spelen. En een update van de directeur zelf van het Bevrijdingsfestival, Abel Jan van Dijk. Hij gaat ons via Rijn en Femke zometeen bijpraten over hoe het allemaal gaat. En of je nog ergens rekening mee moet houden natuurlijk, hè?
1: Ja, want als we onze verslaggevers op de drafbaan mogen geloven, dan stroomt het festivalterrein voller en voller. Want nou ja, het is ook logisch. Want Sophie Straat staat bijvoorbeeld nu op de Mainstage. Zometeen om 16:45 begint Joos. En straks om 18:00 het 5 mei moment met alles goud. Dus een Gronings tintje over de drafbaan. En dat mag ook wel. Want het is het Bevrijdingsfestival Groningen. Wij vieren de vrijheid niet met alleen de gemeente Groningen, maar met de hele regio.
0: Ja, de hele provincie, zo is het. Om in festivalsferen te komen. Ik dacht voor nu vanavond, hij komt dan niet. Dat zou wel leuk zijn geweest. Volgens mij is hij hier ook wel eens geweest, een paar jaar geleden. Toen had hij ongetwijfeld ook de drafbaan helemaal op zijn kop staan. Maar om in de festivalsfeer te komen, gaan we even 2 jaar terug in de tijd naar het Songfestival, toen we nog wel meededen als Nederland. En wie stond daar toen met zijn blauwe punten op het podium? Dat was
1: Joost.
0: Joost Klein en Europapa.

Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus

0: Sander en 12 to 12. Yes. Wat een hitmachine trouwens. Die man heeft inmiddels 4 hits gehad of zo in die tijd. Hij is 22 of zo, geloof ik. Dat is echt super knap. Absoluut, absoluut.
1: Ja. Nou, wat ik ook heel knap vind, is trouwens onze verslaggever Bas de Jong. Want die heeft namelijk de afgelopen weken allemaal bekende Groningers afgebeld. En hun geïnterviewd over wat vrijheid voor hun betekent. En dan kan er één grote Groninger natuurlijk niet ontbreken. En dat is Bert Visser.
0: Yes.
2: Bert, tof dat je even kort mag spreken over 5 mei, over de vrijheid. Hoe belangrijk vind jij het nu de wereld toch in de brand staat, dat we in Nederland die vrijheid blijven vieren?
3: Nou, jij zegt het zelf al, het is een aardige puinhoop op de wereld momenteel. En als we dit niet blijven herdenken en alleen maar normaal vinden dat over oorlog was gevoerd, ja, dan ben ik toch heel blij dat we ieder jaar nog even bij stilstaan wat er allemaal gebeurd is en wat er in de toekomst weer kan gebeuren. Dus ik ben, ik wil niet heel sentimenteel doen, maar ik vind dat toch jaarlijks, ik sta absoluut achter die herdenking. Het moet zowel herdacht worden als gevierd worden dat we toen zijn bevrijd. Ik vind het heel belangrijk.
2: Maar hoe merk jij het in de vrijheid, bijvoorbeeld in humor? Je bent cabaretier. Het lijkt een beetje alsof de vrijheid in humor de afgelopen jaren afneemt of verandert. Merk jij verschil in grappen?
3: Ja, dat ligt daar. Kijk, ik heb nu een niet zo geëngageerd programma. Ik ben meer voor het feest en voor een 2 uur verschrikkelijk lachen en het mooi hebben. Maar de geëngageerde cabaretiers, ja, die moeten wel een beetje oppassen inderdaad. Want ja, kijk, Theo Maas, Hans Steeuwen enzovoort, die hoef je niet wijs te maken. Die zeggen wat ze willen. Die gaan echt tekeer.
2: Ja.
3: Maar ook zij moeten zich wel inhouden. Of, ja, je moet bepaalde bevolkingsgroepen niet wegzetten. Of ja, inderdaad, je stond aan de knikken natuurlijk. Dus
2: ja,
3: het is wel, je moet wel wat, we zijn een democratie en alles mag worden gezegd, maar ja, je moet wel voorzichtig zijn met wat je zegt. Maar
2: het Groninger Studentencabaret Festival komt weer aan.
3: Ja.
2: Denk je dat die nieuwe generatie cabaretiers of stand-up comedians, dat zij op een andere manier te werk gaan dan de oude garde, zeg maar? Denk je echt dat zij meer rekening moeten houden met wat ze wel en niet kunnen zeggen?
3: Ja, nou ja, ik weet niet of ze dat ook doen. Kijk, je hebt natuurlijk gasten bij de zin wat van aantrekken en het gewoon doen. Dat vind ik ook altijd zeer lovenswaardig. Maar het is, ik vermoed wel dat het jonge cabaretiers wel een beetje uit. Kijk, wat hier wel kan bijvoorbeeld is, kijk, als je een grap over het Koningshuis maakt enzovoort, nou ja, dan hoef je niks te vrezen. Dat is al zo gewoon geworden.
2: Ja.
3: Maar nogmaals, als over bepaalde personen of bevolkingsgroepen, dat ja, ik denk wel dat ze dat het geëngageerde cabaret dat wat milder is geworden allemaal.
2: Ik vind dat toch spijtig, eigenlijk.
3: Ja, maar dat is het ook, dat is het ook. Maar ja, het is een hele maffe wereld is het geworden. En je moet zo ook op televisie ook, als ik in interviews bij Jinek zit of wat ook, weet je, dan denk ik ook van, ja, let nou even op wat je zegt, Bert. Want ja, voor je het een beetje, heb je het hele stroomkar over je heen. En, kijk, ik heb wel best mijn ideeën over dingen, over zaken, maar die hoef ik niet allemaal te ventileren natuurlijk. Want
2: als je, we hebben het over vrijheid, en als je niks in de weg zou staan en je alle vrijheid hebt, is er dan nog iets wat je zou willen maken, zou willen doen?
3: Nee, ik zou. Ik ben heel blij met wat ik nu doe en wat ik ga doen. En ja, als je kijkt, als je echt over het financiële aspect ook hebt, bijvoorbeeld, ik zou bijvoorbeeld in de Eurobond of zo zou ik wel een hele grote opera willen neerzetten. Zo, in plaats van Carmen moet hij dan Harmen heten. En dan Harmen de opera. En
2: ja.
3: Een groot koor en. Ja,
2: doen.
3: Ja, zoiets lijkt me wel geweldig. En dan in de Euroborg en dan daar. Zo'n gigantisch koor, gigantisch orkest.
2: Hoe ga je zelf 5 mei vieren? Ga je nog naar het festival? Ga je nog ergens anders naar een feestje? Of ben je gewoon in vrijheid thuis?
3: Ik ben wel in vrijheid thuis. En ik ben ook niet zo van massale bijeenkomsten. Dus ik zit lekker met een paar vrienden. Zit ik in Spanje en met mijn familie.
2: Ah.
3: Dus ik zit daar heerlijk op. Als het goed is, als jullie hier zitten staan te vieren, zit ik met een bordje met sardientjes op een strand.
2: Kijk, dat is ook vrijheid.
3: Ja. Je bent me net voor.
2: Dankjewel Bert, dat ik je even kon spreken.
3: Ja, met plezier. Dankjewel.
2: Mooi. En veel plezier in Spanje alvast.
3: Ja, dankjewel.
0: Bas de Jonge met Bert Visser. En dan moet je dus nagaan dat deze man is dus niet van de massale bijeenkomsten, maar heeft een paar jaar geleden, of volgens mij doet hij het zelfs in een jaar Stadspark Live presenteren. Dus dat is dan niet zijn ding, blijkbaar, zoveel mensen.
1: Nou ja, en hij wil een opera in de Euroborg gaan organiseren.
0: Oh, dat wil ik ook meemaken, joh.
1: Precies. En Zummerbune heeft het natuurlijk gedaan, dus die man had wel van podium. En is helemaal met zo'n rijkelijk artiestenverleden als Bert Visser.
0: Ja.
1: Maar goed, nou, wij hebben hier ook iemand op ons oogpodium staan.
0: Zo is het.
1: Oog Live tijdens het bevrijdingsfestival. Ja, en in de studio hier, Merel. Hallo.
4: Hi.
1: Welkom.
4: Dankjewel, fijn dat ik er kan zijn.
1: Ook jij hebt ervaring met bevrijdingsfestivals?
4: Klopt, ja. Ik heb er 1 keer mogen optreden op Podium Noord, toen dat nog bestond vanuit RTV Noord. Superleuk.
1: Maar gelukkig vandaag bij ons in de studio. Ja, op jouw website omschrijf je jouw muziek als dreamy volkmuziek. Ja. Nou kan ik dat ook wel zo indenken, want je hebt een dromenvanger aan je gitaar hangen. En ook als ik naar jouw agenda kijk, bijvoorbeeld een Fable & Fantasy, een Elvia Voorde. Het zit in een bepaalde hoek, denk ik, hè?
4: Klopt, ja. Ik treed vooral op fantasy festivals. Echt een beetje richting het Keltische. En op grote podium neem ik ook mijn band mee. Dus dan heb ik ook een fluitist erbij. Dus dat is ook iets wat het wel echt naar het Keltische toetrekt. En men heeft het altijd omschreven als volkmuziek. En zelf vind ik het wel heel erg rustgevend wat ik schrijf en maak. Dus dan dromerige volkmuziek.
1: Ja, ja. En is dat dan Engelstalig of Nederlands?
4: Allebei. Ja, voornamelijk Engels. Maar ik heb ook wel Nederlandstalige nummers. Ik ga er vandaag ook eentje spelen voor jullie. Dus ja.
1: Ga je daar ook mee beginnen?
4: Daar ga ik ook mee beginnen, dat
1: klopt. Kijk, dan ben ik heel erg benieuwd, Merosa, met welk nummer gaat het worden?
4: Vredig afscheid.
1: We gaan naar jou luisteren.

0: Elsa op Oog Radio. Ja, met vredig afscheid.
1: Onder andere ook als je denkt van, hey, dit nummer, dat ken ik. Het is ook een stadsplaat van Oog. Dus hij zit bij ons in de coulatie. Ja, Merel, hartstikke bedankt. Ja, jij hebt op jouw gitaar een hele ingewikkelde capo zitten.
2: Yes, klopt. Een spider capo noem je dit. Die kun je... Die heeft een vlakje voor elke individuele snaar die je kan afstellen. Dus ik heb nu op de vijfde fret, maar ik heb maar 4 van de 6 snaren bedekt. En ja, dat zorgt ervoor dat hij een beetje ontstemt.
1: Ja, dus we moeten even, want bij
3: wat
1: de
3: technische dingen doen.
1: Bij de andere live optredens konden we in één keer door. We gaan nou even een nummer draaien en dan komen we zo meteen bij jou terug met een nieuw nummer van Marossa.
3: Zo is het. Gaan wij eens naar My Silver Lining First Aid Kit. En dan zometeen meer Marulsa hier op Oog Radio Live.

0: My Silver Lining van The First Aid Kit. Als een soort pauze-act. Want we hebben hier nog steeds Merul zijn. Die moest even haar gitaar weer opnieuw stemmen.
1: Ja, gelukkig weer nog steeds in de studio bij Rolsa. Ja, je bent hier nu solo met gitaar. Je noemde het net al voordat je begon dat je dit ook met band doet. Zeker in een wat grotere samenstelling, wat een groter evenement. Is dat ook anders? Benader je dan je eigen muziek anders als je met een band speelt?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb wel, zeker sinds ik nu een fluitist erbij heb, dat ik veel componeer voor de band. Dus dan zijn de solo-nummers ook anders dan de nummers die ik met band speel. En dan verander ik ze ook. En er zijn nummers die ik alleen met band speel. Dus die zal je solo van mij niet horen. Omdat er gewoon heel veel fluitsolo's in zitten. Of dat de drums gewoon heel veel werk doet. Of de piano. Wat je anders er gewoon niet uithaalt als je het solo doet.
1: Ja, je noemt het componeren. Heb je dan ook iets van een opleiding in die richting gedaan? Of is het iets wat je hier volledig zelf hebt aangeleerd?
2: Volledig zelf, ja. Ja. Ik doe het met de oortjes.
1: Kijk, heel goed. Ja, nou, dat doen meer muzikanten. Maar dat is hartstikke goed om te horen. Ja, je hebt dus net een Nederlandstalig nummer gespeeld. Vredig afscheid. Ook Stadsplaat hier bij Oog. Wat heb je nu voor ons op de planning staan?
2: Ik wilde nu graag Too Young spelen. Dat is een nummer wat net als Vredig Afscheid op mijn nieuwe album staat. Dat 10 mei echt compleet uit is met de cd en alles erbij.
1: Hoe heet het nieuwe album?
2: Too Young.
1: Too Young ook.
2: Ja,
1: kijk, dus de titelsong van het nieuwe album.
2: Nee, het album. Dat heet I Go On.
1: Kijk, heel goed.
2: Yes.
1: Dus dan gaan we luisteren naar Merulza.

0: Ilsa op oog.
1: Met Too Young.
0: Yes.
1: Van dus het album wat op 10 mei uitkomt.
2: Yes, ja.
0: Ja, spannend, bijna.
2: Bijna, ja. Ik heb de cd's ook nog niet fysiek in de verpakking. Maar 10 mei spelen we op Elvia. En ik krijg ze waarschijnlijk morgen. Dus dan kan ik ze direct verkopen.
0: Oh, veilig om ook te verheugen.
2: Ja, ja,
1: precies. Ja, en, want je noemde Elvia. Je hebt een drukke zomer, denk ik dan, of niet?
2: Ja, ik heb best wat festivalletjes staan. Waar ik wel heel erg gaaf, waar ik heel blij mee ben.
1: Want waar kunnen mensen jou de komende tijd tegenkomen?
2: Nou, op Elvia dus, aankomend weekend op Fable & Fantasy in Emmen. Midsomer Fair Archeon. Ja, dat soort dingen. Zomervol kennen jullie nog, denk ik wel. Ja, nou, ja. Dat soort festivals.
1: En de nieuwe muziek dus op cd, maar ook op de streamingsdiensten?
2: Ja, zeker. Ja, staan ze allemaal al online.
0: Helemaal goed. En dus ook een beetje Stadspark, Zomervolk.
2: Ja, klopt.
0: Of is dat nog steeds oké? Okay, ja. Helemaal goed. Ja, maar Rilsa, dank je wel. En veel succes met alles. Met de albumrelease en alles wat er aan zit te komen. Dank je wel. Fijne avond. Het is oog op 5 mei. En ik ga even iets proberen, want...
1: spannend.
3: Ja, jij houdt me gelukkig in de gaten.
0: Dit klinkt goed.
4: Rijn,
0: Femke.
5: Oh.
0: Ja,
5: daar zijn we.
0: Ja, daar zijn jullie. Jullie zeggen, we gaan een lekker verslagje doen tegen mij buiten de uitzending. Want dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat. Hoe is het daar?
5: Nee, sorry, maar het is hier goed. Het is druk, het is koud. En wij staan hier in de rij voor de churros, wafels, noem het maar. Ik pak even iemand die hier in de rij staat. Hallo.
6: Hallo.
5: U staat in de rij voor de churros, zie ik.
6: Dat klopt, ja.
5: Want het is lekker warm.
6: Ja, de munten moeten op. We moeten naar huis toe. We gaan naar huis toe. We moeten niks, maar we gaan naar huis. En de kinderen hebben honger, dus we nemen nog een paar churro's.
5: Dat is een goede keuze wel. Maar vanaf hoe laat zijn jullie hier op terrein?
6: 3 uur waren we. 3 uur toch?
7: Ja.
5: Hoe laat?
6: 3 uur.
5: 3 uur, oké. En wie hebben jullie allemaal gezien?
6: Die hadden we zien optreden. Weet jij het nog? Douwe?
7: Douwe Bob. En Sophia ook. Sophie van de Straat hebben we ook gezien.
5: En wat vond jij ervan? Vond je dat leuk?
7: Een beetje.
5: Maar het is wel een beetje koud nu, hè?
7: Ja.
5: Nou, dan heel veel geniet van de churros en een goede terugreis weer. Ik zie hier nog 2 mensen. Jullie staan ook in de rij voor de churros.
8: Ja, eigenlijk voor een kind. Niet voor mezelf, maar ja.
5: Want het is een beetje koud weer en dan is zo'n churros wel lekker.
8: Zoiets, ja. Nee, ze vinden het lekker. De jongens die, zijn 10 en die zijn er dol op. Kijk, daar komen ze aan. Die willen graag churros.
5: En wie hebben jullie hier allemaal al gezien? Of gaan jullie nog zien?
8: Wij hebben nog niet zoveel gezien. Douwe Bob en Sophie Straat, hè? Dus dat was het. Ja, en we gaan zo ook alweer. Maar het is wel leuk, hoor.
5: Ja, ook ondanks dat het toch een beetje koud weer is.
8: Ja, de oud-Hollandse spelletjes hebben we gedaan. En het circus. En waar zijn we nog geweest? Nou, een soort act was er daar. Dus er was genoeg te doen.
5: Oké, nou, dan wens ik jullie nog een hele fijne middag.
8: Dankjewel.
5: Nou, zoals je hoort, het is een beetje fris. Maar de sfeer zit er wel goed in.
0: Ach, dan mag de pret niet drukken,
5: toch? Hoe is het in de studio?
0: Lekker warm.
5: Nee, zeker niet. En ja, maar hoe is het bij jullie?
0: Ja, lekker warm.
1: Ja, dat is fantastisch.
5: Ja, dat zal wel, ja.
1: En wij hebben ook goede live muziek. Al de hele middag eigenlijk, ja, sinds het begin van dit radioprogramma zijn wij goed voorzien.
0: Zo is het.
5: Want wie stond er... Wie hoorde ik nou net? Die staat op Elvia?
1: Merolsa is dat.
5: Oh, oké. Okay. Oh, nou... Klinkt wel lekker.
0: Ja, nou, zou ik heen gaan als ik jou was.
5: Terug naar jullie dan, hè?
0: Dankjewel,
5: ja,
0: Femke. Dankjewel. Femke, samen met collega Rijn daar op de drafbaan van Groningen. Chris Cross Amsterdam, zometeen naar Miley Cyrus.

0: Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij op Oogradio. Oog op 5 mei, dat is nog steeds waar je naar je luistert. We hebben het hier eigenlijk hartstikke gewoon naar ons zin, Wouter. We hebben een middag gehad, dat is echt, dat gebeurt niet zo gauw bij Oog. Het was hartstikke leuk. Ik ben ook wel benieuwd hoe het dan op het Bevrijdingsfestival zelf is. Want ook daar zullen ze vast en zeker een drukke middag hebben. Collega Saar, die staat volgens mij bij iemand die over de veiligheid gaat. En moet ik wel de goede schuif openzetten? Dat is wel handig. Anders horen we niks van Saar. Eens even kijken. Ben je daar?
1: Ik sta momenteel naast Benny van Merlijnist. NF Security. Benny, wat is het gekste wat je hier vandaag hebt meegemaakt?
2: Het gekste? Wel de mooiste, maar gekke dingen zijn er niet.
1: Mooiste mag ook.
2: Mooiste, dat zijn de mensen die genieten.
1: En hoe lang doet u dit werk al?
2: 40 jaar.
1: Dat is lang zat.
2: Dat is lang zat. Ik heb hier ooit in 1999 de Rolling Stones. Dat was mijn eerste grootste concert.
1: Dat klinkt wel heel vet. Heeft u nog iemand van de band kunnen spreken toevallig?
2: Ja, toevallig wel. Stond ik bij de kleedkamers en vol bij het podium. Dus dat was wel leuk.
1: Nou, en u zegt maar, u heeft niks te vertellen, maar u heeft ontzettend veel te vertellen.
2: Ja, maar dat is de radio-uitzending te kort voor.
1: Precies. En vanaf hoe laat begint u op zo'n dag als deze?
2: Nou, vanaf een uurtje of 1 tot vanavond. En het mooiste is dat de mensen hier allemaal vrij kunnen zijn en kunnen genieten van een mooie festival van jong tot oud. Ja, dat is het mooiste. Dat geniet ik ook. Dat genieten we allemaal als beveiliging, als de mensen een leuk feestje kunnen hebben.
1: En u staat hier dan ook elk jaar bij het Bevrijdingsfestival?
2: Ja, dit is voor mij het tweede jaar.
1: Oké, dus dat valt er nog wel mee?
2: Dat valt nog wel mee. Dus ik werk door de hele landen werken we heen. En dat is het mooiste van, dat je alle culturen, alle verschillendheid van de mensen ziet op zo'n festival.
1: En als je dit al 40 jaar doet, hoe lang moet u dan nog eigenlijk?
2: Ja, even rekenen. Niet zo lang meer, nog een jaar of 10.
1: En dat doet u volgens mij dan nog steeds met een glimlach.
2: Ik doe het nog steeds met een glimlach.
1: Benny, dank u wel voor dit gesprek.
2: Jij bedankt voor het gesprek, wat leuk.
0: Benny, ja, geweldig, wat leuk.
3: Van de Rolling Stones naar de drafbaan.
0: Ja, zo is dat. Ik zit ondertussen eventjes te kijken, want wij hebben ook nog een weerbericht te goed. Dat is een weerbericht van Johan Kamphuis.
3: Onze echte oogweerman.
0: Maar ik zit even te kijken, want is even kijken. Hij moet ergens hangen, maar ik moet echt even naar die schuif hier kijken. Want er is zoveel hier veranderd en aangepast. Dat ik even zit te kijken waar Johan is gebleven. Maar anders zoek ik hem gewoon zo meteen even op. Dan gaan we eerst even naar Suzanne en Freek. En dan ga ik kijken of ik Johan Kamphuis, onze weerman, te pakken krijg. Deze is voor mij, hoor je bij Oogradio.

0: zo is het. Ja, als je nou nog naar het bevrijdingsfestival toe gaat, dan wil je natuurlijk wel weten of we vanavond misschien toch nog een beetje mooi weer krijgen en de zon wel gaan zien. En daarvoor schakel ik naar Johan Kamphuis, onze weerman. Goedemiddag, Johan.
1: Een bijzonder goede middag op deze bevrijdingsdag. Ja, het is voorlopig nog grijs, opklaringen, het zonnetje. Ze komen steeds dichterbij, maar of ze Groningen vanmiddag nog gaan bereiken, het zal er omspannen. Misschien in de loop van de middag een paar knipoogjes van de zon. Het blijft wel droog. Er waait een iets wat fris noordoostenwindje, windkracht 3 tot windkracht 4. En het wordt 13 graden. Komende avond ook droog. Een paar opklaringen. Vannacht temperaturen rond 7 graden. Al met al een droge bevrijdingsdag. Dat is al heel wat. Hebben we wel eens anders meegemaakt. En dat zonnetje, ja, dat wordt een lastig verhaal. Maar niet helemaal kansloos.
0: Nou, hopelijk lukt dat alsnog. Dankjewel, Johan.
2: Als je naar de boekmakers gaat, zijn die kansen niet zo groot meer, hoor.
0: Nee, precies. Zo is dat. Johan Kamphuis daar op, ja, op zijn weerkamer. Ja. Het weerstation. Ja. Ik wilde al zeggen op de drafbaan. Maar daar zitten onze collega's nu gezellig bij elkaar te genieten van een lumpia, hoor ik al. Ja, iedereen bij elkaar dus, ja. Begrijp ik nu.
3: Ja, dat klopt. Wij zitten gewoon lekker bij elkaar. We hebben een hele mooie middag gehad. Ik denk dat we de nodige leuke gesprekken hebben gevoerd. En we zijn nu even lekker aan het genieten van een lumpiaatje. Ook een beetje warm worden, want het is toch best wel kil. Ik ga gewoon even het rijtje af. Saar, wat vond je ervan?
4: Ik vond het heel erg leuk. Het was mijn eerste bevrijdingsdag reporten. En ik vond het fantastisch. Voor herhaling vatbaar.
3: Wat is het leukste wat je gedaan hebt?
4: Misschien dan toch wel de afwijzing op Douwebop.
3: Oké. Okay.
4: Dat was dan toch wel, ja. Ja, dat had wel wat.
3: Oké. Marlijn, jij hebt een grote angst overwonnen vanmiddag. Jij bent het reuzenrad in geweest.
5: Klopt. Ik heb een week lang tegen iedereen gezegd, ik begin er niet aan. Maar toen vroeg ik aan de meneer, de eigenaar van het reuzenrad, van zal ik het doen? En toen zei hij ja. Dus ja, belofte maakt schuld. Dus ja, dan moet het maar. Ik heb me heel stevig aan de paal vastgehouden en ik heb mijn angst overwonnen. Groen, geel, paars. Ik was alle kleuren, maar ik heb het toch maar gedaan.
3: Je hebt een soort van angst overwonnen en daarmee een soort van vrijheid behaald. Hè?
5: Ja. Ja, dus vrijheid is voor mij nu lekker in het reuzenrad op een vrijheidsfestival.
3: Kijk, nou, die gaat zo meteen nog een rondje maken. Femke, hoe was jouw middag?
6: Ik vond het super gezellig met jou, echt. We hebben genoten, we hebben gelachen, we hebben leuke mensen gesproken. Dit is voor herhaling vatbaar.
3: Nou, hartstikke goed. Nou, je hoort het. We hebben een leuke middag erop zitten. Volgens mij al met al een hele mooie uitzending. Ook jullie natuurlijk heel erg bedankt daar in de studio om ons er doorheen te begeleiden.
0: Zo is dat. En Wouter heeft zelfs nog iedereen voor zijn neus liggen, hè? De namen ervan.
2: We moeten natuurlijk wel even benoemen wie hebben meegewerkt aan deze speciale uitzending dus van Oog Radio. Allemaal in het teken natuurlijk van 5 mei, bevrijdingsdag. Verslaggevers op onder andere de drafbaan waren Saar, Merlijn, Rijn en Femke. En de radiopresentatie was onder andere in handen van Rick en Kevin. Alexander, bedankt voor de technische ondersteuning. En ja, toch wel de regisseur, de fixer en de vooraf verslaggever van deze uitzending is natuurlijk Bas. Bedankt voor al jouw voorbereiding voor de interviews die jij hebt gemaakt in aanloop naar 5 mei. Iedereen die je hebt gesproken, artiesten, bekende Groningers, over wat vrijheid voor hun allemaal betekent.
0: Zo is het. Dankjewel ook, Wouter.
2: Graag gedaan.
0: Wij gaan eruit met Olivia Dean en zometeen Sera. Het held high. Zet hem gewoon op het geluid van Groningen. Hou hem op het geluid van Groningen voor de gezellige sferen voor bevrijdingsdag. En als je nog naar het festival toe gaat, veel plezier. En leuk dat je erbij was. Hoi hoi.

0: Attention!
1: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen. De goedkoopste van het noorden.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
5: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Oog Radio.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
2: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
1: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket... waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.
0: Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog, met soms wat zon, bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio,

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
2: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
1: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.

Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. Drie besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Laat ik los.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen en ouders ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.